volgen op de radio? Dat kan. Elke donderdagavond vanaf 8 uur. Live vanuit het stadhuis. Verslag van de PMA, de Raad, afgewisseld met interviews.

Uw vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9. Belangstelling? Mail naar devereniging@rtv-apeldoorn.nl.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 3 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Na een overwinning op Iran claimt de Verenigde Staten de straat van Hormuz als Amerikaans grondgebied. Dit verklaarde president Donald Trump tijdens een toespraak in New York. De strategische zeestraat verbindt de Persische Golf met de Arabische Zee en is van groot economisch belang voor de wereldwijde oliehandel. Ebusco verkeert nog steeds in zwaar weer, dat blijkt uit halfjaarcijfers. Het Brabants bedrijf leverde in de eerste helft van dit jaar slechts 16 bussen tegenover 47 in dezelfde periode vorig jaar. Stadsvervoerder VIP uit Potsdam annuleerde bovendien begin vorige week een bestelling van 23 bussen wegens aanhoudende leveringsproblemen. Een onlangs afgetreden hoogleraar van de Universiteit van Cambridge, Jason Arday, is dood aangetroffen, dat melden Britse media. De universiteit onderzocht beschuldigingen van plagiaat en liegen op zijn cv. Londense politie vond vrijdagmiddag de 41-jarige man dood aan in Battersea. Vermoedelijk is er geen misdrijf in het spel. De natuurbrand in het Duitse Hürtgenwald is de grootste ooit in Noord-Rijn-Westfalen, dat meldt Tagesschau. Volgens bestuurder Rolf Nolter staat 300 hectare bos in brand, omgerekend zo'n 420 voetbalvelden. Minister Sielke Gurrissen noemde de omvang ongekend voor de deelstaat. Eerder vrijdag werden rond 2000 inwoners geëvacueerd, vlakbij een dorpje dicht bij Kerkrade. Het weer nog tot slot. Vannacht trekken vanuit het westen meer wolkenvelden over het land, al blijft er ruimte voor diverse opklaringen. Lokaal valt mogelijk een klein buitje. Bij een zwakke noordenwind daalt de temperatuur naar zo'n 15 graden. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
4: Dit is de

Altijd al iets bij de televisie willen doen? Kom dan onze tv-ploeg versterken als cameraman, editor of verslaggever. Maak een afspraak via ons mailadres pz@rtv-apeldoorn.nl of kijk op onze website rtv-apeldoorn.nl bij vacatures voor meer informatie. Twijfel niet en kom erbij, want televisie maken is leuk en uitdagend.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 4 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Na een overwinning op Iran claimt de Verenigde Staten de Straat van Hormuz als Amerikaans grondgebied. Dit verklaarde president Donald Trump tijdens een toespraak in New York. De strategische zeestraat verbindt de Persische Golf met de Arabische Zee en is van groot economisch belang voor de wereldwijde oliehandel. Ebusco verkeert nog steeds in zwaar weer, dat blijkt uit halfjaarcijfers. Het Brabants bedrijf leverde in de eerste helft van dit jaar slechts 16 bussen tegenover 47 in dezelfde periode vorig jaar. Stadsvervoerder VIP uit Potsdam annuleerde bovendien begin vorige week een bestelling van 23 bussen wegens aanhoudende leveringsproblemen. Een onlangs afgetreden hoogleraar van de Universiteit van Cambridge, Jason Arday, is dood aangetroffen, dat meldde Britse media. De universiteit onderzocht beschuldigingen van plagiaat en liegen op zijn cv. Londense politie vond vrijdagmiddag de 41-jarige man dood aan in Battersea. Vermoedelijk is er geen misdrijf in het spel. De natuurbrand in het Duitse Hürtgengewald is de grootste ooit in Noord-Rijn-Westfalen, dat meldt Tagesschau. Volgens bestuurder Rolf Nolter staat 300 hectare bos in brand, omgerekend zo'n 420 voetbalvelden. Minister Sielke Gurrissen noemde de omvang ongekend voor de deelstaat. Eerder vrijdag werden rond 2000 inwoners geëvacueerd, vlakbij een dorpje dicht bij Kerkrade. Het weer nog tot slot. Vannacht trekken vanuit het westen meer wolkenvelden over het land, al blijft er ruimte voor diverse opklaringen. Lokaal valt mogelijk een klein buitje. Bij een zwakke noordenwind daalt de temperatuur naar zo'n 15 graden. En tot zover het nieuws.

shows en evenementen. Wij besteden er graag aandacht aan. Maar dan moeten we het natuurlijk wel weten. Laat het ons horen. redactie@rtv-apeldoorn.nl. Voor al uw nieuwtjes en evenementen. Op radio, tv, kabelkrant of onze website. redactie@rtv-apeldoorn.nl.

vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 5 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. De Italiaanse politie heeft 3 gestolen meesterwerken van Cézanne, Renoir en Matisse teruggevonden. De schilderijen, samen 9 miljoen euro waard, werden in maart in 3 minuten gestolen uit een museum nabij Parma. Na een uitgebreid onderzoek zijn de kunstwerken teruggevonden. Over de daders en hun motieven is nog niets bekend. Naast Duitsland kampen ook andere Europese landen met natuurbranden door extreme hitte en de aanhoudende droogte. In het Franse departement Landes verwoestte een grote brand bij Luglon al 600 hectare. Zo'n 550 mensen werden geëvacueerd en 2 brandweerlieden raakten gewond. Volgens Franse media gaat het om een heropleving van een eerdere brand. Bij haar EK-debuut op de 800 meter veroverde Femke Broedersbol brons in het Alexanderstadion in Birmingham. Met haar eindtijd evenaarde ze het Nederlandse record dat Ellen van Lange in 1992 vestigde bij de Olympische Spelen in Barcelona. Jason Arday, de 41-jarige voormalig hoogleraar van de Universiteit van Cambridge, is dood aangetroffen in de Londense wijk Battersea. Hij stapte recent op na beschuldigingen van plagiaat en het liegen op zijn cv. In 2023 werd hij de jongste zwarte hoogleraar in de geschiedenis van Cambridge. De politie sluit de misdrijf waarschijnlijk uit. En dan het weer. Vanochtend zijn er naast perioden met zon ook enkele wolkenvelden. Er kan een bui voorkomen, mogelijk met onweer. De middagtemperatuur ligt tussen 22 graden in het noorden tot 33 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.

van de tongriem gesneden? Altijd al eens in de media willen werken voor radio of tv? Probeer het eens bij uw lokale omroep. Mail naar pz@rtv-apeldoorn.nl.

Vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9. Belangstelling? Mail naar devereniging@rtv-apeldoorn.nl.

Wij zoeken nog enthousiaste vrijwilligers voor radio, tv en onze website. Kijk eens bij de vacatures op rtv-apeldoorn.nl. Werken bij de lokale omroep. Dat is pas leuk.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 6 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. De Italiaanse politie heeft 3 gestolen meesterwerken van Cézanne, Renoir en Matisse teruggevonden. De schilderijen, samen 9 miljoen euro waard, werden in maart in 3 minuten gestolen uit een museum nabij Parma. Na een uitgebreid onderzoek zijn de kunstwerken teruggevonden. Over de daders en hun motieven is nog niets bekend. Naast Duitsland kampen ook andere Europese landen met natuurbranden door extreme hitte en de aanhoudende droogte. In het Franse departement Landes verwoestte een grote brand bij Luglon al 600 hectare. Zo'n 550 mensen werden geëvacueerd en 2 brandweerlieden raakten gewond. Volgens Franse media gaat het om een heropleving van een eerdere brand. Bij haar EK-debuut op de 800 meter veroverde Femke Broedersbol brons in het Alexanderstadion in Birmingham. Met haar eindtijd evenaarde ze het Nederlandse record dat Ellen van Lange in 1992 vestigde bij de Olympische Spelen in Barcelona. Jason Arday, de 41-jarige voormalig hoogleraar van de Universiteit van Cambridge, is dood aangetroffen in de Londense wijk Battersea. Hij stapte recent op na beschuldigingen van plagiaat en het liegen op zijn cv. In 2023 werd hij de jongste zwarte hoogleraar in de geschiedenis van Cambridge. De politie sluit de misdrijf waarschijnlijk uit. En dan het weer. Vanochtend zijn er naast perioden met zon ook enkele wolkenvelden. Er kan een bui voorkomen, mogelijk met onweer. De middagtemperatuur ligt tussen 22 graden in het noorden tot 33 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.

radio aan en luister naar Wakker Zonder Wekker. Het ideale programma om de dag mee te beginnen. 7 dagen in de week hoort u gegarandeerd de beste muziek op Radio Apeldoorn.

Genesis, Pink Floyd, Marillion, Supertramp. U hoort het allemaal op maandagavond vanaf 8 uur bij Symfo City. 2 uur lang progressieve en symfonische rockmuziek.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 7 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. Diverse supermarkten roepen kippendijspiesjes van 100 gram terug... omdat deze mogelijk onvoldoende zijn gegaard. De NVWA adviseert consumenten het product niet te eten. Het gaat om verpakkingen met een THT-datum tussen 19 en 30 augustus... verkocht bij onder meer Plus, Dirk en Spar. Klanten krijgen hun geld terug. De Italiaanse politie heeft 3 gestolen meesterwerken... van Cézanne, Renoir en Matisse teruggevonden. De schilderijen, samen 9 miljoen euro waard... werden in maart in 3 minuten gestolen uit het museum nabij Parma. Na een uitgebreid onderzoek zijn de kunstwerken teruggevonden. Over de daders en hun motieven is nog niets bekend. Naast Duitsland kampen ook andere Europese landen met natuurbranden... door extreme hitte en de aanhoudende droogte. In het Franse departement Landes verwoestte een grote brand bij Luglon al 600 hectare. Zo'n 550 mensen werden geëvacueerd en 2 brandweerlieden raakten gewond. Volgens Franse media gaat het om een heropleving van een eerdere brand. Bij haar EK-debuut op de 800 meter veroverde Femke Broedersbol brons in het Alexanderstadion in Birmingham. Met haar eindtijd evenaarde ze het Nederlandse record dat Ellen van Lange in 1992 vestigde bij de Olympische Spelen in Barcelona. En dan het weer. Vanochtend zijn er naast perioden met zon ook enkele wolkenvelden. Er kan een bui voorkomen, mogelijk met onweer. De middagtemperatuur ligt tussen 22 graden in het noorden tot 33 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 8 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. Voor de kust van het Indonesische eiland Flores heeft een zware aardbeving met een kracht van 7,7 op de schaal van Richter plaatsgevonden. Zeker 5 mensen kwamen om het leven, dat melden lokale autoriteiten. Het epicentrum lag op 68 kilometer van Ende, op 10 kilometer diepte. Na het

0: hevige naschokken werd een tsunami-waarschuwing later weer ingetrokken. Zo'n 100 vluchten van EasyJet zijn vandaag en morgen geannuleerd in Frankrijk. De annuleringen zijn het gevolg van een aangekondigde staking van het cabinepersoneel van de luchtvaartmaatschappij. Reizigers die op die dagen gepland stonden te vliegen worden getroffen door deze arbeidsactie. Diverse supermarkten roepen kipdijspiesjes van 100 gram terug, omdat deze mogelijk onvoldoende zijn gegaard. De NVWA adviseert consumenten het product niet te eten. Het gaat om verpakking met een tenminste houdbaarheidsdatum tussen 19 en 30 augustus, verkocht bij onder meer Plus, Dirk en Spar. Klanten krijgen geld terug. De Italiaanse politie heeft 3 gestolen meesterwerken van Cézanne, Renoir en Matisse teruggevonden. De schilderijen, samen 9 miljoen euro waard, werden in maart in 3 minuten gestolen uit het museum nabij Parma. Na een uitgebreid onderzoek zijn de kunstwerken teruggevonden. Over de daders en de motieven is nog niets bekend. En dan het weer. Vanochtend zijn er naast perioden met zon ook enkele wolkenvelden. Ook kunnen er buien vallen, met name in het westen en noorden, mogelijk met onweer. De middagtemperatuur ligt tussen 22 graden in het noorden tot 33 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
1: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
2: Dit is

0: Je luistert naar de matinée met Tineke Jeltsema.
1: Ja, dit is het eerste uur van de matinée van deze vrijdag de 14e augustus. Wat fijn, luisteraars, dat u afgestemd hebt op RTV Apeldoorn. En met name dan ook op deze matinée. Overigens staan al onze frequenties op onze website www.rtv-apeldoorn.nl. En we hopen natuurlijk dat er heel snel meer frequenties bij komen. Daar wordt heel druk aan gewerkt. Mijn steun en toeverlaat voor muziek en techniek is Frans Lubbers. En de redactie heeft de volgende gesprekken aangeleverd. Zangeres Charlotte Woudenberg treedt aanstaande zondag op bij de zondagmiddagconcerten in het park om 3:00 middags. Zij vertelt over haar repertoire en de uitzending. Mirjam Pos van Woods Projecten gaat in op het Mysterie Monument Diner, dat op 11, 12 en 13 september tijdens de Open Monumentendagen gehouden gaat worden. En het volgende nummer dat Frans heeft uitgezocht is van Anouk, Jij.

Ja, een mooi nummer van Anouk. Er waren zoveel belangstellenden teleurgesteld toen op het Drakenbootfestival op 19 juni. Haar concert werd afgelast omdat er toen onweer en noodweer dreigde. Heel iets anders. De foto-expositie Goed doen voelt goed is vanaf nu tot en met 26 augustus te zien bij de fietsenstalling in de Mariastraat. In de expositie staan Apeldoorners centraal die zich vrijwillig inzetten voor een ander en voor de stad. Met portretten en persoonlijke verhalen laat de expositie zien hoe waardevol vrijwilligerswerk is en hoeveel vrijwilligers, vaak achter de schermen, betekenen voor Apeldoorn. De foto-expositie is gratis te bezoeken en nog te zien tot en met 26 augustus bij de fietsenstalling in de Mariastraat in Apeldoorn. Wil je er meer over weten? Kijk op www.apeldoornpaktaan.nl/foto. /expositie. En het volgende nummer waar we naar gaan luisteren is van Herman Brood, die in 2001, zo lang geleden alweer, een einde aan zijn leven maakte. En dit nummer heet Dope Sucks.

0: Nou, ondertussen hebben we aan de lijn Charlotte Woudenberg, zangeres die aanstaande zondag gaat optreden in het Oranjepark. Goedemiddag, Charlotte.
1: Goedemiddag. Hallo, Ineke.
0: Hallo. Ja, heb je daar wel eens eerder opgetreden?
1: Jawel, dat is wel al een aantal jaren geleden. En dat was toen niet solo, maar met een muziekgroepje, met een gitarist en pianist. Toen heb ik daar ook een aantal nummers gezongen. Maar dat is echt wel heel lang geleden, hoor.
0: Ja. Ja. Maar je kent de sfeer wel van, dan in ieder geval van het Oranje.

0: park.
1: Zeker, ja. Ja, ik heb wel eens van die foto's of filmpjes voorbij zien komen. En dan zie ik mensen lekker aan het dansen.
0: Ja.
1: En dat hoop ik ook dat ze dat zondag bij mij gaan doen. Want ik heb wat heel veel snelle uptempo nummers uit de jaren 80. Dus ik denk dat heel veel mensen die nummers ook wel kennen, hoor. Maar...
0: ja, nou, dat zou inderdaad heel mooi zijn. Want je bent begonnen in koortjes en band zingen, hè?
1: Ja, ja. Heel, ja, eigenlijk al vanaf mijn 10e jaar met kinderkoren, jongerenkoren, gospelkoren, popkoren, vrouwenkoren, big band heb ik ook nog een tijdje gedaan. Ja, dus een vrouwenkoor dus en dat bandje dan met die gitarist en pianist. Ja. En sinds 11 jaar doe ik dan solo. Vanaf 2015 heb ik altijd al een keer gedacht van ik wil ooit een keer solo. Want het voordeel daarvan is dat je gewoon... je eigen repertoire kan uitzoeken. Gewoon liedjes zingen die je zelf helemaal leuk vindt. Dus, nou ja, dus ik heb een heel repertoire van heel wat nummers in het Engels en het Nederlands ook. Dus uptempo nummers en ook veel ballads. Maar ik vind ballads zingen, ja, daar gaat mijn voorkeur naar uit.
0: Ja.
1: Maar ik vond voor de Oranje Park eigenlijk het geschikte om wat snellere nummers te hebben. En ik ben dol op muziek uit de jaren 80.
0: Ja.
1: Dus ik denk, ik ga dat mooi doen. Dus ja.
0: Dus, nou, want je zegt dat je ontzettend veel nummers nu op je repertoire hebt staan, hè?
1: Ja. Ja, klopt.
0: En hoe moeilijk is dat om een selectie te maken in voor je optreden?
1: Nou, ik luister gewoon naar mijn gevoel. Ik kijk naar welk optreden ga ik, welke muziek past daarbij.
0: Ja.
1: En ik ben er eigenlijk binnen 5 minuten uit van die en die nummers worden net. En die passen perfect bij het optreden waar ik heen ga. Hè. Als ik bijvoorbeeld bij verzorgingstehuizen ga zingen, dan is zoals Willeke Alberti en Rob de Nijs en dergelijke. En André Hazes zing ik dan. Dus Paul de Leeuw, weet je, dat soort nummers zing ik dan. Maar... kijk, ik kan ook wel eens naar een optreden gaan waar gewoon bijvoorbeeld in het Open Podia, in podium in zeg maar Gigant, in cultureel café, dan zing ik soms gewoon juist wat langzame ballads, want dat is echt luisterpubliek ook.
0: Ja.
1: Dus dan is het ook wel mooi om gewoon wat langzame nummers te zingen en dat heb ik volgens mij vorig jaar oktober gedaan. Ja, dat is me heel goed bevallen, dus wie weet ga ik daar nog maar een keer zingen. Ja, en open podia doe ik sowieso natuurlijk veel. Want ja, Gigant heeft dat dus. En Orpheus. Zeg maar Zuiderpark heeft volgens mij ook een open podium. En daar heb ik ook nog een keer gezongen een paar jaar geleden.
0: Kijk.
1: Dus ja, dat soort dingen. Dat, en ook wat radioprogramma's gedaan van de vrouwen van Hetty. Daar heb ik,
0: ja, daar ben je ook geweest. Leuk.
1: Daar heb ik diverse keren mogen optreden.
0: Ja.
1: En ook het Apeldoorns podium van de Hieke Goos. Hè, het is ook weer 2 jaar geleden, geloof ik. Ja. Dus, maar meestal is het met muziek zo. Ik luister naar van, of ik kijk van waar ga ik optreden en welke muziek past erbij. En ja, ik vind het ook leuk dat ik die vrijheid heb om er gewoon zelf die nummers uit te zoeken.
0: Ja.
1: Dat vind ik het leuke. Het is natuurlijk wel spannend alleen zingen. En het nadeel van alleen zingen is dat je altijd je eigen publiek moet regelen, zeg maar. Dat vind ik soms wel vermoeiend.
0: Mm-hmm. Ja.
1: Als je met een koor bent of met een bandje, dan heb je altijd wel mensen of familie of vrienden die komen kijken. En ja, voor één persoon is dat natuurlijk wat beperkter. Hè?
0: Dus ja, Nou, ja. Je weet in ieder geval, hè, al die mensen die naar het Oranje Park komen, die komen om te genieten van mooie muziek. En kijken ondertussen ook wat naar de omgeving. En ja, line dansen, kan dat ook op jouw muziek?
1: Oh, volgens mij niet. Maar ja. Ik heb daar niet zoveel verstand van wat voor muziek het eigenlijk is.
0: Nee.
1: Ik dacht dat het meer country muziek was.
0: Ja, dat klopt inderdaad. Maar er zijn ook wel optredens waar gelinedanced wordt. Maar ik zie ze ook inderdaad wel gewoon dansen. Nou, je had het net over keuzes die je maakt. En je hebt ook bij ons een nummer opgegeven dat je graag wilt dat gedraaid wordt.
1: Ja. Dat is een nummer van oorspronkelijk van Frank Boeien, van Zeg maar dat het niet zo is.
0: Ja.
1: Maar deze versie is van Edcilia Wombly. En ja.

0: ik vind dat zo'n mooi nummer. En ja, ik dacht van, dat lijkt me zo mooi als dat een keer inderdaad op de radio afgedraaid kan worden. En ja, ik vind het gewoon, er zit heel veel gevoel in. Ja, daar hou ik trouwens sowieso wel van. Van ja. Een nummer waar heel veel gevoel in zit. Ja. En ook nummers met een soort spanningsopbouw. Hè? Dat je dat het niet voortkabbelt. Hè? Dat je soms met sommige nummers heeft, maar wat dan gewoon opbouw heeft. En dat heeft dit nummer ook. En ja, het is een prachtig nummer. En iedereen kent het denk ik ook wel.
1: Ja, zeker. En ik ben ervan overtuigd dat jouw tekst beter te verstaan is dan van Frank Boeien.
0: De tekst van
1: Frank Boeien heeft het geschreven, maar als ik naar hem luister, vind ik hem altijd zo moeilijk te verstaan.
0: Oh, zo, ja.
1: Daarom zeg ik van, ik denk dat het van jou ongetwijfeld beter te verstaan is. En dat we dan ook nog meer van kunnen genieten. Dankjewel, Charlotte Woudenberg, dat je bij ons in de uitzending wilde komen. En heel veel succes gewenst aantaande zondagmiddag om 3:00. En wij gaan luisteren naar Zeg me dat het niet zo is.
0: Ja, dankjewel. Ja.

Ja, dit was dus Zeg me dat het niet zo is van Charlotte Woudenberg, die aanstaande zondag gaat optreden voor het muziekconcert in het park. We gaan nu even naar iets heel anders. Want kinderen tussen de 4 en 10 jaar kunnen aanstaande zaterdag een eigen katapultauto gaan bouwen tijdens de kinderwerkplaats. En dat 15 augustus, zeggen ze bij Hornbach Apeldoorn, maak je van een houtblok een racemonster. Ze organiseren dus een spectaculaire zomereditie van de kinderwerkplaats. Jonge doe-het-zelvers gaan de ultieme uitdaging aan door een echte katapultauto te bouwen. Het is een project waarbij ze moeten zagen, boren en schroeven en waar ze hun creativiteit in kwijt kunnen. Dankzij een slimme rubberaandrijving kunnen ze hun zelfgemaakte auto razendsnel over de vloer laten schieten. Trekken, loslaten en gassen maar. En dit gaat allemaal plaatsvinden aanstaande zaterdag dus, de 15e augustus, van 10 tot 4 uur 's middags. Dat gebeurt in alle Hornbach-vestigingen door heel Nederland. Deelname is gratis en vooraf aanmelden is niet nodig. Alle materialen zijn volop aanwezig. En kinderen, zoals ik al zei, tussen de 4 en de 10 jaar worden vakkundig begeleid door de medewerkers. Meer informatie is te vinden op hornbach.nl/kinderwerkplaats. En we gaan nu naar Lucas Graham met 7 Years.

Begon rustig en vanochtend was het onbewolkt en scheen de zon volop. De temperatuur liep snel op en rond het middaguur waren we de 30 graden al gepasseerd. Vanmiddag is het zonnig en tropisch, met een temperatuur oplopend naar 35 tot 36 graden. Door de lage luchtvochtigheid voelt het niet broeierig aan. De wind gaat in de loop van de middag geleidelijk uit het westen tot noordwesten waaien en neemt toe naar matig. Het kwik zal daardoor geleidelijk dalen. Vanavond is het helder en schijnt de zon nog en is het nog een tijdje aangenaam. Komende nacht trekt er vanuit het westen wat meer bewolking over. Het blijft droog en het koelt af naar 14 tot 17 graden. Dan wat betreft de komende dagen. Zaterdag begint met verspreid enkele buien waarbij lokaal onweer mogelijk is. Later op de ochtend blijft het droog. Er zijn dan wolkenvelden, maar ook zonnige perioden. En het kwik loopt snel op naar 25 tot 29 graden rond de middag. De hoogste temperatuur komt voor in het oosten en zuidoosten van de provincie. Omdat de luchtvochtigheid toeneemt, zal het drukkend warm aanvoelen. 'S Middags blijft het droog en schijnt de zon geregeld. De temperatuur zal in de loop van de middag geleidelijk dalen bij een zwakke tot matige noordenwind. Dan schijnt de tijd nog een tijdje door en klaart het steeds meer op. In de nacht naar zondag is het helder en koelt het af naar 1 graden. Is niet te geloven, toch? Zondag is er een afwisseling van wolken en zon. Heel lokaal kan er een bui vallen, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. We zitten in de koelere lucht, want bij een zwakke tot matige noord- tot noordwestenwind wordt het circa 23 graden. Maandag is er meer bewolking en maar weinig zon. De kans op een bui is er vooral in het noorden van het land. In Gelderland blijft het droog en bij een aantrekkende westenwind wordt het 22 graden. Dinsdag heeft de bewolking de overhand en valt er de dag door soms een beetje regen vanuit het noordwesten. Bij een matige west- tot zuidwestenwind wordt het 22 graden. Woensdag valt er meer regen en ook de dagen daarna blijft het licht wisselvallig zomerweer. Naast wolkenvelden schijnt de zon geregeld en ligt de temperatuur de meeste dagen tussen de 22 en 24 graden. Nou, dat zijn nogal wat veranderingen. Het zou mooi zijn als er eindelijk wat regen gaat vallen. We gaan nu naar Girl, You'll Be a Woman Soon van Neil Diamond.

allerlei leuke activiteiten te beleven. Een heerlijk dagje uit voor het hele gezin. Voor meer informatie kun je gaan naar www.glk.nl/Cannenburg. En we gaan nu naar Zon en Maan van Stephanie Struik.

Van 17 april tot en met 30 augustus presenteert Paleis Het Loo de grote trap als muren konden praten. De grootschalige restauratie van de op één na grootste schildering van Nederland vormde aanleiding voor een tentoonstelling die je meeneemt van Apeldoorn naar Versailles en verder tot in Istanbul. Voor meer informatie en tickets kun je gaan naar paleishetloo.nl. Long John Baldry met Walk Me Out in Morning Dew.

0: walk me out.
1: Monumenten houden we niet alleen door ze te restaureren, maar vooral door hun verhalen te blijven vertellen. Dat is precies waar de Open Monumentendagen al 40 jaar aan bijdragen. In Apeldoorn gebeurt dat niet alleen met de openstellingen en rondleidingen, maar ook op een unieke manier. Tijdens het mysterie, monument, diner. En wat dat inhoudt, Mirjam Bos van Woods Projecten kan ons er alles over vertellen. Goedemiddag.
2: Goedemiddag, hallo.
1: Hallo. Wat kunnen we verwachten van dat diner?
2: Ja, nou, het is een driegangen diner dat tijdens het Open Monumenten weekend, plus de vrijdag, dus drie avonden lang, wordt geserveerd in een van de deelnemende monumenten dat weekend. En het is gaat niet alleen maar om eten, wat natuurlijk wel een belangrijk onderdeel is, maar de verhalen van de locatie waar het diner wordt gehouden spelen ook een rode draad gedurende de avond.
1: Oké, okay, want het gaat dus om 11, 12 en 13 september, hè?
2: Ja, dat klopt, ja.
1: Ja, ik zag beelden dat het ook al bij het Achterom is gehouden bijvoorbeeld, en bij de Weenumse Watermolen.
2: Ja, dat klopt. Ja, het is de afgelopen jaren zijn we echt al bij heel verschillende type monumenten geweest. Vorig jaar was het in het stadhuis van Apeldoorn. Maar inderdaad, het Achterom, het Theehuis van Berg en Bos, de Watermolen. We hebben echt al heel veel mooie locaties aangedaan. En het is elk jaar weer kijken wat de lijst van deelnemers welke mogelijkheden dat biedt om ook de locatie om te bouwen tot een tijdelijk restaurant. Dat is eigenlijk wat we doen.
1: Ja, want wat is het thema dit jaar?
2: Het algemene thema of het landelijke thema van de Open Monumentendagen is veerkrachtig erfgoed.
1: Uh-huh.
2: En rondom dat thema gaat het heel erg over hoe zorgen we dat we monumenten bewaren voor de toekomst qua onderhoud. Natuurlijk met alle impact van de klimaatveranderingen die we hebben. Ook de ontwikkeling van steden waar het best een uitdaging is om monumenten te bewaren. En de monumenten die dus dit jaar deelnemen aan het weekend en ook het monument waar het diner zal plaatsvinden, dat heeft in de geschiedenis een ontwikkeling doorgemaakt, wat eigenlijk ook de veerkracht laat zien van die plek. En dat verhaal willen we graag wat verder gaan uitdiepen tijdens de avond.
1: Ja, en welke plek dat is, dat houden jullie geheim,
2: ja. Ja, dat is inderdaad het mystery aan dit diner. Dus je bestelt online je ticket. En op de dag van het diner, op de ochtend, ontvang je een mail waarin we de locatie bekendmaken. En we hopen dan ook dat iedereen die vrijdag en zaterdag al is geweest, dat ook nog even geheim houdt voor de laatste mensen die op zondag eten.
1: Ja.
2: En dat is tot nu toe eigenlijk altijd wel gelukt.
1: Oké. Okay. Dus en hoeveel mensen kunnen daar per avond deelnemen?
2: Zo'n circa 70 gasten per avond ontvangen we. De ticketverkoop is al gestart en we hebben elk jaar echt een heel trouw publiek aan gasten die terugkomen. En ja, veelal uit Apeldoorn, soms ook van daarbuiten. En die eigenlijk elke keer ook teruggeven, al dan niet al geweest of nieuw.
1: Ja.
2: Dat het op zo'n leuke manier is dat het vaak plekken zijn die ze goed kennen, al geweest zijn of nog helemaal niet kennen. Maar ja, die de verhalen echt... het geeft ze weer een nieuwe blik op de plekken waar ze regelmatig komen. Of zeker natuurlijk zoals vorig jaar in zo'n stadhuis. Dat is een plek waar je vaak komt, al dan niet werkt zelfs, waar ook mensen die daar gewoon werken. Ja, dan is het wel heel bijzonder als je daar op een andere manier de verhalen hoort.
1: En van hoe laat tot hoe laat is zo'n diner?
2: Het diner begint om 6:00 en wij sluiten af zo rond 10:30. En we hebben dus drie gangen die we aan tafel serveren. En tussen de gangen door is er een programmering in twee verschillende groepen, noemen we dat programma. En dat spiegelt zich dus na een van de gangen opnieuw. En dan ga je de ene keer op een wandeling door of in de omgeving van het monument. We werken ook samen met het Vertelgenootschap uit Apeldoorn. En zij zorgen voor de andere invulling en hebben een heel mooi verhaal rondom die locatie wat zij gaan vertellen daar. Ja,
1: ja, want wat het Vertelgenootschap, dat is ook altijd zo leuk op die Open Monumentendagen.
2: Ja.
1: Waar ze dan ook maar staan. Dat zijn verhalen waar je nog nooit eerder mee in aanraking bent gekomen.
2: Nee, ik vind het elk jaar echt zo knap om ook er zelf altijd even naar te luisteren. Want het zijn fictieve verhalen, maar wel met elementen die, die wel waar gebeurd zijn. Of plekken die ze benoemen. Dus het is heel mooi hoe zij historie verbinden met gewoon ook een heel mooi verhaal om naar te luisteren. Dus het is altijd erg leuk dat zij hier aan willen bijdragen ook. Ja. Want ze hebben al een druk weekend. En hiermee is hun programmering best wel gevuld. Ja.
1: En hoeveel kost het om aan het diner mee te doen?
2: Nou, een entreekaart kost €65. En dat is dus inclusief de 3 gangen, de drankjes die we serveren en dus ook het programma daaromheen.
1: Nou, ja, dat is een hele mooie avondvulling natuurlijk.
2: Ja.
1: En waar kun je tickets bestellen?
2: Nou, we hebben een webshop waar tickets aan worden geboden. Dat is een beetje een lange URL om hier te noemen. Het meest slimme is om even op social media te kijken bij Mystery Monument Diner, zowel op Facebook of Instagram. En ook

0: Monumentendagen Apeldoorn heeft het ook op hun website en in hun programmaboekje ook staan.
1: Ja.
0: En die programmaboekjes zijn ook vanaf misschien nu al wel of vanaf zeer binnenkort ook verkrijgbaar. Dus daar staat ook een linkje in naar de webshop.
1: Oké. Okay. Nou, ik hoop dat het elke avond vol zit met zo'n 70 deelnemers en dat iedereen ervan gaat genieten. Want jullie voorbereiding zorgt ervoor dat het in ieder geval een hele mooie avond gaat worden.
0: Absoluut, ja, zeker weten.
1: Nou, dankjewel Mirjam Bos van Woedprojecten dat je in de uitzending wat meer wilde vertellen over Mysterie Monument Diner. En nogmaals, heel veel succes.
0: Ja, bedankt.
1: We gaan nu naar The Right Thing van Simply Red.

we lopen naar het eind van het eerste uur van de matinée van vrijdag de 14e augustus. Frans Lubbers, mijn technicus van dienst. En ik hoop natuurlijk dat u zo dadelijk weer bij ons aanschuift om dan te luisteren naar het volgende nummer dat hij heeft uitgezocht. En dat is Work From Home, Fifth Harmony featuring Ty Dolla Sign. Tot zo!

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 9 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. Vannacht is brand uitgebroken in een bos- en heidegebied op de Hoge Veluwe nabij Arnhem. Vanwege de droogte werd snel opgeschaald en kwamen meerdere brandweervoertuigen en specialistische teams in actie. De brand is inmiddels onder controle, maar de situatie wordt vandaag verder nauwlettend gevolgd. De Venezolaanse regering heeft aangekondigd 131 politieke gevangenen vrij te laten, al zijn volgens mensenrechtenorganisaties tot nu toe al 29 personen vrijgekomen. Er lopen gesprekken tussen regering en oppositie over verzoening en mogelijke verkiezingen. Voormalig president Maduro zit in de Verenigde Staten vast wegens onder meer drugsmokkel en wordt beschuldigd van betrokkenheid bij honderden moorden. Voor de kust van het Indonesische eiland Flores heeft een zware aardbeving met een kracht van 7,7 op de schaal van Richter plaatsgevonden. Zeker 5 mensen kwamen om het leven, dat melden lokale autoriteiten. Het epicentrum lag op 68 kilometer van Ende op 10 kilometer diepte. Na 2 krachtige naschokken werd een tsunami-waarschuwing later weer ingetrokken. Zo'n 100 vluchten van EasyJet zijn vandaag en morgen geannuleerd in Frankrijk. De annuleringen zijn het gevolg van een aangekondigde staking van het cabinepersoneel van de luchtvaartmaatschappij. Reizigers die op die dagen gepland stonden te vliegen worden getroffen door deze arbeidsactie. En dan het weer. Vanochtend zijn er naast periode met zon ook enkele wolkenvelden. Ook kunnen er buien vallen, met name in het westen en noorden, mogelijk met onweer. De middagtemperatuur ligt tussen 22 graden in het noorden tot 33 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
4: Dit is

0: Je luistert naar de matinee met Tineke Jeltsema.
1: Ja, dit is het tweede uur van de matinee van deze vrijdag de 14e augustus. Fijn, luisteraars, dat u weer afgestemd hebt op RTV Apeldoorn. En met name op deze matinee. Frans Lubbers is mijn steun en toeverlaat voor muziek en techniek.

en de redactie heeft de volgende gesprekken geregeld. Aanstaande zondagmiddag treedt Guus Essers samen met gitarist Mark van Maurik op in de Grote Kerk in het kader van Open Kerk, dat gehouden wordt op zaterdag en zondag tot en met 12 september. Harry Nijhoff is een van de zangers van Schola Gregoria Isala. Ze treden op zondag 16 augustus in het Boshuis in Klarenbeek op met een Maria Vesper. Hij doet uit de doeken wat hun optreden behelst. En we gaan nu naar vakantie van Babette van Veen.

Ja, je kunt nog hele andere vakanties hebben dan een zomervakantie. Hè. Je kunt ook bij de open haard zitten en aan de wintersportvakantie doen. Museum De Waag, het Stadsmuseum van Deventer en gevestigd in het oudste waaggebouw van Nederland, gaat ingrijpend vernieuwen. De komende jaren krijgt het monumentale gebouw niet alleen een duurzame opknapbeurt, maar ook een compleet vernieuwde museale presentatie. Elke donatie weegt mee. De renovatie en herinrichting starten na de zomer van 2026. Alle informatie over de vernieuwingsplannen en de crowdfunding is te vinden op museumdewaag.nl/steun. Crazy Little Thing Called Love van Queen.

0: Het is natuurlijk heerlijk om met deze tropische temperaturen verkoeling te zoeken in een kerk. En dat is helemaal mooi als je naar de grote kerk kunt gaan, waar op zaterdag en zondagmiddag live optredens zijn. Guus Essers, wat kun je ons er meer over vertellen?
1: Nou, Tineke, eigenlijk heel veel.
0: Ja.
1: Want de grote kerk die heeft elke zomer de traditie van het muziekpodium, het open podium.
0: Ja.
1: En dat betekent dit jaar dat vanaf 1 augustus tot aan, moet ik even nadenken, 12 september,
0: ja,
1: dat er elke zaterdag en elke zondag, dat er behalve dan de expositie van Gaby Bovenlander, dus schilderijen, dat er steeds muziek is. En elke zaterdag en zondag weer een andere bijdrage. Dus, en het zijn veel mensen uit Apeldoorn en omgeving die daar hun programma gaan doen tussen 2 uur 's middags en 4 uur 's middags. En dat is morgen ook weer het geval. En zondag is het ook weer het geval.
0: Ja, en ik heb begrepen dat jij het organiseert en de contacten hebt gelegd met alle optredens?
1: Nou, mede, zeg maar. Dat zou iets onderscheiden zijn. Maar ik zit al een jaar of 6, 7 in de muziekcommissie van de Muziekzomer Grote Kerk. En het is gewoon hartstikke leuk om steeds te kijken wie we bereid kunnen vinden om een van de optredens te gaan doen. En ik speel zelf ook nog een keertje mee. En dat betekent eigenlijk dat Apeldoorn kan spelen in de Grote Kerk. Maar het leukste is dat je ook komt kijken natuurlijk. Dat is helder.
0: Ja. Ja, ik ben inderdaad afgelopen zondag ben ik naar Gert en Gerje geweest.
1: Oh, leuk.
0: Ja, was heel leuk. Ook met viool en gitaar erbij. Dus dat was ook ontzettend leuk. En Aad van der Waal is al afgelopen maandag bij mij in de studio geweest om wat gedichten te horen brengen die hij morgen met Peter Jan de Wilder met Beatles muziek gaat voordragen. Dus,
1: ja, leuk. Ja. Leuk.
0: Geweldig, ja. Maar ook, je hebt ook een draaiorgel.
1: Ja, klopt. Ja, op 23 augustus, dan is er van 2 tot 4, is de Apeldoornse orgelman Robin Hendricks weer aanwezig met zijn orgel. En dat doet hij eigenlijk elk jaar. En vandaar, of de 23e is hij te gast met 2 draaiorgels zelfs.
0: Zo.
1: Een kleine en een grote. En wat het mooiste is dan dat het en de grote kerk, het orgel van de grote kerk moet ik zeggen, en het draaiorgel gelijktijdig te horen zijn. Dus die gaan met elkaar meespelen.
0: Oh, wat
1: dat
0: geweldig.
1: Is ontzettend leuk. Ontzettend leuk, ja.
0: En waar krijg je dan die draaiorgels naar binnen?
1: Die komen naar binnen. Er is maar 1 ingang waar dat lukt. En dat is de nieuwe ingang aan de zijkant.
0: Okay.
1: Daar is een kleine vleugel bijgebouwd. Maar dat heb je ook gezien afgelopen zondag. En daarin is een verharde vloer.
0: Ah.
1: En dan komt hij binnen in de oude gedeelte van de kerk. En daar wordt dan een plaat neergelegd die ze ook gebruiken in de bouw voor draglines en vrachtwagens.
0: Zo.
1: En die vloer en die plank, zeg maar, die plaat, die houdt dan, die kan dan het gewicht van de draaiorgel kan die aan. Want anders zakt hij door de vloer heen. Dat is natuurlijk ook niet de bedoeling.
0: Jeetje, dus wat een organisatie.
1: Ja, het is heel spectaculair. Heel spectaculair. En misschien is het ook wel leuk om nog even te vermelden dat op 22 augustus, dat dan van 2 tot 4, dat dan de Faber en Van Lid band, zeg maar het jongste bluesbandje van Nederland, dat die dan weer in de Grote Kerk gaan spelen. Met Nio van Lid en Dries Faber en Bram Koolhof. En dat hebben ze vorig jaar ook gedaan en dat vond ik zo leuk dat ik heb gevraagd of ze dat dit jaar weer zouden willen doen. En daar moesten ze natuurlijk even over nadenken. Overleggen met hun platenmaatschappij. En even naar Londen bellen. Nou ja, je weet hoe dat gaat tegenwoordig.
0: Zijn ze al zover, echt?
1: Nou, voor 13-jarigen. Nee, dat is een beetje overdreven natuurlijk. Hoor. Maar ze zijn wel heel hard aan de weg aan het timmen. Want het is heel spectaculair. Het is heel erg leuk. Maar goed, die komen dus de 22e weer.
0: Kijk,
1: ja,
0: en ik heb begrepen dat je morgen, of zondag dan, met Mark van Maurik op de gitaar. Maar dat wordt jazzmuziek. En ik heb Mark, 2 weken geleden bij live horen optreden. En dan is hij toch echt bluesmuzikant.
1: Ja, klopt. Ja, Mark en ik, wij spelen eigenlijk al een aantal jaren één keer per jaar zomers in de grote kerk met een hele grote vleugel en met Mark op een jazzgitaar. En dan spelen we eigenlijk min of meer geïmproviseerd nummers van Led Zeppelin en bluesnummers en vooral ook jazznummers natuurlijk.
0: Ja.
1: En dat is ontzettend leuk met z'n tweeën. Mark is natuurlijk gewoon virtuoos, een fantastische gitarist. Dus het is een eer om met hem te spelen. En we doen dan jazz, funk, fusion en van alles nog wat. Maar wel in combinatie gitaar en piano. Ja, ja. Vleugel, liever gezegd. Ja. Ja. Dus het wordt heel leuk. Daar verheug ik me alweer op. Ja. Het is een mooi optreden.
0: Nou wist ik al op welk tijdstip het was afgelopen zondag. Maar misschien is het toch fijn dat je voor de luisteraars ook nog even duidelijk maakt.
1: Ja, het is steeds op zaterdag en zondag van 2:00 PM tot 4:00 PM.
0: En ik heb begrepen dat de kerk dan ook al een uurtje van tevoren open is, hè?
1: Ja, vanaf 1300 uur kan iedereen erin. En het is ook de bedoeling dat niet iedereen gewoon blijft stilzitten tijdens het spelen. Maar dat je ook gaat rondlopen als je dat zou willen. Omdat het een hele mooie expositie is. Met hele mooie schilderijen. En dat kan dan gelijkertijd eigenlijk. En die expositie is eigenlijk al te bekijken vanaf 1:00 PM.
0: Ja, en er is ook nog een boeket van de toekomst.
1: Ja, ja. Klopt, want de bloemist aan de Koninginnenlaan, Wim van Münster, mm-hmm. die verzorgt elk jaar in de tijd van het Open Podium boeketten. En die heeft nu samen met een school, welke school ben ik even kijken of ik dat kan vinden.
0: Ah, Velo's College Wouter Bos, Technasium.
1: Oh. Ja. Ja, precies. Die hebben samen onder leiding van Wim hebben ze gekeken of ze een boeket van de toekomst zouden kunnen maken. En die hebben op allerlei manieren boeketten samengesteld. En die zijn ook, die worden ook getoond. Die staan achter de kansel. En dat is spectaculair dat we zien. Het is ontzettend leuk.
0: Nou, ja. Voor heel veel mensen echt een prachtige uitnodiging om die kant uit te gaan. Vrij entree. Dus wat wil je nog meer?
1: Ja, klopt. En je kunt koffie en thee kun je daar krijgen en limonade. Nou. Met een vrijwillige vergoeding. En, ja. Dus dat betekent dat je daar een hele mooie middag kunt hebben. En wat jij zo straks zei bij de introductie, het is natuurlijk heel mooi om dan als het echt bloedheet is, om lekker af te koelen in de grote kerk. Want je blijft altijd lekker koel.
0: Absoluut. Dat Frans die heeft even gezocht of hij wat gitaarmuziek van Mark kon vinden. Maar dat is natuurlijk dan wel van een bluesoptreden. Een bluesoptreden in het blues.

0: café. Daar gaan we een aantal minuten van draaien. Heel veel succes verder. Je hebt een prachtig programma samengesteld. En nou, heel veel succes aanstaande zondag dan ook samen met Mark.
1: Ja, leuk. Hartelijk bedankt. Ja. En leuk om even met je hierover te spreken.
0: Ja, dus, nou, dankjewel dat je in de uitzending wilde komen. Dankjewel,
1: graag gedaan.
0: Guus Essers. En we gaan nu naar Mark.

Ja, we zaten dus midden in een muzikaal optreden van Mark van Maurik en zijn band bij het Bluescafé in 2024. Heel iets anders. We zitten nu natuurlijk midden in de zomer, maar veel mensen zitten zich ongetwijfeld verheugen op de start van een nieuw theaterseizoen dat op zaterdag 12 september aftrapt met een eigentijdse en ook swingende editie van het Jazzfestival van Apeldoorn en de Veluwe. De kaartverkoop is al van start en kaarten kosten €35. Jongeren tot 30 jaar betalen slechts €15. Meer informatie is te vinden via www.orpheus.nl/generations. En we gaan nu naar All In My Head, Fifth Harmony featuring Fatty Wap.

0: my head.
1: Op zaterdag 15 augustus herdenken de Oorlogsgravenstichting, Stichting Indisch Erfgoed en de gemeente Apeldoorn en Voorst het einde van de Tweede Wereldoorlog in Zuidoost-Azië en de oorlogsslachtoffers in voormalig Nederlands-Indië. De herdenking vindt plaats op Nationaal Ereveld Loenen, Groenendaalseweg 64. Bij het monument De Zeven Kruisen worden de 25.000 slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en de daaropvolgende onafhankelijkheidsoorlog in voormalig Nederlands-Indië en Indonesië herdacht. Dit monument symboliseert de zeven erevelden in Indonesië waar deze slachtoffers zijn begraven. Tijdens de kranslegging wordt de Melati-krans gelegd. Inloop en welkom is vanaf 10:30 met koffie of thee met spekkoek in het herdenkings- en educatiecentrum. De herdenking bij het monument De Zeven Kruisen is van 11:30 tot 12:30. Bezoekers mogen zelf een zonnebloem meebrengen om bij de kruisen neer te leggen. De herdenking is vrij toegankelijk, maar aanmelden is gewenst via oorlogsgravenstichting.nl. Heartache Tonight van de Eagles.

Het is natuurlijk fantastisch dat het Cinemajestic Open Lucht Filmfestival toch door kan gaan. En dat is van 14 tot en met zaterdag 22 augustus... in de bosweide van het Stadspark Berg en Bos. Maar natuurlijk is het ook heel mooi dat je de bioscoop in de wijken krijgt. De bioscoop komt naar jou toe. Deze zomer trekt Gigant met een groot opblaasbaar filmscherm 4 parken in Apeldoorn in. Voor 8 gratis filmavonden onder de open hemel. Gewoon buiten, in de eigen buurt. Neem je eigen picknickkleed of stoel mee. Installeer je comfortabel en geniet. Er zijn snacks te koop van lokale ondernemers uit de wijk. En voor de viervoeters zijn er gratis hondensnacks. De toegang is gratis en reserveren is niet nodig. 14 en 15 augustus, de 15e is dus 14 en 15, dat is vandaag en morgen. Is het programma in het Main Park, 28 en 29 augustus Matenpark, 4 en 5 september Sprengenpark, 11 en 12 september Zuiderpark. Per park draaien andere films. Zie gigant.nl/buurtbios voor het volledige programma. En wij gaan nu naar Anything van Ghost Blaster.

Nieuws en evenementen. Wij besteden er graag aandacht aan. Maar dan moeten we het natuurlijk wel weten. Laat het ons horen. redactie@rtv-apeldoorn.nl. Voor alle nieuwtjes en evenementen. Op radio, tv, kabelkrant of onze website. redactie@rtv-apeldoorn.nl.

Harry Nijhoff is een van de zangers van Schola Gregoriana Isala. En hij gaat meer aan ons vertellen over het concert dat ze aanstaande zondag gaan geven in het Boshuis. Welkom. Oh. Oké. Hadden we elkaar even verkeerd begrepen? Ik dacht dat meneer Nijhoff... Hij is nu ondertussen weer eventjes verdwenen. Dus Frans gaat een muziekje opzetten.

0: of een van de zangers van Scola Gregoriana Isala aan de lijn te krijgen. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Het is gelukt, ja.
0: Ja, het is gelukt. Helemaal mooi. Wat kunt u vertellen over uw koor?
1: Oh, best veel, denk ik.
0: Oké. Okay.
1: Wij zijn een onafhankelijk Gregoriaans koor. En onafhankelijk in de zin van dat we niet aan een kerk gebonden zijn.
0: Mm-hmm.
1: Dat heeft voor ons als voordeel dat we eigenlijk niet specifiek in een kerkelijke dienst hoeven te zingen. Maar dat we zelf iets in elkaar kunnen zetten. Bijvoorbeeld een vesperdienst, zoals we dit weekend gaan doen.
0: Ja.
1: Maar ook allerlei andere diensten kunnen verzorgen. Zonder daarbij dus aan een kerk verbonden te zijn. Wij zingen uiteraard wel graag in een kerk.
0: Mm-hmm.
1: En dat zijn natuurlijk bij uitstek de gebouwen voor de Gregoriaanse klanken. En wij zingen het Gregoriaans graag omdat wij van mening zijn dat we die prachtige Gregoriaanse gezangen, die klanken willen bewaren als een soort cultureel erfgoed. Want in de kerken, in de diensten,

0: wordt het eigenlijk niet zo heel veel meer gezongen. Er is natuurlijk de laatste decennia nogal het een en ander veranderd op dat gebied.
1: Ja.
0: Het zal u niet ontgaan zijn. En wij hebben een jaar of 7, 8 geleden het idee opgepakt van... Goh, het is toch jammer dat met het verdwijnen van de publieke belangstelling voor... met name dan in dit geval het katholieke geloof... ook die prachtige Gregoriaanse klanken verdwijnen.
1: Ja.
0: En dat is gelukt. We hebben een koor van op dit moment 10 zangers. Die komen 1 keer per 2 weken samen om te repeteren. Dat doen we op maandagavond in Klarebeek. Dat is eigenlijk onze thuisbasis.
1: Ja.
0: Want onze zangers komen uit werkelijk de hele IJsselstreek. Dat loopt van Apeldoorn, Lieren, Twello, Doesburg, Arnhem, Velp. Dus best wel verspreid. En we komen dan samen in het boshuis in Klarebeek, het voormalige Rooms-Katholieke kerk. En daar repeteren we.
1: En was u zelf en de andere mannen ook al van jongs af aan geïnteresseerd in Gregoriaanse muziek?
0: Nou, als ik praat voor mezelf in ieder geval wel. Ik heb op, dacht ik, 17, 18-jarige leeftijd ook al eens in een Gregoriaans koor gezongen. Maar toen eigenlijk nog veel meer in eucharistische diensten, eucharistievieringen. En dat is natuurlijk toch van een iets andere orde als wat we nu doen.
1: Ja.
0: Bijna alle overige zangers hebben ook zeker een Gregoriaanse achtergrond. Zingen sommigen ook hiernaast ook nog in een kerkelijke Gregoriaanse koren.
1: Mm-hmm.
0: Dus hebben eigenlijk allemaal meer dan voldoende belangstelling om dit uit te dragen.
1: Ja. En dan gaat het dus zondag 16 augustus, dat is aanstaande zondag om 5 uur... gaat u een Maria-vesper opvoeren. En wat is een Maria-vesper?
0: Een van de kerkelijke feestdagen valt op 15 augustus. Daar is Maria Hemelvaart. En ter ere van die feestdag... zingen wij een Maria-Vesperdienst. En een Vesper is eigenlijk een onderdeel van de getijdengebeden vanuit het vroegere kloosterleven.
1: Mm-hmm.
0: En dat is eigenlijk een avondgebed. Een avondgebed in de zin van wat lezingen, wat overwegingen, maar vooral ook afgewisseld met Gregoriaanse gezangen. En dat zetten wij dan zelf vaak in elkaar... weliswaar volgens de kerkelijke regelgevingen daarin.
1: Ja.
0: Maar toch hebben wij op deze manier de vrijheid en de mogelijkheid om de liederen die we graag zingen zelf in te vullen waarvan wij denken, nou, dit spreekt het publiek ook aan. Dit spreekt met name natuurlijk de oud-katholieken erg aan. En op die manier zetten wij dus samen met een voorgangster, in dit geval, zetten wij zo'n dienst in elkaar.
1: Ja.
0: En die is dan in dit geval specifiek gericht op het kerkelijke feest Maria Hemelvaart. En ook de liederkeuze, de gezangenkeuze, is dus afgestemd op dit feest.
1: Nou, dat is heel mooi dat u dat inderdaad zo voorbereid hebt en ook graag gaat opvoeren. En dan met het dat het vooraf gegaan wordt met iemand die mevrouw Rita Vermeldvoort, zie ik.
0: Rita Vermeldvoort, ja. Dat is onze voorganger zondag.
1: Ja.
0: Zij is een parochieel medewerker. En ook heel erg ecumenisch en zeer gedreven vrouw, ook op het gebied van Maria-vieringen. En we zijn erg blij dat zij ons wil ondersteunen in deze viering.
1: Ja, nou, dat kan ik me voorstellen. Dan wordt het een heel mooi geheel. Is er een toegangsprijs voor uw Vesper?
0: Nee. Toegang is gratis. Wij hopen daardoor eigenlijk toch ook de drempel zo laag mogelijk te houden. Ik kan me ook voorstellen dat mensen zeggen, nou, als je 10 euro moet betalen, dan laat het maar zitten.
1: Ja.
0: Daarom houden wij de toegang eigenlijk gratis. Wij vragen meestal wel na afloop een vrije gift, want wij maken natuurlijk hier en daar wat kosten.
1: Ja.
0: En om die kosten te kunnen dekken, vragen wij een vrije gift. Maar niets is ook een vrije gift.
1: Nee, en op welk tijdstip is het boshuis open?
0: Het boshuis, dat is dus de vroegere Rooms-Katholieke Kerk in Klarenbeek.
1: Ja.
0: Die staat aan de kerkweg nummer 2. En de kerk is open om 4:30.
1: Om 4:30. En hoe lang gaat het uw concert duren?
0: Wij schatten zo ongeveer 3 kwartier tot 50 minuten. Dus heel ruim gezien, zeg maar van 5 tot 6.
1: Oké.
0: Okay. Om 6 uur staat iedereen meestal wel weer buiten.
1: Ja. Nou, heel fijn dat u in de uitzending er wat meer over hebt verteld. Over de Maria Vesper in het Boshuis. En ik hoop dat er heel veel belangstellenden op afkomen aanstaande zondag.
0: Dat hopen wij ook. Het weer kan eigenlijk niet verkeerd zijn. Als het zo warm is als vandaag, dan zou ik zeggen, mensen, kom naar een zeer koele kerk. En geniet van onze meditatieve gezangen. En als het regent, dan is het ook een mooie schuilplek.
1: Zeker.
0: Dus alle weersomstandigheden zijn goed.
1: Nou, helemaal duidelijk. Dank u wel, Harry Nijhoff van het Schola Gregoriana Isala. En heel veel succes en ook heel mooie beleving aanstaande zondagmiddag.
0: Heel graag gedaan. Dank u wel voor uw tijd.
1: We gaan naar Do or Die van... Nee, er wordt geschud. Ik zit Cruel Summer... Ook niet. Frans zet wel wat op. Ah, we gaan nog iets. Ja, hadden we inderdaad afgesproken. Iets Gregoriaans luisteren. Ja.

We hebben dus naar Gregoriaanse muziek geluisterd in verband met de Maria Vesper van Schola Gregoria Isala. En ja, we lopen naar het eind van het tweede uur van de matinée van deze vrijdag de 14e augustus. Heel fijn dat u er weer bij was, luisteraars. Frans Lubbers, dankjewel voor de muziek en de techniek. En de redactie, dankjewel voor het aanleveren van de gesprekken. En graag tot een volgende keer. Ik ben Tineke Jeltsema.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 10 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Sander Verschoor. Nederland heeft dit jaar voor de 8e keer een regionale tropische nacht beleefd. Dat meldt ANP. In Vlissingen bleef de temperatuur 24 uur lang boven de 20 graden... met een minimum van 20,9 graden. Ook Maastricht bleef boven die grens. Een officiële tropennacht in de beeld werd voor het laatst gemeten in 2020. Door hevige regenval zijn de vertrekhallen 2 en 3... van de Londense luchthaven Heathrow vanochtend overstroomd geraakt. Als gevolg hiervan is het voor automobilisten niet mogelijk om het vliegveld te bereiken. Dat maakte de Britse luchthaven vanochtend via een officiële melding bekend. Vannacht is brand uitgebroken in een bos- en heidegebied op de Hoge Veluwe nabij Arnhem. Vanwege de droogte werd snel opgeschaald en kwamen meerdere brandweervoertuigen en specialistische teams in actie. De brand is inmiddels onder controle, maar de situatie wordt vandaag verder nauwlettend gevolgd. De Venezolaanse regering heeft aangekondigd 131 politieke gevangenen vrij te laten, al zijn volgens mensenrechtenorganisaties tot nu toe al 29 personen vrijgekomen. Er lopen gesprekken tussen regering en oppositie over verzoening en mogelijke verkiezingen. Voormalig president Maduro zit in de Verenigde Staten vast wegens onder meer drugsmokkel en wordt beschuldigd van betrokkenheid bij honderden moorden. En dan het weer. Vanochtend zijn er naast periode met zon ook enkele wolkenvelden. Ook kunnen er buien vallen, met name in het westen en noorden, mogelijk met onweer. De middagtemperatuur ligt tussen 22 graden in het noorden tot 33 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.

de lokale politiek volgen op de radio? Dat kan. Elke donderdagavond vanaf 8 uur. Live vanuit het stadhuis. Verslag van de PMA, de Raad, afgewisseld met interviews.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 11 uur.
2: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Het dodental door de aardbeving bij Indonesië is inmiddels opgelopen tot 20. Er raakten daarnaast 6 mensen gewond en 2 worden nog vermist. Ook de Spaanse stad Granada is getroffen door een aardbeving met een kracht van 5,5 op de schaal van Richter. Er ontstond beperkte schade aan gebouwen en auto's en er vielen geen gewonden. Het epicentrum lag bij Alendin, ten zuidwesten van Granada. Een jaar na de ontmoeting tussen Trump en Poetin in Alaska zijn de vredesonderhandelingen volledig vastgelopen. Ruslandkenner Hubert Smeets en hoogleraar Frans Ossega stellen bij NOS dat Oekraïne nog steeds het grondgebied moet opgeven, terwijl Rusland de oorlog juist escaleert. De positie van Zelensky is echter versterkt doordat Oekraïne de Russische logistiek effectief verstoort. Nederland heeft dit jaar voor de 8e keer een regionale tropische nacht beleefd, dat meldt ANP. In Vlissingen bleef de temperatuur 24 uur lang boven de 20 graden, met een minimum van 20,9 graden. Ook Maastricht bleef boven die grens. Een officiële tropennacht in de beeld werd voor het laatst gemeten in 2020. Door hevige regenval zijn de vertrekhallen 2 en 3 van de Londense luchthaven Heathrow vanochtend overstroomd geraakt. Als gevolg hiervan is het voor automobilisten niet mogelijk om het vliegveld te bereiken. Dat maakte de Britse luchthaven vanochtend via een officiële melding bekend. En dan het weer. Vanmiddag is er ruimte voor de zon en plaatselijk kan er een enkele bui voorkomen, met kans op onweer. De noordenwind is matig, langs de westkust vrij krachtig. De temperatuur ligt tussen 22 graden in het noordelijk kustgebied en 33 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is Mixed Music Hour.

0: Dit is Mixed Music Hour met Gerard Philipsen. 1, 2.
1: Hele goedemorgen en welkom weer bij Mixed Music Hour. Zaterdag de 15 augustus zitten we alweer. En dat betekent dus weer dat we gaan afsluiten inderdaad met Mixed Music Hour. Gevolgd door de praattafel, gevolgd door de zaterdagmiddagmix. En jawel, Apeldoorn Sport is dan ook weer met de Apeldoorn Cup. Dus weer een hele volle zaterdag. En die warmte, dat begint toch aardig weer. Nou ja, moet ik zeggen, de kil uithangen. Maar ja, een aantal dagen regen en dan beginnen we ook weer te zeuren. Dus wat dat betreft, nou goed, laten we maar even afwachten. Afwachten natuurlijk wat het weer de komende dagen, weken ons gaat brengen. Het onderwerp van vandaag is 12 augustus. 12 augustus volgens de lijst van de top 40. Wat gebeurde er allemaal in de verschillende jaartallen op 12 augustus? Nou, dat is onder andere de geboortedag van Ronald David Mew, oftewel Ron Mew. Een van de leden van de groep van, de Sparks natuurlijk. De groep die hij samen met zijn broer Russell heeft opgericht al in 1971. Ronds podium-imago was vooral opvallend. Dat als je hem ziet in de oude, bijvoorbeeld de top 40 clips en zo, dan leek hij wel heel veel op Hitler, circus, Charlie Chaplin. Gewoon omdat hij die hele korte snor hebt. Nou, daar heeft hij toch wel heel veel commentaar op gehad. Maar goed, hij past allemaal in de act waar Russell inderdaad een hyperactieve persoon moet uitbeelden, waarbij Ron zich dan zich ergert. Het heeft wel zijn wind eieren gelegd, want This Town Ain't Big Enough for the Beaufort. Dat was natuurlijk wel een grootste hit die ze hebben gehaald in 1974. De groep begon eigenlijk met 5 leden. Ron en Russell natuurlijk de broers, samen met een gitarist en met een een basgitarist en een drummer. Maar al na 1976 bleef er toch niet veel over dan inderdaad de broertjes Russell. Daar begonnen we dus inderdaad mee als geboortedag van Ron Mew. En dan de volgende.

daar heb ik wel weinig informatie op, maar die groep die ken ik wel degelijk. Op 1966 was geboren Sharon D. Clarke. En dat is inderdaad een dame die zingt bij de groep Nomad. Was een beetje in de Eurodance tijd in de 80 en 90 jaren. Ze hebben twee grote hits gehad, Devotion, maar wij gaan in de rij Just a Groove.

Nomad Cut Music met de titel Just a Groove. En ik volg inderdaad ook wel eens weetjes op popmuziek van Facebook. En daar kwam hetzelfde artikel bij die ook in de top 40 voorbij kwam. Dat ging weer over Aminda Lear. Dat was een zangeres die met haar eerste top 40 gelijk een grote hit scoorde met het nummer Follow Me. Waarom? Omdat ze een knappe verschijning is, maar dat was ze inderdaad al. En ook haar stem. Maar heel veel artikelen, en dat gaat zelfs heel diep. Zelfs in Wikipedia hebben ze daar een heleboel artikelen over gezet. Er werd altijd al gezegd van, zij is een transgender. Zeker, dat kwam eigenlijk ook door de stem. Niet, ik wou bijna zeggen, niet zeg maar de uitstraling. Want dat was toch wel een beetje een sexy bol, laat ik het zo maar zeggen. Maar er werd heel veel artikelen.

gezegd. Dusdanig bijvoorbeeld dat Brian Duffy, een journalist en een fotograaf, zelfs met zijn geboorteakte kwam, dat ik dacht van ja, maar dat is niet Amanda, maar de man heette Nana. Nou ja. Britse, Franse, Italiaanse kranten, ze schreven er allemaal over. Dat Amanda Lear, de geboorteakte, werd vermeld. Ook bijvoorbeeld als Ellen, Maurice, Loes, René Tap. Maar dat blijkt dus ook niet waar. Andere bronnen beweren echter dat de persoon in de geboorteakte iemand anders was. Nou, of het echt de dame was, dat weet alleen volgens mij. Nou ja, we weten misschien wel meer. Maar David Bowie wist dat natuurlijk wel. Want zij hadden op een gegeven moment ook een relatie met elkaar. En het was David Bowie die Amanda Lear zei van: ga naar een andere platenmaatschappij. Je hebt een aantal flophits gehad. Maar als jij, dat zei die in 1978, als jij dit nummer uitbrengt met een goede platenmaatschappij, dan wordt het een hele grote hit. En dat bleek dus inderdaad. Amanda Lear was dat, Ze leeft inderdaad nog steeds met het nummer Follow Me.

volgende nummer wat we gaan draaien, dat is een nummer van Janis Lynn Joplin. Oftewel, Janis Joplin kennen we haar natuurlijk. Geboren op 19 januari 1943 en zeg maar helaas overleden op 4 oktober 1970. Misschien dat je die zeg maar, ik heb er ooit eens een keer uitzending al zo weer een paar jaar geleden over gehad, over de Club van de 27. Nou, dat zijn dus bandleden die 27 jaar zeg maar, waren en overleden. Janis Joplin is er een van. Volgens mij is daar ook Amy Winehouse, volgens mij ook, en de zanger van de Doors is daar ook een van. Dus dat zijn er nogal een aantal die op de magische leeftijd van 27 overleden. Dat is uiteraard niet natuurlijk. Bij Amy Winehouse was dat de drank en bij Janis Joplin was dat helaas de verdovende middelen, de drugs. Toch had zij wel een hele mooie stem, typisch vond ik haar. En zeg maar Joplin, zeg maar, die begon eigenlijk op het Woodstock Festival 1969, was een van de publiektrekkers. Daarna kwam inderdaad een aantal hits. Het album Pearl verscheen postuum 1971. Ja, postuum, omdat ze natuurlijk al overleden was. Daar staan een aantal grote hits in. Maar goed, eigenlijk zeg maar, begon eigenlijk Janis Joplin al vanaf 1966. Maar de grootste hit kwam er een beetje later. Bijvoorbeeld Be and Bobby McKee, dat was natuurlijk 1971. Cry Baby 1971. Dus dat was eigenlijk bijna allemaal, zeg maar, postuum, zeg maar, de nummers. En al die nummers van Janis Joplin, er staan er een heleboel in, zeg maar, in de top 2000. En als ik naar de laatste editie kijk van 2025, neem ik niet kwalijk, dan is de grootste hit, en dat is nog steeds Me and my Bobby McKee, dat is nog steeds de grootste hit van Janis Joplin. Maar waarom 12 augustus? Nou ja, dat is ook een feitje, want op 12 augustus 1970... zingt Janis Joplin, treedt ze op in Harvard Stadium in Boston. Ze zingt 8 nummers, waaronder Mercedes-Benz en de Gershwin-klassieke Summertime. Later blijkt dat dit de laatste optreden was van de zangeres. En 2 maanden later overlijdt zij voor de hero. Vandaar inderdaad nummers ook na haar doen uit. Nummers, en dat vind ik een mooi nummer van haar, is Piece of My Heart van Janis Joplin.

De grootste, maar ook de enigste hit die de groep heeft gehad. Lighthouse Family met nummer Forever. Nummer High, zo moet ik zeggen. Ik zeg Forever, het is High. Dit naar aanleiding van de verjaardag van Paul Tucker op 12 augustus. En zijn geboortejaar is 1968. Ook 12 augustus, maar dan wat ouder, met respect. 1958, Valerie Lansberg is dan jarig. En die denk je van, ja, nou, waar zou die in ieder geval zitten? Nou ja, in ieder geval is een van de dames, van de groep Kid Creole and the Coconuts. Ja, Kid Creole and the Coconuts, dat was vooral in begin jaren 80 hadden ze hele grote hits. Vooral in invloeden van eigenlijk vooral kleding, de jaren 30, 40, maar ook een beetje de muziekstijl. De hedendaagse dansmuziek. Dat was toen de tijd ook wel aardig wat Kid Creole deed. Darnell, dat is dan de zanger van de groep. Die kwam met een nummer Kid Creole van de film Kid Creole van Elvis Presley uit 1958. En hij vormde dan samen met Coconuts, maar ook op dat moment zijn vrouw Aria Kagi werd opgenomen. Ander pronet lid was fibonist Andy Code Mundy. Nou ja, ik zei het al inderdaad ook, Valerie Lansberg is dan ook lid. Dat waren toen vier dames en een perfectionist was er toen ook bij. En dat begon eigenlijk vanaf 1980. Diverse hits gehad. Ik weet dat ze nog eens een keer hebben opgetreden, volgens mij bij Thorhout Werchter. Dat was al een redelijk groot succes. Maar de grootste hits kwamen pas eigenlijk vanaf 1981. En in 1982 hadden zij dan hun grootste hit, Annie and Not Your Daddy. Annie Code was ook inderdaad een grote hit. Maar daarna Hey Mambo 1988 en daarna viel het de groep weer uit elkaar. Wat er daarna nog gaat gebeuren vanaf 2000... wordt er nog slechts sporadisch opgetreden... omdat Kid Creole ook een solo carrière is op dat moment begonnen. Hij wordt afwisselend in Denemarken, Zweden en Engeland... waar hij in 2008 een disco musical toerde. In 2007 waren Kid Creole en Coconuts te zien... tijdens de tweede editie van The Hank Jazz en Night of the Proms in 2010. Die was ik er niet bij die editie. Maar goed, in 2016 trouwens nog bij Retro op. 2 augustus 2025 trouwens nog eens een keer op de Vondenfeest in Lokeren. Dus dat is een beetje het geschiedenis van Kid Creole. Alleen de 80 jaar hele grote hits. En wij draaien dan uiteraard Annie, I'm Not Your Daddy.

dit was een van de nummers 1, zeg maar, op 12 augustus. En in dit geval was dat, zeg maar, in 1989. Van Margaret Singa. Was wel één weekje, maar op nummer 1, maar wel 1989.

uitgebracht. Of een aantal nummers uitgebracht. Bijvoorbeeld in 2012 kwam die nog een keer binnen met dezelfde nummer in 1965. Waarom? Dat weet ik even niet. Maar de feit is wel dat zeg maar op 6 weken op nummer 1 heeft hij gestaan in de top 40. En dat was dus, zoals ik al zei, op dat moment op 12 augustus 1967. Scott McKenzie met het nummer San Francisco.

Gaan we weer terug naar verjaardagen op 12 augustus. En een van, nou ja, een hele beroemde zanger. Geboren op 12 augustus 1949. Dat is Mark Freuder Knopfler. Oftewel Mark Knopfler. Die kennen we natuurlijk van de rockgroep The Dire Straits. Natuurlijk, vooral in het begin begon hij gelijk met een succes met zijn debuutalbum Dire Straits. Hierop staan onder andere de meest bekende nummers Sultans of Swing, dat hem in 1978 een eerste platencontract opleverde. 1985 verscheen Brothers in the Arms, een van de eerst volledige digitaal opgenomen platen. Het werd toen de tijd analoog, maar zij waren dus als eerste digitaal. En het album is met 269 weken in de Nederlandse top 100, zeg maar, als langsgenoteerde album aller tijden. Dat was inderdaad de meest succesvolle albums. En hij heeft daarna nog wel ook heel veel solo-nummers gedaan. Na zijn periode bij Dire Straits. Dat deed hij al onder andere vanaf het jaar ongeveer 2000 ongeveer. Ik weet dat hij toch al eens een keer heeft hij ook nog een cd gemaakt met een country zanger. Heeft hij ook een country dvd gemaakt. Mac & Mac, dat weet ik toevallig nog. Die heb ik nog ergens liggen.

Was er inderdaad ook weer een andere stijl muziek, maar het is een goede zanger en ook vooral een gitaarvirtuoos. Hij is echt een man die zeg maar van alle markten thuis is. Zijn eerste soloalbum kwam al in 1996 uit, maar ik zei het al, 2000 begon hij langzamerhand zeg maar allemaal solo te doen. En de laatste nieuws die ik heb was op 24 januari 2024... kondigde Knopfler aan zijn 10e album solo One Deep River aan. En op diezelfde dag werd de single Ahead of the Game uitgebracht. Het gehele album verscheen dan op 12 april 2024. Knopfler zelf, dat is ook wel een leuk feitje, bezit een hele verzameling klassieke auto's waar hij mee ook raced. Hij bezit onder andere een Maserati 300S en een Austin Heli 100S. Dus nou ja, goed, met al die albums, successen wat hij allemaal geschreven en geproduceerd en ook zelf uitgebracht hebt, dan kun je wel een aantal autootjes voorkomen. Nou, een van de mooiste nummers die ik vind, en is toch wat rustiger nummer. Lekker om zeg maar, op de bank te luisteren of je lekkere stoel, de koptelefoon op en dan langzamerhand een beetje opbouwend. Is het nummer Private Investigation van de Dire Straits.

La Mesquita was natuurlijk Luis Fonsi met Daddy Yankee met Despacito. En de reden daarvan is dat op 12 augustus, zeg maar 2017, stond de nummer al 15 weken op nummer 1 en evenaart daarmee het record van Shame on You van Ed Sheeran. Dan zeg maar het laatste nummer, die hebben we nog ongeveer 5 minuten, dus dat komt mooi uit. En zeg maar, geschiedenis begon dan in 12 augustus 1968. Jimmy Page, Robert Plant, John Bonham en John Paul Jones komen dan voor het eerst samen met muziek. En het eerste nummer van de 4 muzikanten die ze samen spelen is Train and Caparolin, een repertoire van de Yardbirds. Jongens, we voelen meteen goed dat het goed zit. En andere nummers met deze repetitie voorbij komen. As long have you, I can't quit your body and smoke tech lighting. Nou, de Yardbirds, de groep die op dat moment waren kort geleden uit elkaar gegaan. Maar er stonden nog wat optredens gepland voor september in Scandinavië. En gitarist Jimmy Page en bassist Chris Drea kregen dan toestemming om van de andere ex-leden onder de Yardbirds te gaan gebruiken voor hun contractuele verplichtingen. Jimmy Page wilde aanvankelijk Terry Red als zanger met een nieuwe groep vragen, maar die weigerde het aanbod. Hij kende nog wel iemand en dat was dan Robert Plant. Die was wel geïnteresseerd. Chris Drea trok zich eigenlijk terug en werd vervangen door John Paul Jones... die zichzelf had aangeboden. In september speelde de nieuwe groep zijn verplichte optredens dan in Scandinavië. En later die maand beginnen ze aan de opnames van een nieuwe album. Aanvankelijk werd de nieuwe formatie bekend onder de naam The New Yardbirds, maar in oktober veranderden ze de naam in, jawel, Led Zeppelin. Het woord lead is bewust foutief als led gespeld om zo verwarring van uitspraak van de groepsnaam te voorkomen. En in januari 1969 verschijnt dan de titeloze album van de groep, bij daarop de grote hits Goodbye Times en de bekende Dazed and Confused. Nou ja, dat is de geschiedenis, maar we weten dat er daarna nog vele nummers zijn gekomen. En dat laatste gaan we dus ook draaien van Led Zeppelin. Grootste hit was natuurlijk Stairway to Heaven, maar die is nou net even te lang, dus draaien we horen het al af. Wat mij betreft zou ik weer zeggen, veel luisterplezier bij de praattafel met zaterdagmiddagmix en natuurlijk Apeldoorn Sport. En wat mij betreft weer tot de volgende week.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 12 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Spaanse grensmedewerkers waarschuwden de regering daar al weken voor de grote toestroom van migranten naar de Spaanse enclave Ceuta. Daar werd alleen weinig mee gedaan. Eind juli kwamen meer dan 70.000 migranten vanuit Marokko naar Ceuta. Daarbij vielen zeker 94 doden. De Spaanse regering heeft inmiddels crisismaatregelen genomen om herhaling te voorkomen. In Werkendam is een 41-jarige man aangehouden voor betrokkenheid bij de gewelddadige dood van een 52-jarige man. Het slachtoffer werd in de nacht van vrijdag 7 augustus zwaar gewond gevonden in een pand aan de Merwestraat. Hij overleed later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. De verdachte was tijdens het geweldsincident in hetzelfde pand en blijft voorlopig vastzitten. Het dodental door de aardbeving bij Indonesië is inmiddels opgelopen tot 20. Er raakten 6 mensen gewond en 2 worden nog vermist. Ook de Spaanse stad Granada is getroffen door een aardbeving met een kracht van 5,5. Er ontstond daar beperkte schade aan gebouwen, maar er vielen geen gewonden. Nederland heeft dit jaar voor de 8e keer een regionale tropische nacht beleefd. In Vlissingen bleef de temperatuur 24 uur lang boven de 20 graden, met een minimum van 20,9 graden. Ook Maastricht bleef boven die grens. Een officiële tropennacht in de Bilt werd voor het laatst gemeten in 2020. Het weer dan, de meeste buien trekken weg naar het oosten. Het blijft wel meest bewolkt, maar lokaal kan er af en toe wat zon doorbreken. De middagtemperatuur ligt tussen 20 graden in het noorden tot maximaal 33 in het zuiden. En tot zover het nieuws.

0: In het volgende uur kan je luisteren naar de Praattafel. Een programma in het Apeldoornse dialect. Soms serieus en soms met een knipoog.
1: Ja, goedemiddag. U bent hier vandaag bij de Praattafel. En aan de school bent hier Gerda Slikhuis, Willy Rijmink, René Kleine en Jan Rabelink. Die zorgt voor het geluid en voor de toetsen. En ik ben Gerard Lindhorst, ik mag het presenteren. Oh. Ja, we hebben een heel mooi programma. We praten zoveel mogelijk in dialect. Voor zoveel dat mogelijk is. En we zijn niet altijd serieus, we hebben ook nog wel een beetje humor. Wie wil het eerste wat aansnijden? Gerda.
2: Zorg me helemaal af. Ik wil het mooi eraan. Fijn dat je dat even overneemt.
1: Ja. Ja,
2: en dan
1: ja.
2: Weer, we willen allemaal ook weer van. Ja. Ja, helemaal goed. Nou, ja, ik zou zeggen, ik las het welkom in het land van de bruggen die piep en kragen.
1: Ja.
2: Maar dat is toch gewoon het probleem dat er geen onderhoud goed is.
1: Achterstallig onderhoud, hè?
2: Ja.
1: En dat moet nu allemaal in één keer komen en er komt zoveel miljarden hebben ze ervoor nodig, hè? Dat is niet
2: normaal. Ik vind het heel negatief, want ze hebben het laten gebeuren.
1: Ja, ja. En ze weet met hitte. En ze weet dat dat eraan komt, dat die dingen allemaal uitzet en dat het dan niet meer werkt.
2: Ja, dus er is steeds vraag van. En er wordt mensen zoveel. Want nu ook, hebben jullie dat ook alleen van die Merwede bruggen, dat die grote vrachtwagens toch door rood gaat.
1: Ja, ja.
2: En dat kan niet, want dat is zoveel aan mekeert eraan. Maar heb ze dan zoveel.
1: Hetzelfde geldt duks naar beneden, hè?
2: Ja.
1: En gooit ze de deur. Nu krijg je zo'n hoge bekeuring.
3: Er zijn daar veel buitenlandse mensen die er doorheen rijden. Dat die niet goed kunnen lezen, die chauffeurs uit Bulgarije.
2: Oh, je bedoelt Poolse of wat dan? Ja, maar ik weet toch wel verschil tussen rood, oranje en groen. Dat denk ik wel door sommige mensen niet.
1: Anders mag je niet op de auto zitten, hè?
2: Hm?
1: Anders mag je niet op de auto zitten, hè? Als je die kleur en het verschil niet weet van de verkeerslicht, dan mag je niet de auto rijden.
2: Nee, maar ik denk dat als je dus dat die kleuren die bent in over de hele wereld zelf. Dus.
3: En de kruisen.
2: Ja. Dus wat gebeurt.
1: Maar
2: ik geloof nog niet alleen dat het de buitenlandse doen.
1: Nee.
2: Die van ons kunt het ook wel last met. Want ze moeten anders zo'n akelijk einde ermee eruit.
3: En dan zijn ze eerder thuis, hè, als ze doorrijden.
1: Nou ja, maar als ze naar beneden dukelt, komt ze helemaal niet meer thuis.
3: Nee.
1: En dan ben je beneden weg, hè?
4: Ja, dan heb je een heel groot probleem.
1: Oh, dat bedoel ik maar.
4: Ja. Nee, hoe gaat het in de brug? En dan kan er niemand meer overheen.
1: Dan kan er niemand meer overheen, juist. Nee, en toen wordt er ook hoge bekeuring voor jullie geschreven, mij gelezen.
4: En terecht.
1: Ja, vind ik ook. Zonder meer.
4: Je moet toch de borden weten.
1: Maar ja, aan de andere kant is het wel zo, jongens. Ook onze regering, maar ook die gemeentes die er verantwoordelijk zijn. Of de Rijkswaterstaat. Ze hebben er onderhoud aan moeten doen. Ze hebben er ooit geld voor gehad en hebben ze voor wat anders gebruikt. En dat is niet goed, hè.
2: Maar het is ook niet van nu, hè. Het
1: is
2: van
1: langer.
2: Heel lang. Hoeveel kabinetten terug, hè, is er ook niks aan gebeurd. Je kunt ze het noemen wel. Dat nieuwe in de schoenen schuiven. Je moet het over zoveel jongeren.
1: Ze moet wel hun verantwoordelijkheid nemen. Hè?
2: Ja, en misschien was er wel helemaal geen plan van wanneer ze dat ging kieken en zo. Want het sliep toch.
3: Maar een hele hoop van die regeringsleiders die zaten toen in die vorige kabinetten. En die hebben dat ook uitgesteld. Dus je kunt ze wel ter verantwoording roepen.
2: Ja.
3: Maar dat wordt bijna niet gedaan. Want als een kabinet weg is, hebben die mensen nergens verantwoording over uit te leggen.
2: Nee, maar het, automatisch van de ene regering neemt. Ze zegt toch niet voor niks. De lieken uit de kasten, die gaan op.
1: Juist.
2: Ja. Maar als de een er waren. En als het een te groot probleem is. Dat ze het weer doorschuiven. Ik schuif het weer naar u en ik schuif het weer naar doe. En ik ben toe weer. Dan gebeurt er niks.
3: Zet ze het weer terug in de kast.
1: Nee. Ja.
2: Dus echt, maar totdat dat ergens iets.
1: En aan het einde van het verhaal, dan heeft niemand de schuld.
2: Nee.
1: Dan legt ze de schuld allemaal bij elkaar neer en niemand is verantwoordelijk.
2: Ja.
1: Nou, en dat door zeer nieuw.
2: Ja, en toen houdt nog een hoop water erin. Als je er per ongeluk erin zou, wensen niemand toe.
1: Nee.
2: Maar, nu zit er ook steeds wat geen water erin in de rivieren.
3: Niks.
1: Nagenoeg niet, nee.
3: Maar ik denk, als ze dan straks in februari aanwezig zijn bij die rivieren. En we kijken dan. Dan is het water weer ietsjes hoger, hè?
2: Ja,
1: dan ben je gelukkig waar.
2: Gelukkig waar.
1: En we hebben een hoop hard nodig.
2: Ben je naar de woning?
4: Dat was dat maar waar.
2: Ja, dus
3: Gerard is nat geworden.
1: Ik ben van maandag gewonnen. Ik ben even naar die rommelmarkt geweest op die Van der Valk.
2: geweldig, toch?
1: Ja, ik was de laatste nog. Ik denk, gooi hem kieken door. En dat was ook wel leuk, was wel gezellig. Maar ik kreeg wel een regenbui op de kop. Niet erg hard, maar ik was wel nat.
2: Ja.
1: Dus ik ben gewoon naar huis, gewoon ander naar over en aan de door. En weer weg.
2: Ja. Ja, dat was hakken takken, maar het was wel mijn over het water. En ik denk, je hebt nog een paar druppeltjes nog op je...
4: Ja, dat is angstzweet. Angstzweet.
2: Ja.
1: Ja. Ja, maar dat is angstzweet. Hij heeft van de week een feestje gehad. Oh,
2: dat er nog eens mee zit.
1: Ja, ook dat. Nee, maar hij kwam van de week bij donderdag om bij ons op koor. Bij dialectkoor Apeldoorn. En dus hem samen met zijn meisjes door de wees. Bij ons bij het mannenkoor, hè. Want ze binnen een hutje geleden, mensen, hebben ze een... zeg het zelf.
4: Geregistreerd partnerschap.
1: Geregistreerd partnerschap hebben ze dan. En ik kwam er even trakteren bij ons op donderdag. Dus dat was wel heel leuk.
4: Jawel.
1: En was nog lekker ook.
4: Jazeker, wel een goede koeken.
1: Jawel, hè. En hoe meisje vond het wel leuk ook, of niet?
4: Ja, ze vond het wel prachtig, ja.
1: Jawel, hè.
4: Ja.
1: Ja, dat was ook heel gezellig, moet ik zeggen. Dus we hebben geregistreerd partnerschap.
2: Ja.
1: En...

0: Ook dan hadden we een feestje van.
1: Dan had, ja, een feestje. Ze hebben echt bij ons bij het koor getrakteerd. Dat vonden ze leuk. En vonden Willem ook leuk.
2: Ja.
0: Nou, dus, dat is toch ook een feest. Ja,
1: ja, daarom. Ja.
0: Heel mooi, toch?
1: Ik kan vanmiddag nog een mooi liedje over zingen.
0: Ja, dat vind ik een mooi idee.
1: Ja.
0: Nog.
1: Jan, zo even mijn plaatje erheen, Jan.

0: Ja, dames en heren, dit was Van Normaal en het liedje heet Doe Niet Zo Moeilijk. Nou, Willem gaat maar weer op verder met onze mooie onderwerp. Hey, wie weet wanneer het heetste moment van de dag is?
1: Wat het is?
0: Het heetste moment van de dag.

0: Geen idee.
1: Vroeger was dat tussen 12 en 3. Maar dat is verschoven door allerlei natuurdingen die veranderd hier. En nu is dat tussen 3 uur en 6 uur. Dan is het heetste van de dag. Dus dan moet je niet in de zon wijn.
2: Nou, dat weet ik niet.
1: Nee, maar dat is wel zo. Daarom denk ik, ik kaart dat even aan. En als je wel last van de hitte hebt, weet je wat je dan moet doen? Moet je een natte handdoek of theedoek pakken en leg je op de kop neer. Op je eigen kop. Want door begint het warm in de kop, hè. En als je door een natte doek oplegt, koel je gelijk af. En hij heeft er geen last meer van. Werk ideaal. Nee, dat is echt wel.
0: Ja,
1: serieus.
0: Ja,
1: ook. En dat is ook, misschien ook wel een klein beetje humor, maar het is wel echt zo. Zo werkt het wel.
0: Nee, het is ook wel. Dat doet ook heel veel mensen die doen ook handdoeken in de nek.
1: In de nek. Is ook heel ontspannend. Dus maar dus, het begint allemaal warm in de kop, hè. Ja. Door begint het. En hij zorgt dat het koel is door een natte doek.
0: Ja.
1: Dan werkt het weer perfect.
0: Maar ik verbaas me er ook nog op dat man nu die geen hoor meer heeft, maar dat ze nog zo zonder iets
1: zo
0: op zijn neus,
1: ja.
0: Dat ze gaat fietsen en doen. Dan denk ik, oh, dat moet toch hartstikke zeer doen.
1: Ja, deugt me
0: de
1: ook.
0: De kop.
1: Ja,
2: ik
1: deugt me ook.
2: Ik krijg hoofdpijn van. Als ik iets op de kop heb, krijg ik hoofdpijn.
0: Ja.
2: Maar in de wintermaanden ook.
0: Ja, ja, maar het is echt.
1: Maar ja, dat gelukkig wel,
0: in de winter ook van de kou.
2: Ja.
0: Maar dat kan ook natuurlijk, dat het kou is. Dat je muts opdoet.
3: Heb je dat met fietsen dan?
2: Ja, altijd.
3: Maar als jij dan gaat fietsen en je wil er geen last van hebben, heb ik een prachtige tip. Koop een helm met van die windgaten erin. Dat koelt geweldig goed.
2: Ja, maar ik ga niet meer fietsen. Ik val om.
3: Oh, nou, dat wist ik dan niet.
2: Nou, dat is scootmobiel.
3: Dat is scootmobiel hetzelfde, hè? Dat is lekker cool, hoor. Serieus.
0: Maar dat is een soort airco op je hoofd. Weet je wat maar is?
3: Nee.
0: Ik was het eerste keer toen regende het. En ik had dat ding ook op. Maar de zin gehad. En dus,
1: ja, dat dus ging
0: ik wel naar de deur.
3: Ja, nou, dat is ook de bedoeling.
1: Ja, ja. Nee, dat is
0: wel. Er moet altijd iets aan zitten. Maar het is wel heel belangrijk dat je het wel doet.
3: Ik fietste hier net naartoe en toen regende het. En, ja, nee, ik fietste niet. Ik zat in de auto. En toen zag ik...
0: Met de helm op?
2: Ja, ja, ja,
3: ja. En toen zag ik twee mensen lopen in de regen. En die hadden een hoofddoekje om.
0: Ja.
3: Dat scheelt natuurlijk ook. Dan wordt je haar niet nat.
0: Ja, ja.
3: Dus dat was hem niet eens zo gek.
1: Ja.
0: Nee.
3: Maar dat had mijn moeder vroeger ook, hè. Als ze naar de kerk ging, moest ze een hoofddoekje om, hè.
0: Ja.
3: En dan zaten de meisjes links en de jongens rechts.
1: Alle dames hadden vroeger altijd zo'n hoofddoek op.
0: Yes. Oh, dat is de gewoon...
3: Ja, we hebben een paard hier in de gang.
0: Ja, we moeten even...
1: sorry mensen, dat was mijn telefoon. Ik heb al jullie dan.
0: Dat kan allemaal gebeuren.
1: Ja, sorry.
0: Ja, toch. Het is live, dus. Dank u. Hoe kijken we nu naar de derde... het is in september. De begroting van de... Van de
3: regering.
0: Yes. Ja.
3: Nou ja, kijk, ik vind dat... Hé, ja.
0: Mij duurgen.
2: Kan je doorgaan?
0: Ja.
2: Wordt alleen maar ellende.
0: Wat?
2: De koopkracht gaat omlaag.
0: Ja.
2: De inflatie gaat
0: omhoog. Wat verwachten we ervan?
1: Ja, ik verwacht er eigenlijk niet zoveel van, moet ik zeggen. Tenminste, niet hoopgevend.
0: Ja.
1: Ze schreven het allemaal wel zo, maar ik moet het eerst nog zien.
0: Ja.
1: Of het zover is.
3: Ja, ik hoop één ding... Dat ze een beetje eerlijk zijn. Dat ze de boeken openbaar maken.
1: Sinds wanneer is dat?
3: En niks. Ja, dat is toch. Dat gebeurt bijna niet, alhoewel. Een legertje om best wil, daar heb ik helemaal geen moeite mee. Maar ik vind wel dat ze ons duidelijk dingen moeten uitleggen. Ook de gemeenteraden in heel Nederland. Ga naar de burgers toe. Vraag wat hun bedoelingen zijn. Ja. Misschien kunnen ze hun voordeel daaruit halen.
1: Nou. Dat doet ze allemaal, hè. Ze vragen wat wij ervan vindt. En ze schrijft het allemaal wel op en ze praat er heel mooi over. Maar als er een kink in de kabel komt, dan komt er allemaal niks van terecht. Helemaal niks. Want dan doet ze toch allemaal precies wat ze zelf in de kop hebben. Allemaal.
0: Ik denk ook dat er bent zoveel... er is zoveel en de problemen worden alleen maar... groter. En hoe krijg je de geest weer in de flessen?
3: Een grotere fles kopen.
0: Was het maar zo.
1: Ja. Maar, we vertrouwen erop dat die mensen die hebben ervoor gestudeerd, dat die het allemaal voor elkaar maakt. Maar zo werkt dat dan niet echt, hè?
3: Nee, maar de
0: praktijk
3: moet ik wel...
0: is wel iets anders, hè?
1: Dat bedoel ik.
0: Ja.
1: Ze zorgen allemaal eerst dat ze de kontzak vol hebben.
3: Nou ja, niet allemaal. Nou, ik heb wel eventjes meegekeken bij... bij het tot stand komen van... hoe heet dat? Op de markt. Ja. Dat gebouwtje, hè?
0: Ja.
3: Nou, heeft de gemeente even een prijsvraag uitgeschreven. Nou, er zijn 12 mensen uitgekomen. Daar hebben ze 4 uitgekozen. En toen mocht de Apeldoornse bevolking zelf kiezen. Ja. Dus het gebouw wat er nou staat, is gekozen door de Apeldoorners zelf.
1: Ja, de naam.
3: Maar ook. Ja. Ze hebben dat voor dat project gekozen. Dus dat heeft de gemeente heel goed gedaan. Vind ik wel.
0: Ja, goed. Ik wist niet dat de bevolking... Ik noem het altijd zeggen? De Canadese barn.
3: Oké.
0: Dat kan een heleboel. Maar het is ik vind het zo'n onbenullig ding.
3: Ja. Maar het is wel zo gekozen goed. Door de bevolking. Dat is waar.
1: Mag ik er wat op zeggen?
3: Ja.
1: Weet je wat de ding kost heeft?
3: Ja, maar dat maakt niet uit.
1: Ja, wel, dat is heel belangrijk wat het kost heeft.
0: Dat vind ik wel.
1: En als het rendement er weer uithaalt, wat gebeurt er allemaal onder dat hok? Niks. Helemaal niks.
3: Nou, misschien dingen die het daglicht niet kunnen verdragen.
1: Nee. Dat doe ik
0: volg niet. Er gebeurt wel meer als dat ik het daglicht.
1: Ja, maar weinig. Ik hou er best wel in de gaten.
0: Maar
1: af en toe dan gebeurt er iets met een markkraam. Of eens een keer een koortje wat er steekt of wat ook. Maar nou vanant dat het zoveel geld kost heeft. Had ze van hun levens daar
0: nou, ik vond het heel duur. Ik weet niet precies meer, maar ik schrok ervan. Toen denk ik, moet het zo vullen dan kosten?
3: Ja, de paaltjes konden iets dunner en het dak ook iets lager.
1: Ja, het steekt er nou eenmaal. Dus je kan er nu maar mee doen wat je mee kunt. Dat snap ik ook wel. Maar dus je hebt ons dat toch wel anders verhouden destijds. Ja.
2: De opzet is niet goed.
1: Nee.
0: Maar ik heb niet gestemd of wat er dus. Ik kan er niet te vullen of zeggen. Want ik heb mijn kans ook
3: wel. Je kon er wel doen, je kon gewoon in...
1: Ik ken een paar bewoners die er tegenover in die nieuwe appartementen zitten. Aan de Stationstraat. En die wisten dat ook niet. Maar die hebben door een duur appartement gekocht. En werd later zo'n hok verder gebouwd. Die kiezen op dat hok. Hè, en niet meer door de markt.
3: Maar dan kan ik wel één opmerking. Dat is wel zonde, hè? Ik kan wel één opmerking maken. Dat die mensen niet weten. Het is openbaar geweest. Echt waar. De mensen hadden het kunnen weten. En dat hoor je heel vaak. Ja. Dan gaan mensen tegenstemmen. Maar die waren nooit op de vergadering.
0: Ja, dus dat hoor ik ook weer. Ik heb niks te zeggen. Dus eigenlijk mag ik geen commentaar geven. Zo is het. Maar ik heb ook wel, waar zeg ik dan, dat je dus, of wat het nu ook is, waar je voor komt te staan.
1: Ja.
0: Maar niemand heeft garantie dat waar je woont. En als er aan de overkant er nog een weiging is of wat dan ook, dat blijft, hè?
1: Nee. De grans
0: daar kun je niet vanuit gaan. Nee.
1: Maar dan moet je dat erbij komen, hè?
0: Maar ik kan me wel voorstellen dat je dat niet verwacht had.
1: Nee.
0: En dan ben je er niet blij van.
1: Nee, dat is waar.
0: Maar.
1: Goed. Ja, ander onderwerp.
0: Ja.
1: Afgelopen donderdag was er een grote brand op het Schubertplein.
0: Ja.
1: 2 woningen, totaal uit de brand.
0: Ja.
1: Ze weet nog niet hoe het te komen is. Of het aan de storken is of niet. Het is
0: aan de Schubertbaan?
1: Op het Schubertplein.
0: Ja.
1: De 2 woningen, boven elkaar op de dingen. Ja. En alle bewoners van die flat, al die appartementen, met allemaal opgevangen in het buurthuis, waar Wille zingt, zeg maar.
2: Ja.
1: Ook in onze zaal. Dus Wille kon donderdagavond ook niet in onze zaal. Ja. We moesten naar een andere zaal uitwerken, maar dat is niet erg. En ze bent nu nog aan het uitzoeken van, wat is de oorzaak van die brand?
0: Ja.
1: Het zou maar gebeuren, jongens, die erin zitten.
0: Ja, ik zag die foto in de krant. Hè. En toen denk ik, er woont een kleintje huizen. Maar het was net aan de andere kant.
1: Aan de andere kant, gelukkig maar.
0: Op de foto niet vinden. Ik schrok me wezenloos.
1: Ja.
0: Want wat...
1: Ja, brand naar zijn lier, hè?
0: Ja, en je hebt nu zo, oh mijn god, een troep.
1: Ja.
0: Dus, maar
1: ik
0: heb gelukkig niks.
1: Maar het is angstig, ik zag de beelden op Facebook. Ja.
0: En wat een geluk dat er niemand die verongelukt is.
3: Nee, dat is zo.
1: Ja,
0: want dat kan dus ook, hè?
2: Ja, die bewoners waren op dat moment wel thuis. Volgens de krant.
1: Ja, die waren later bij ons in buurt dus.
2: Ja.
1: Met de politie en met alle hulpverleners en de vereniging van eigenaren.
0: Ja.
1: Die waren er allemaal bij elkaar. Ik snap wel eens zien.
0: Het lijkt me zo verschrikkelijk, want ik ben alles kwijt.
1: Alles.
0: Alles.
1: Ja, alles wat hoe dierbaar is, dat is weg. Maar goed, jongens, dat is allemaal materieel. Ze leeft gelukkig nog en ze heeft verder zelf geen schade opgelopen. aan hunzelf niet. Ze leeft nog. En dat is het belangrijkste altijd.
0: Ja, dat is het ook. Maar goed.
1: Je dat zeg ik altijd maar bij brand, hè?
0: Niks meer waar je op terugkomt, vrouw. Nee. Kijk, als een stoel zijn en alles wat je nodig hebt, dat komt er allemaal wel. Ja?
1: Ja.
0: En goed. Maar dan kun je dus zeggen van, nou, maar hoe herinneringen, hoe albums en alles.

0: wat het is. Ik kreeg dat nooit meer terug.
1: Nee, nee.
0: Dat is helemaal, dat liep me in het vreselijke van.
2: En de angst.
0: Nou.
2: Dat is het ergste leed.
0: Ja.
1: We doen nog even één onderwerpje. Om de zonsverduistering. De eclips.
0: Oh ja, die hebben we ook
1: al. Oh, dat is een mooi verhaal. Ja. Eclipsbril. Wat heeft dat allemaal niet gekost?
0: Ja.
1: Vreselijk veel geld. Ja. Goed voor het milieu. Maar weet je, je kunt toch gewoon door een lasbril kijken. Hè? En dan kun je het hartstikke mooi zien. Hè? Als je een oude lasbril hebt van vroeger. En als je het niet weet, je kunt ook een stuk glas pakken. En dan pak je een keertje, die steek je aan. En dan hou je onder dat glas, wat te zwart wordt. En hij is hetzelfde. Alleen je krijgt zwarte vingers. Ja. Maar dan kun je ook zo naar de zon kijken, zonder dat je de ogen beschadigt.
3: Ja, dat deed ik in de jaren 90 ook.
1: Ja.
3: Pak je gewoon een stuk glas met een vlammetje door.
1: Met een keertje en dan... Maar weet je dat de vogels er ook last van hebben? Van de eclips?
0: Ja.
1: Van die zonsverduistering. Want de vogels bent dan heel erg stille. Die gaat gewoon aan stilletjes zitten en die hust er niet meer fluiten.
0: Ja.
1: En totdat het nou die tijd weer de zon er gewoon weer is en dan gaat ze weer volle banden gaan.
0: Ja, maar bijzonder, hè?
1: Ja, dat is heel mooi, ja.
0: Dieren voelt het aan dat er iets bijzonders is.
1: Ja, dat voelt ze allemaal aan. En dan bent ze allemaal toch een beetje van slag. En dan kruipen ze een beetje in hun eigen schulpje terug. Ja. En dat stond ook in de kranten trouwens. Maar ik vond het wel een heel mooi verhaal ook.
0: Ja, was het ook.
2: En die vogeltjes, die vliegen in de lucht. En die kijken ook naar de zon. En die krijgen ook last van de oogjes.
1: Dat kan, ja. Ja,
0: maar kunnen we door allemaal van al die dingen die af en toe ben ik ook kleine vogelbrilletjes.
1: Ja, maar heb je wel eens een vogel gezien met een lasbril dan? Dat kan toch niet?
0: Ja, die had niet. Maar
1: dat was ook een gekkigheid, hoor.
0: Ja.
1: Dat is een gekkigheid. Ik ga Jan vragen of hij nog een liedje voor ons heeft. Ja.

0: Ja, dames en heren, hier binnen willen we weer. Dit was Janus de Blazer van het Issel Dio.
1: Wil je er nog iets aan toevoegen?
0: Waar ging het? Mooi werk. Platteland. Janus de Bloos, dat was maar toch goed. Ja. Sorry, ja. Mensen. Was even meningsverschilletje. Wie gaat maar rap weer deur. Ja, en ik heb nog een heel mooi onderwerp. Ja,

0: Wie heeft van de week de Zeppelinnen zien?
1: Ik heb hem niet gezien. Op de televisie.
0: Maar niet in het echt?
2: Ja. Nee, niet op het echt. Nee,
0: het was wel een heel groot ding. Ik heb hem ook niet gezien. Hoor. Moet ik eerlijk zeggen. Ik heb hem eerder wel eens gezien.
2: Op de televisie heb ik hem gezien.
1: Ja. En snap je ook wat de bedoeling was?
2: Ja, ze gingen onderzoeken doen in luchtkwaliteit.
0: Een heel laboratorium in, hè?
2: Ja. Onderzoek naar luchtkwaliteit.
1: Ja.
0: Een heel laboratorium zat daar een boom in die Zeppelin.
1: Ik wist niet dat ze zoiets hadden.
0: Nee, wij niet. Nee, is er niet
1: van Duitsland.
0: He? Ja.
1: Oh, en die deed het bij ons ook om te kijken of het.
0: Ja, hier op de Veluwe met name. Ja, hoe de luchtmetingen hier
1: bent. Ik kan best wel graag veel zien.
3: Op de Veluwe, ja, had je in Kootwijk moeten zijn, hè?
1: Ja.
3: Had je de hond uit moeten laten.
1: Ja.
3: En dan was het goed gegaan, had je erboven kunnen kijken, hè?
1: Ja.
3: Maar het moet wel spektakel zijn, hè?
0: Nou, ja, dat was al heel spektakel. Maar ik heb nog geen uitslag gehoord of het een positief of negatief is. Dat heb ik nog niet gehoord.
1: Okay. Dus
0: misschien komt dat nog.
1: Er zal wel een uitslag wel komen. Dat ze door aan het meten werd binnen. Dan is het logisch dat er op een gegeven moment dat er een rapport van u komt.
0: Het zal positief of negatief. Het zal ook wel verband houden met de dreugde natuurlijk. Ja. Dat ze dat deur hem doet.
1: Ja.
0: Hey, want met die dreugde, dan rijdt er ook weer meer auto's. En daar krijg je ook van allerlei nadigheid van. Zelfs dat de weg glad wordt nu en wie van man.
3: Oh ja.
0: En daar moet je nu ook mee oppassen. In de zomer dat wordt de weg glad. Maar dan niet door het ijs, maar door rubberdeeltjes en olie.
3: Ja. Ja.
0: En als je niet oppast, dan kun je, als het een klein beetje regent, dan heb je schuim op de weg en dat maakt het glad. En als je een stortbuien krijgt, dan spuelt het wel weg en hij geen last. Dus,
3: en je kunt ook asfalt zonnebrand uitslag krijgen.
0: Asfaltbrand.
3: Dan loop je over het asfalt en dan kun je verbranden door het asfalt.
0: Je benen.
1: Ja, dat is heiter.
0: Ja, je benen.
1: Nou.
0: Bij de Vierdaagse zie je dat heel veel. Vierdaagse in Nijmegen, moet je maar eens opletten. Heel veel heeft ze asfalt brand op de benen.
3: En over asfalt. Daar heb ik ook een stukje gezien in de krant. Er was iemand die had in een plaatsje het platte dak van het schuurtje wit geschilderd.
1: Ja.
3: Nou, en dat schijnt enorm te schelen.
1: Ja.
3: De huizen eromheen, daar was het warme. En bij hem in het schuurtje was het koeler. Maar in de winter is het net andersom, hè?
1: Ja.
0: Ja.
3: Dan heb je minder warmte in het schuurtje en meer kou in het schuurtje.
1: Maar is dat dan zo'n grote lappen dat je er zo last van hebt als buurt?
3: Ja, ja. Nou, loop maar eens met een witte... je kunt beter met een witte broek lopen dan met een donkere broek.
1: Ja.
3: Maar ik begrijp niet die mensen in de Sahara dat die allemaal zwarte kleding aan hebben. Ja. De zwart absorbeert.
0: Nou, de broeders vroeger hier, broeders, die hadden ook allemaal van die lange kleding aan, hè?
3: Ja.
0: En die waren meestal licht.
1: Ja.
0: En dan licht reflecteert.
3: Ja.
0: Nou, ze zeggen ook allemaal, dat zijn die broeders destijds ook. Wat goed is voor de warmte, is ook goed voor de kou. Dus ook nu winter en zomer aan, je hebt geen last. Ja. En dat heb ik van die broeders.
3: Maar er was dik toch?
0: Ja, dikke stof.
3: En er was
0: stof.
3: Katoen?
0: Ja.
3: Of een beetje wol erdoorheen?
1: Dat
3: doorheen.
1: Dat neemt zweet aan.
3: Ja. Ja, dat is natuurlijk ook waar. Hè?
0: Mijn opa zei het ook. Wat goed is voor de kou, zeggen ze ook goed voor de warmte.
1: Ja, en de wol is voor de warmte vast te houden.
0: Ja, ja.
3: Ja, want tussen wol, een wollen trui... de beste isolatie is stilstaande lucht. En die zit in wol.
1: Ja.
3: En daarom is het goed geïsoleerd.
1: Ja. En daarom houdt hij in de winter aan.
3: En die schapen ook.
1: Ja, ja.
3: Die kunnen in de kou, die kunnen in de zomer.
1: Ja.
3: Die hebben het koel.
1: Ja.
0: En ik werk met schapenwol, hè.
3: Ja.
1: Ja, dat was zo. Maar de schapen die konden niet naar buiten toe, omdat het te heet was.
0: Ja.
1: En er is iets op de hei, wat ze dan nodig hebben, zeg maar. Omdat ze niet zweten konden en zo.
3: Oh, ja.
1: En, goed, en dat was er dus dan niet te vinden. Dan was het beter dat ze...
0: Nee, ze moeten een beschut plekje hebben.
1: Ja. Ja.
0: Ze moeten in de schaduw heen.
1: Ja.
0: Dus kun je niet 24 of 12 uur achter elkaar in de jungle op.
1: Ja.
0: En ze hebben al heel veel wol op het lichaam zitten.
1: Ja.
0: Dat kan niet.
1: En ze kunnen niet zweten. En dan wordt ze te heiter, zeg maar.
0: Ja. Ja. Dat was niet goed.
1: Ik had het echt niet... het is wel logisch.
0: Bij alle dieren toch eigenlijk. Een peert of een koe ook. En die kun je niet in de zon laten staan.
1: Ja, dat is hetzelfde. Als een van ons nu een bontjas aanloopt. En we gaan in de zon lopen. Nou, dan geloven we het ook leutje.
0: Ja, dat verklaar ik ook niet helemaal voor goed. Hij doet een bontjas aanloopt nu.
1: Ja, toch?
2: Lekker warm.
1: Het is toch wel zo.
0: Hé, maar wat vinden jullie van het monument in het Zuiderpark?
1: Feestelijk.
0: Er zit een heel mooi monument. Echt een mooi monument.
1: Ja.
0: En dat is dan voor slachtoffers van geweld in de jeugdzorg.
1: Ja.
0: En dat ze dat nu al vernield hebben.
2: Ik snap het ding dan.
0: In het Zuiderpark.
1: Ik snap niet waarom iemand dat
0: zet
1: is.
0: Gewoon een stuk eraf zaag.
1: Ja.
0: Dan ben je toch niet wies, hè?
2: Nee, dat
0: en niet. Zeker, hij, zeker hij weet woord voor is, dan doe je dat toch niet?
1: Ja.
0: Hé?
1: Ik snap niet. Ja. Waarom doet ze dat? En überhaupt, wat of het van u is, van u, van die familie.
0: Gewoon lillijkheid.
1: Ik blijf eraf.
0: Juist. Het is niet van u, dan moet je sowieso afblijven.
1: Ja. En het heeft een betekenis en zo. En als je het er niet mee eens bent, nou, dat mag je dan nog een keer hard opzetten.
0: Maar dat wil dan nog niet zeggen dat je dat moet slopen. Dan mag je nog niet slopen.
1: Ja.
0: Er zijn andere mensen die er wat aan hebben.
3: Die brug van de Vreulen. Dat ze die ruitjes hebben weer hebben.
0: Dat is wat anders. We hebben nu over dat monument.
1: Ja, dat is een gebruiksding, maar dit is voor herinnering.
0: Dit is een herinnering, ja.
1: Respect voor jongelui die dus met de jeugdzorg en zo. De Vreulenbrillen.
3: Maar welke jongen zou dat doen dan?
1: Ja, geen idee. Was dat maar zo?
0: Ik denk dat het boldadigheid is. En dat ze gewoon niet meer weet wat ze doen moet. En lelijk gaat u vreed. Ja, en dan moeten toch de mensen van de wet door tegen optreden. En hoe ze dat aankleedt, door bent hun voor.
1: Ja, maar het is toch krankzinnig dat ooit. Toen was hij een periode waar astma Keuper aan zet, werd alles gemold.
0: Ja.
1: En dat werd allemaal verkocht en gedaan. En dan denk ik, en alleen verniel. Ja, ooit dan. Denk ik, ik heb er geen woorden voor. Want het,
0: ja, maar ze kwetste ook zoveel mensen
1: dus,
0: mee.
1: Hij vindt niet mooi, mag ook. Ja, maar dan loop je deur.
3: Het heeft geen nut, net als die bushokjes vroeger.
1: Ja.
3: Het grap is die bushokjes in elkaar. Waarom?
1: Ja, ja.
3: En dan heb je natuurlijk ook nog in het uitgangsleven dat mensen in elkaar getrapt worden.
0: Ja.
3: Hè?
0: Ja.
3: Dat is erg, volgens mij is dat dezelfde groep.
1: Ja,
3: ik weet niet of het zo is, maar.
1: Ik snap het niet hoe. Ja.
3: Zijn de mensen.
0: Dit is niet goed te proberen.
1: Nee,
0: absoluut.
1: Dat vind ik ook.
3: Zijn de mensen
0: op een moment
3: echt niet meer blij en vrolijk en tevreden? Nee, zijn ze alleen maar ontevreden?
1: Ik denk, ik ben heel veel mensen heel erg ontevreden. Maar er zijn ook een heleboel mensen door toch ook wel een reden voor het. Want het wordt allemaal duurder en duurder en duurder en duurder. En als je een gezin hebt en die hebben het niet de breedste loop,
0: dan
1: wordt het moeilijk.
3: Ja.
1: Nou, en die dan boezig of verdrietig zijn, ja, kan ik me voorstellen.
0: Oh, maar die mensen die dan wij nu schetst, die gaat dat niet doen. Die gaat niet zo'n monument kapot maken.
1: Nee, absoluut niet.
0: Je kunt wel wat in het leven wat tegen zit, maar dan doe je dat nog niet.
1: Ja.
0: Dan is er meer aan de hand.
1: Ja. Hebben we nog gelezen van de film? Gooi nog.
0: De filmfestival in Bergen-Bosch,
2: Nee, ik ga ook naar de film. Ik val in slaap.
1: Maar vind je het goed dat het zo uitgesproken worden is?
3: Ja, natuurlijk.
0: Ja,
1: ja.
0: Ik vind wel dat het moet blijven.
1: Ja.
0: Zonder meer. Het moet wel blijven, vind ik wel.
1: Ja, maar het is er iets. Zelfs de gemeente macht is helemaal er niet mee bemoeid.
0: Nee, dus, dat vind ik heel mooi.
1: Dus,
0: dat vind ik heel mooi.
1: Ja, ik heb het heel stuk.
0: Het is al jaren dat het zo is.
1: Ja.
0: En nu wil ze er tegen opkomen. En denk jongens, zet hem terug op de stoel en blijf eraf.
1: En het is mooi dat je voor de meertjes, de piertjes en voor alles dat je dit doet. Maar er is ook een grens. Onder andere de katten afschieten. Nou, dat vind ik afschieten. En ze vangen. En ze met de dop de ene naar de andere.
0: Laat het maar wel diervriendelijk doen. Want kijk, als je door in wat voor plaats ook, als je door katten wilt afschieten. En dit spul volgens mij in Overijssel en Friesland, daar waar ik goed heb.
1: Ja.
0: Laat dan die katten gewoon wel lopen en vang ze. En gewoon dan kijken of ze chip bent. En als ze chip bent, gooi terug naar de eigenaar. Die is er verantwoordelijk voor.
2: Ja.
0: Hey, want volgend jaar moeten alle katten gechipt worden. Allemaal.
1: Ja, maar.
0: En dan kan het niet meer. En
1: hoe
0: betaalt
1: dat dan? Wat? Ze vangt die katten en dan wordt ze gesterilieerd en dan krijgt ze een chip. En dan gaat ze een nieuwe eigenaar nemen. We willen weten. Allemaal, als boerderijden, katten nemen wil dat vroeger, die kreeg je niet dan.
3: Nee.
1: Die kreeg je niet.
3: En die moeten ook wild blijven, anders kunnen ze geen muisjes vangen.
1: Ja, en die moeten dan weer een baas in zoeken. Ze zitten nu in de gordijnen, had ik gehoord te zeggen. Die kun je, die bindt wild, die kun je niet dan krijgen.
0: Nee.
1: En ze vreet ook de jonge vogels over en de eieren en zo.
0: Ja.
1: Maar nog meer als de vorsten en zo.
3: Ja, maar de beestjes die ziek zijn, die eten hun op. En dat vind ik wel een goed idee. Ze ruimen de zieke beestjes op.
0: Het is wel de wet van de natuur, hè?
1: Ja.
0: Kijk, als vogels uit het nest vallen en een kat vreet het op, dat is de wet van de natuur. Hoe zielig dat dan ook klinkt. Ja. Ja, maar dat kun je met z'n allen niet gewoon veranderen. Dat moet ook blijven.
1: We hadden vroeger ook kaarten. En, en dan werden de kaarten geboren. De ene mocht erbij blijven. En de andere die ging in.

0: vragen en niet op de dingen die willen weer meer beschermen. Ja. Ze kunnen niet lezen.
1: Nee, dat klopt.
2: Een kat is wel een roofdier en dat zal altijd zo blijven. Alleen, ik heb wel ook katten naar thuis. En dan doen we wel zo, als we een kat hebben, dan moeten we de verzorging. En dan moeten de buren er geen last van hebben.
0: Nee.
2: Ik stel dat de katten bij mij in de tuin blijven en naast anders.
0: Ja, dat klopt.
2: En doet hij dat wel, dan krijg je helemaal water over zich. En dan doet het nooit meer. Ja. Nou, en dat hebben we altijd zo door.
0: Ja.
2: En ik denk dat veel mensen de verantwoordelijkheid zelf moeten nemen. Alleen om boerderijen, die katten, die hebben wat meer grond en wat meer ruimte. Dan wordt toch een iets een ander verhaal. En als ze door heel veel katten hebben en schieten door het vanaf, nou ja, dan is dat maar zo.
0: Ja.
2: Nee, maar gewoon in een dorp of zo, dan ach. Nee, dan moet, ieder mens moet zelf zijn eigen katten, hè. En dat niemand er last van heeft.
0: Ik zeg, mijn standpunt is, er is veel verhaal is van. Ze doen het dan op een nette manier. Maar je kunt niet alsmaar dat lood maar.
2: Dat kan niet.
0: En dat, ik kan me best voorstellen, ik heb ze zelf ook uit, was. Ik ben er gek mee, nog meer. Maar ik wil het op een nette manier doen.
2: Dat zonder meer, ja.
0: En dat kan ook.
1: Maar ja, en eigenlijk moeten ze dat ook zo schrijven, hè?
0: Ja.
1: En niet, zo dus, gruwelijk.
0: Ik kan best voorstellen dat ze dat heel zielig vindt. Maar je moet op een gegeven moment mooi ook realistisch wezen.
2: Ja.
0: Het is niet anders.
1: Ja, dat is ook zo.
0: Ja, zo is maar. Dus.
2: Ik heb nog één. Oh, sorry. Hebben jullie nog
1: Ik heb er nog eentje.
3: Ik heb nog een hele mooie, denk ik.
2: Nou, vertel René.
3: Op afschieten van de katten. Maar ook op posten gaan schieten met verfballetjes. Met paintballpistool. Mogen we op posten jagen.
2: Maar dat is
3: alleen maar op de kop mee schieten.
2: En alleen om te verjagen, hè?
3: Ja, om te verjagen, ja.
0: Of posten?
3: De wolf bedoel ik, sorry.
0: Ja.
3: Ik bedoel de wolf.
1: Ja, ze met een W.
2: Ja. De wolf, ja.
3: Ja,
2: ja kan. Ja.
3: Die mogen we nu aanschieten met een paintballapparaat. Die is ook groot. Dan gaat hij in de bos lopen.
2: En mag dat iedereen doen?
3: Ja, dat staat er
2: of,
3: niet bij.
2: Of zijn dat alleen jagers die dat mogen?
3: Dat staat er niet bij wat. En je mag een alarmpistool gebruiken.
2: Mag je die hebben? Een alarmpistool?
3: Volgens mij mag je die hebben.
0: Nee, je mag hem deelschelen. Absoluut niet. Het is beschermd.
2: Nee, maar je mag ook helemaal zelf geen alarmpistool hebben. Het liep weer op een echt pistool, die mag je helemaal niet hebben. Ja, dus daar moeten jagers dan weer doen.
3: Dat gaat je niet in de grond.
0: Ja, dat vind ik dan mensen die door nog ingekomen.
2: Ja.
0: Die hebben dat geleerd, laat ik het dan zo zeggen.
2: Ja.
0: En die kunnen het ook zien.
1: En verantwoord.
0: Ja.
2: Dan moet je ook verantwoord doen. Dat zonder meer.
0: Nog dat er een. Er lopen een wolf rond, die heeft schurf.
2: Ja.
0: En die heeft helemaal geen hoorn meer.
2: Ja, die foto heb ik ook gezien.
0: Ja. Nou, dat
1: moet je apart
2: zetten. Die man schrok. Hij kwam uit de borst en net zeggen, wat is dat dan wat er u komt?
0: Ja.
2: Ik heb die foto gezien.
0: Ja.
2: En naakt de wolf.
0: En er waren nog een aantal waren besmet. Maar dan denk ik, ja, dat dier heeft er toch ook last van.
2: Denk het wel. Laat ze die dan vangen of afschieten.
0: Ja. En wat doet... En
1: beschermd, hè?
0: Nou, ja, beschermd. Nou, dan denk ik...
2: Ja, dat is beschermd, maar dan moet je ook voorop komen, hè?
0: Ja,
1: vind ik wel. Diervriendelijk moet je dat afhandelen.
0: Want als ze dan, dood moet gewoon. Want ik geloof daar een schurp, als je er niks aan doet, dan besmet die ook de hele
2: omgeving.
0: Krim en mohen.
2: Ja.
0: En als ze dan van nadigheid doodgaat, nou, dat vindt ze dan niet erg. Nou, dat denk ik.
1: Maar je doet de natuur wel weer geweld aan, hè?
0: Ja.
1: Lijkt mij. En het is niet alleen de wolf, andere dieren kunnen waarschijnlijk ook schurf krijgen.
0: Ja. Nou,
2: ja, dat zal in de oertijd zal dat ook zo gewoon zijn. Als beesten wat kreeg, en hoe praten we dan over schurf? Maar vroeger in de oertijd, als een beest ziek werd, wat voor ziekte ook, een ernstige ziekte, dan leg het loodje en dan liggen door. Of je verteert eenmaal, of je wordt opbevreden. Ja. Dat ging vroeger ook zo. Nou ja, dan kun je zeggen van ja, als dat nu weer, alleen de tijd is nu veranderd. Nu kun je dat eigenlijk nu niet meer maken zo. Nee. Nu kun je niet zeggen tegen een wolf van je hebt schurf, je loodt maar gewoon en. Andere beesten vreden we weer op. Dat kan niet.
0: Ja,
2: zo werkt dat niet meer.
1: Maar hoe vang je zo'n beestje dan? En hoe behandel je
0: dat? Dat is voor degene die al die... allemaal precies weten. Zoals
2: de boswachters.
0: Nu, moeten ze dat ook weten.
2: De boswachters weten dat wel.
0: Ja, de boswachters. Ja, ik wou net zeggen.
2: Die moeten dat ook doen.
0: Ja.
2: En die moeten in ieder geval die zieke beesten eruit halen. Vangen en infectie en injectie geven.

0: Ja.
1: En hier is je hem beter te worden of hem het te laten stoppen.
2: Ja, dan maak je de populatie weer gezond.
1: Ja.
3: Ja.
2: En dat willen we toch allemaal?
3: Ik denk, als ze de slechtste eruit halen, ja, dat hij de ander niet meer kan doen. Dat lijkt me dus wel. Dus, ja.
1: We zullen Jan nog even vragen of hij nog een liedje voor ons wil spelen. Ja. Jan.

0: dames en heren, hier binnen willen we weer. En dit was mooi werk van het platteland. Ja, we hebben nog een paar onderwerpen nog. We hebben er nog even tijd voor. René, je had nog een mooi onderwerp.
1: Ja, over de inbraak bij de brandweerkazernes.
0: Ja, ja, ja, dat is ook wel wat, hè.
1: Het spreiden van om autodeuren te openen en met bekoten branden te knippen.
0: Ja, de boel deur knippen en zo. Dat noemen ze een pottenpower. Een hydraulische knipschaar.
2: Ja. Ja. Ja, die is dus ook zo.
0: Ja, die zet heel veel kracht.
2: Ja.
0: Gaat allemaal op oliedruk.
2: Maar er moet er van handel in wezen.
0: Ja, ja. En weet je wat ze ermee doet dan? Als ze daar de stolen hebt, die gebruikt ze weer bij inbraak. Je kunt ze zo op een cuisine zetten en ze knippen zo deur.
1: Ja, gewoon voor.
0: En sloten en alles. Je kunt ze zo de boel mee deur knippen. Dat is heel goed gereedschap.
3: Maar er moet toch een apparaatje bij je hebben nog?
0: Ja, gewoon een compressor. Maar die heb ze vaak dan wel. En als ze die niet hebt, dan neemt ze die ook nog mee voor u de brandweerwagen.
3: Oh ja.
0: Als je er toch bezig bent.
3: Is waar.
0: Maar ik vind het wel iets, jongens. Dit is geen goede ontwikkeling. Dit.
1: Nee, niet omdat we een noodgeval hebben. Maar dan kom je bij de kazerne en het ding is weg.
0: Ja, juist. Kijk, en ze steelt dat nu als raven. Twee dingen. Als de brandweer uit moet rukken en het spul is er niet, dan kun je te laat zijn. Kun je mensen misschien niet meer redden.
1: Ja,
0: dus dat is één. En het tweede ding. De burgers van het dorp, waar die brandweer zit, draait er weer voor op. Je moet met z'n allen moet ze daar wel weer betalen.
1: Ja.
0: En dat is niet maar zo'n paar kwartjes, hè?
2: Nee, dat zijn dure dingen.
0: Dat is een bult geld.
2: Ja.
0: En dat is zonde, jongens. Zo los, doe maar goed dingen optreden. Los maar een voorbeeld stellen.
2: Ik denk ook dat het georganiseerd is.
0: Dat is zo, dat is kunnen.
2: Ja.
0: Ja, daar bent dan vaak wel, zonder dat ik het zo zeg. Ik wil niet in bepaalde mensen, maar buitenlanders.
1: Vaak wel, ja.
0: Vaak ben het buitenlanders die dat doet. Ja. Ik kan niet bewijzen dat die of die mensen dat doet, maar vaak ben het buitenlanders en die verhandelt dat meteen weer.
2: Ja.
0: En,
2: dus er is ook afname, hè? Dus,
0: ja, precies.
2: Dus die kunnen dus de hele rende stelen binnen, zo erg.
0: Het is de marktwerking eigenlijk, hè? Vraag en aanbod.
2: Ja.
3: Maar hebben ze daar geen trekking in gedaan dan?
2: Hoe bedoel
3: je? Zo'n trekapparaatje, zo'n kleintje, kunnen ze die niet.
2: Die man die fietsen. Die je in de bruik had, of die heeft die fietsen meegekregen.
0: Oh,
2: en toen hebben ze ontdekt dat er zat wat in. En zo hebben ze de fietsen teruggekund.
0: Ja. Ja.
2: Nou, misschien, maar het is eigenlijk van noem.
0: Een
2: dus
0: chip, hè?
2: Niet gebeurd.
0: Een chip, hè?
2: Ja. En zo, dat zou noem een idee wezen. Dat heb met dat spel dus ook.
0: En doe met die en toch maar, kreeg ook een chip. Dus waarom zou het dan door niet in kunnen? Nee. Terwijl die weer traceren wordt eens.
3: Ja, en dan is die apparatuur niet meer zoveel geld waard.
2: Ja, maar
0: tweedehands niet. Maar nieuw is dat veel te duur. Dus om dat te beschermen. En ik denk de verzekering kan iets meer doen met de premie.
3: Ja.
0: Wanneer jij dat laat chippen.
2: Ja.
0: Dus dan kan de verzekering iets doen met de premie. Van, dan kun je het weer terugvinden als het te stolen is.
2: Ook dat spul kan dat ook
0: chippen? Ja. Ja, daar kun je ook een chip in zetten. Ja.
3: Kun je dat lang terugvinden dan?
0: Altijd.
2: Altijd.
3: Ja.
0: Bij een paard ook. Een paard krijgt het in de hals. Ja. Ergens. Komt het chippen. En dan kun je altijd weer chippen. En als die geslacht moet worden, het paard, dan halen ze die chip er weer uit. Ja. Je altijd traceren waar die zit.
3: Maar hoe traceer je dan waar zo'n paard is?
0: Met zo'n apparaat heb je daarvoor. En dan kun je via internet zien waar het paard zit.
3: Oh, wat mooi.
2: Zoek zo ze, ja.
0: Ja, net als GPS.
3: Net als GPS, oké.
0: Ja,
3: dat kan ik ook. Mijn vrouw kan mij volgen op de telefoon.
2: Ja.
3: Ze heeft zo'n appje geïnstalleerd.
0: Is dat nodig?
3: Vindt zij wel.
2: Kom je niet thuis, ben je dan op een piep van?
3: Nee, maar dan belt ze op, waar blijf je nou, weet je wel?
2: Ja.
3: En dan moet ik vertellen waar ik ben. En dan is zij gerustgesteld. En dat is wel heel fijn.
2: Ja.
0: Ja, nou ja, goed. Ja.
2: Nou, als je er gelukkig mee bent, moet je het doen.
3: Ja, waarom niet? Ja.
2: Ja.
0: Ik heb nog één dingetje even. Ik ben voorzitter van een dialectkoor Apeldoorn. En we zijn er al een heel uitje mee bezig, maar we kunnen heel moeilijk aan muzikanten komen. Accordeonisten, gitaristen. Als de mensen bent die het leuk vindt bij ons muziek te maken, dan zou ik zeggen, neem eens contact met ons op. Dialectkoor Apeldoorn. We oefenen één keer in de 14 dagen in de buurthuis aan de Maasstraat. Op donderdagavond vanaf 7 uur tot 9 uur.
2: Nou, kijk eens aan. Maar hoeveel keels ben je?
0: We zijn nu met 32 keels.
2: 32. En tot hoe hoog?
0: Je gaat tot 40 keels.
2: 40 keels. Dus ja, 8.
0: Maar we hebben nu op het moment maar één muzikant en dat is te weinig.
2: Ja. Geen vrouwen, hè?
0: Tot op heden hebben we dat nog niet gedaan. Onze dirigente was een vrouw en is nu ook nog een vrouw. En dat is de enige vrouw.
2: Ja. Dus alles.
0: Ja.
2: Nou, we hopen dat
0: Dus ik hoop dat iemand reageert en dan...
1: Ja, iedereen is welkom.
0: Ja. Iedereen is welkom, zonder
1: zak of weet ik hoe.
2: We hadden net zo over, even over, hè? Hoort, er zijn nog vrijwilligers, hebben allemaal een beeld mee, hè?
0: Ja.
2: En, goed. Maar nu wordt er vrijwilligers wordt gezorgd wie noodgenaat is. Ik kan me door, ja, nood, wanneer staat dan? Mooi dan, je zult wel een opleiding krijgen. Dat je, nou, ik noem maar wat, mijn buurvrouw, die er gebeurt wat, maar die kan niet... Die slechte been of wat dan ook. Ja. Dat ik door de verantwoording voor neem.
0: Nee, door zal niet verwezen.
2: Maar hoe? Ik snap niet wat het is.
0: Dan moet je meer iets in de mantelzorg zoeken. In die richting waar je nu zegt. Maar,
2: ja, in wat, nood dan. Hè?
0: In nood.
2: Ja.
0: Maar nu in nood, ja. Echt nood. Daar bedoelen ze mee rampenbestrijding eigenlijk dit.
2: Met?
0: Rampenbestrijding. Dus iets groots.
2: Ja.
0: Door zoek ze daar vrijwilligers voor.
2: Ja, zo dat dacht ik ook wel.
0: En dat moet dan weer stel bij een grote brand.
2: Ja.
0: We hebben nu hier op de Veluwe ook een brand uit. Hebben ze gelukkig in de kiem kunnen smoren.
2: Ja.
0: Maar stel dat het iets groter is, dan hebben ze heel veel vrijwilligers nodig. Voor dat soort dingen.
2: Ja.

0: Of de Kump anders ontsteed een ramp.
1: Dat is een hele andere sport.
0: Van een hele andere orde van
1: voor normaal dit.
0: Zoekt je vrijwilligers weer.
2: Maar ook, wat heel belangrijk is, wat in de toekomst wel zal gebeuren, dat er stroom uitvalt. bij mensen die bijvoorbeeld stroom krijgen via een elektrisch apparaat om lucht te krijgen.
1: Ja.
2: Die hebben dan geen lucht.
1: Ja.
2: Nou, hoe help je die mensen? En dat is natuurlijk wel mooi als vrijwilligers helpen. En je hebt zo'n alarmnummer. Dat je kan bellen als de telefoon het doet, tenminste.
0: Nou ja, voor
2: als
0: dat soort dingen ook.
2: Als de telefoon
0: het
2: niet doet, heb je ook een probleem.
1: We kunnen nog voor hele rare dingen te schrijven.
0: Ja, dat kan.
1: Ja. We hebben alles dus met van alle... hoe noem je dat zo gauw?
2: Internet.
1: Juist, het hele gebeuren. Ja, we zijn zo afhankelijk van alles. En als er gehackt wordt, enzovoort. dan liggen we toch helemaal plat.
2: Ja,
0: je moet nu alleen maar zorgen, denk ik. Als je dat voor een deel wilt opvangen, zorg dat je een aggregaat in huis hebt. Een aggregaat en brandstof.
1: Ja.
0: Dan kun je voor een deel kun je dat stroom in uw eigen huis kunnen opvangen.
1: Ik weet er aan de Zutse straat. Het is een heel groot
0: Bredenoord.
1: Ja. Maar die bedoel ik niet. Ja.
2: Maar je moet wel weten hoe dat functioneert.
0: Maar dat zijn hele grote aggregaten.
1: Giga. Ja. Maar ik ben er ook kleintjes.
0: Je bent er ook kleiner.
1: Ja.
0: In ieder geval, als je een zuurstofapparaat hebt... of je hebt een radio of geen accu... dan heb je wat stroomvoorziening. Of je wil een telefoon opladen... Dan heb je wat.
1: Ja, maar ik volgens mij ben er niet van die kleine dingetjes die je kunt kopen.
0: Aggregaat.
1: Je gaat
3: je de boomwinkel.
0: 200-300 euro. Ook betaalbaar. En
1: ik heb geen...
0: je moet alleen zorgen dat je wat brandstof hebt.
1: Ik heb diesel. Geen idee wat dat zal kosten.
0: Ja.
1: Heb je het wel
0: een paar honderd euro, ja.
2: En kan iedereen die bedienen?
0: Dat is niet zo moeilijk.
1: Ja,
0: wanneer gebruik je een aggregaat? Je hebt altijd stroom, dus je gebruikt het niet. Als je stroom hebt, heb je hem niet nodig. Alleen maar in geval van nood.
1: Ja.
0: Dus je hebt dat ding meer stiller staan als je hem gebruikt. Dus je moet hem af en toe een keer aandoen. En kijken of het nog wat doet.
2: Maar kunt hij dan in de huiskamer gebruiken? Ik denk het niet.
0: Nee, je moet hem niet in de huiskamer zetten. En aggregaat zijn niet in de huiskamer.
1: Of maakt er mooi teufeltje van.
2: Ik weet het niet.
0: Je kunt hem gewoon buiten neerzetten en met een kabel gaat dat naar binnen toe.
2: En dan kun je de strijkbouter op aansluiten of zo, ik noem maar iets.
1: Geen idee.
0: Als jij dat belangrijk vindt, dan moet je de strijkbouter ook nog op aansluiten. Ja, de stroom. Ja.
2: Ja, is dat zo?
0: Ja, kan.
2: En elektrisch koken, kan dat ook?
0: Alles.
1: Ja, ook
0: dat. Het vermogen van je aggregaat.
2: Nou, dat is wel handig te weten.
0: Dus als jij een goede aggregaat hebt die dat vermogen aan kan, dan kan die alles aan. Ook dat. Ook koken en strijken.
2: En iedereen zou...
0: Maar in geval van nood is koken wel belangrijk, maar strijken iets minder belangrijk.
2: Nee, maar ligt eraan waar je glad wil strijken.
1: Maar ik vind het echt... Je zit wel van bij de stroom op. Zeg maar... Van het dak.
0: Ook een accu's kunt opvangen,
1: Maar goed, ik kreeg op mijn maat mijn huis met mijn volk met allemaal dingen die het ene weer opvalt als het andere weer uitvalt.
0: Ja.
1: Snap je wat ik bedoel?
2: Dus jij bent helemaal voorzien?
1: Nee.
2: Van energie?
1: Ik heb dat
0: allemaal niet. Beste Lu. We willen bijna weer aan het einde van onze ochtend, het vlug voorbij.
2: Mag ik nog wat zeggen, Jan?
0: Ja, als je het even vlug doet, heel kort.
2: Nou, in Friesland zijn de Friezen...
1: Nee, ik kan niet meer. Goed, dat doen we de volgende keer.
2: Nee, maar ik wou nog eventjes vertellen dat in Friesland zijn ze bezig.
1: Nee, hij moet afsluiten.
0: Nee, ik moet afsluiten, sorry.
1: Zonde.
0: Wil je dat doen de volgende keer, sorry. Mensen, we hebben weer een hele leuke ochtend gehad. We hebben kunnen vertellen wat we allemaal vertellen wollen. En volgende week ben we er gewoon weer. Willy, ik wil u... wil u bedanken. René u ook en Gerda ook. En Jan de Rabelink van de Knopen ook bedankt allemaal. En tot volgende week weer. Daar beuren we weer.
1: En Gerard, bedankt voor jij dit op deze manier hebben door.
0: Dankjewel, ik heb het volle plezier gedaan.
1: Dankjewel.
0: Graag gedaan. Tot volgende week.
1: Keer.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 1 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Politievakbond ACP wil met lokale autoriteiten terugkijken op de handhaving rond de boerenacties op snelwegen bij Den Bosch. In de staart van een file die door trekkers was ontstaan, vielen gisteren op de A59 bij Hees 2 doden en 6 gewonden. De ACP wil dat wordt onderzocht hoe het ongeluk kon gebeuren en pleit voor meer handhaving bij toekomstige acties. De ronde van Portugal gaat versoberd verder, een dag nadat de Britse wielrenner Finlay Tarling om het leven kwam. De 19-jarige Tarling botste gisteren frontaal op een voertuig dat niets met de wedstrijd te maken had. Voor de laatste twee etappes zijn festiviteiten geschrapt en is er een eerbetoon aan de overleden renner. Spaanse grensmedewerkers waarschuwden de regering daar al weken voor de grote toestroom van migranten naar de Spaanse enclave Ceuta. Daar werd alleen weinig mee gedaan. Eind juli kwamen meer dan 70.000 migranten vanuit Marokko naar Ceuta. Daarbij vielen zeker 94 doden. De Spaanse regering heeft inmiddels crisismaatregelen genomen om herhaling te voorkomen. Het dodental door de aardbeving bij Indonesië is inmiddels opgelopen tot 20. Er raakten 6 mensen gewond en 2 worden nog vermist. Ook de Spaanse stad Granada is getroffen door een aardbeving met een kracht van 5,5. Er ontstond daar beperkte schade aan gebouwen, maar er vielen geen gewonden. Het weer dan. De meeste buien trekken weg naar het oosten. Het blijft wel meest bewolkt, maar lokaal kan er af en toe wat zon doorbreken. De middagtemperatuur ligt tussen 20 graden in het noorden tot maximaal 33 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
1: Vanuit de grootste stad van Gelderland. Dit is Radio Apeldoorn.

0: Dames en heren, een hele goede middag en welkom bij een nieuwe aflevering van de Zaterdagmiddagmix. En geen normale zaterdagmiddagmix, want we zijn vandaag op locatie. We zijn afgereisd naar de Voorwaarts. Esther?
1: Ja, ja, dat klopt. Ja, ik zit naar jou te kijken omdat je zijn, maar ik hoor het ook niet.
0: Ik hoor het niet.
1: Nee, we zijn... We horen elkaar niet.
0: Nee, maar dat komt zo meteen
1: dat
0: misschien
1: komt
0: wel.
1: Goed.
0: We allemaal doen toen aan de klok van 4 uur. Ja, we zijn weer een keer tot 4 uur op de zaterdagmiddag. Want we zitten bij de Apeldoorn Cup. Voetballen.
1: Ja.
0: Helemaal speciaal op jouw verzoek, want jij bent echt helemaal gek van voetballen.
1: Ja.
0: Je hebt het al een paar weken geleden aangekaart bij
1: Theo. Ja, ik denk ik moet echt. Ja.
0: Nee, maar er zijn een heleboel voetbalwedstrijden hier om 1 uur begonnen. Daar horen we zo meteen alles van wat de stand van zaken is. En tot aan de klok van 4 uur zijn we er live bij. Daarna schakelen we naar de studio en dan gaan we nog even volmaken totdat alle wedstrijden hier op de Voorwaarts zijn afgelopen.
1: Zeker.
0: Ja, en we hebben een heleboel lekkere muziek mee. Dio, onze man van de techniek, begon met Toto en dan het nummer Afrika. En mocht u een verzoekje hebben, kom gewoon even langs. Dan gaan we hem opzoeken en dan gaan we hem draaien. En we hebben heel veel leuke muziek mee.

0: Lekkere zomerse muziek op de radio hier bij RTV Apeldoorn. U luistert nog altijd naar de zaterdagmiddagmix. En een andere uitvoering dan u gewend bent, want we zijn op locatie. We zitten aan de Voorwaarts bij WSV en daar is vandaag de aftrap van de Apeldoorn Cup.
1: Zeker weten, maar of we er zin in hebben.
0: Ja, zeker, maar het brammen gaat natuurlijk gewoon door. Hè?
1: Het gaat gewoon door en we hebben hier natuurlijk een evenement. Maar morgen in het Oranjepark is natuurlijk ook een heel leuk evenement. Wat natuurlijk al 6 weken
0: ja,
1: even
0: zeker.
1: Uit mijn hoofd.
0: Ja,
1: Hieke, goedemiddag.
2: Goedemiddag Esther, goedemiddag Gert.
0: Hé, hey, Hieke, goedemiddag. Ja. Hoi. En alle mensen hier ook. Iedereen staat hier aan. Zelfs de scheidsrechters hebben even gefloten. We hebben gewoon even
1: zwaaien naar Hieke.
0: Normaal hebben ze hydratatiebreek, maar wij hebben de Hieke-breek. Ja, dus die mensen staan allemaal te wachten.
1: Ja.
2: Nou, dan laat ik ze niet te lang wachten. Maar inderdaad, we hebben morgen weer een fantastische optredens. Ja. In het Oranjepark, in de muziektent. Gratis toegankelijk voor iedereen die daar maar van wil komen genieten. En we beginnen om 2 uur met de band Timeless. En Timeless is een band die bestaat uit 6 personen. Bestaat al sinds 2019. Toen is die opgericht. En Bert Kompier, Apeldoornse man. Tjikke Hoogterp doet de zang. Bert Kompier zit dus achter de drum. Mm-hmm. Ed Lassen, zang en gitaar. Henk van Geuningen, bas en zang. Benny Ras, gitaar. Barry Vissers, toetsen en slaggitaar. En die hebben een enorme staat van dienst met z'n allen. Hè, individueel ook. Allerlei bandjes gespeeld. En ze brengen een repertoire, heel gepassioneerd, uit de jaren 60 tot heden.
0: Oh, nou, kijk. Dat is heel breed.
2: Dat is heel breed en er zit voor iedereen zit daar dan ook wat bij.
0: Ja,
2: er kan volop gedanst worden, volop meegezongen worden. Het is een heel stuk herkenning wat je dan hoort. Hartstikke leuk. Ja. Nou, dan om 3 uur... gaan we luisteren naar Charlotte Woudenberg, de Apeldoornse zangeres die al meer dan 10 jaar aan de weg timmert met ook een fantastisch repertoire. Ik heb hier de setlist voor mij. Ze gaat ook even een heel klein uitstapje maken naar Duitsland.
1: Okay.
2: Ik bin wie du.
0: Nou,
2: ik ga verder niet zingen.
0: Ja, ja. Zeer schön. Ja, ja.
2: Maar,
0: Charlotte hangen in de lampen.
1: Hoor ik al wel.
2: Maar ze heeft hartstikke leuke liedjes. One Way Ticket staat op de lijst. What a Feeling, dat is ook weer een oudje.
0: Ja.
2: Love Me Just a Little Bit More, volgens mij is dat van de Dolly Dots.
0: Ja, van de Dolly Dots.
2: Ja. Ja. Xanadu, nou ook een oudje.
0: Ja, van Olivia.
2: Ja, ja. One Way Ticket had ik al genoemd
0: van
2: volgens
0: Eruption.
2: Mij. Ja, When Love Takes Over. Nou, ik ga de rest allemaal niet vertellen.
0: Nee, want ik wou zeggen, we zitten ook niet bij
1: doorgaan zo.
2: Nee, maar het is een hele leuke setlist. Hartstikke leuk. Dat wordt genieten voor iedereen die daar ook van houdt.
1: Absoluut.
2: En ook, dan hebben we dan om 4 uur hebben we een beetje stevige band. Rockband Rebel. Die timmeren al heel wat jaren aan de weg. Elk lid heeft al 25 tot 50 jaar bandervaring.
1: Zo.
2: Dat zijn oudjes en wat jongere types.
0: Ja.
2: En ook die Bert Kompier zit daar weer in achter de drums.
0: Oh, die blijft de hele middag, hè?
2: Die blijft... Ja. Ja, joh. En weet je, het voordeel daarvan is dat je dan maar 1 drumstel op het podium hebt staan.
0: Ja, dat is makkelijk,
2: dus,
0: hè?
2: Lekker allemaal snel met op- en afbouw en zo. Dus helemaal gezellig.
1: 2 voor de prijs van 1.
0: Helemaal goed.
2: In die band zit ook Jeroen Boers, die zorgt voor de zang en gitaarspel. Mm-hmm. En Aldo Zwager, die zit daar ook in en die speelt ook gitaar en die zingt ook. En dat was dus de voormalig keeper van onder meer sportclub Heerenveen en FC Twente.
0: Hoe
2: weet je dat, Gert?
0: Hoe heet die?
2: Aldo Zwager.
0: Zwager, nee, zeg maar niks. Nee, maar dat is lang geleden, denk ik.
2: Ja, dat weet ik niet. Zo oud is die man nog niet, maar... Oké, op een gegeven moment heeft hij zijn voetbalschoenen aan de willige gehangen, of hoe noem je dat?
0: Ja, aan de willige,
2: En is verder gegaan in de muziek, dus die is ook professioneel lekker bezig.
0: Goed zo, helemaal goed.
2: Ben Bruske zit op de basgitaar en sinds kort hebben ze er ook een toetsenist bij. En daar ben ik eventjes de naam van vergeten.
0: Die
2: staat
0: niks.
2: Ook hier niet in Nederland.
0: Dat zien we morgenmiddag allemaal vanzelf, hè?
2: Maar weet je, ze spelen gewoon muziek. Ze hebben ook de slogan, A Classic Rock Story. Dan weet je ook wat daar komt. Still Got the Blues.
0: Still Got the Blues,
2: A Forest and When the Lady Smiles.
1: Ja. Nou, die
2: kennen jullie ook allemaal. Weet je? En de rest ga ik lekker niet noemen.
0: Nee.
2: Kom gewoon morgen allemaal lekker naar de
1: park. Laat je verrassen.
2: Vanaf 2 uur zijn we daar.
0: Helemaal goed.
2: En natuurlijk tot 1:55. En gratis toegang, stoeltje huren.
0: Ja.
2: Er is catering, noem het allemaal maar op. En kijk op onze website, kijk op onze Facebookpagina. En sinds deze week staan er ook allerlei filmpjes van de afgelopen weken... op ons eigen YouTube-kanaal. Ja. We zijn nog niet klaar. We hadden een enorme achterstand.
0: Geeft niks.
2: En ik hoorde jou zeggen, Esther, 6 weken. Nee, het is morgen alweer de 10e week dat we er
1: 10e.
2: Zijn.
1: Jeetje.
2: De 10e.
1: Het gaat er toch snel, die tijd.
2: Snel, hè?
0: Ja.
2: En dan nog maar 2 te gaan en dan is het alweer over en uit.
0: Oh, nou, daar gaan we dan niet aan denken. Nee. Eerst morgenmiddag maar eens lekker op.
2: Nee, zeker niet. Nee. Morgen mooie dag. Het weer wordt prachtig. Dus heerlijk.
0: Helemaal goed. Nou, de mannen willen hier weer voetballen.
2: Zo.
0: Dus we stoppen nu.
2: Laten we gaan.
0: Ja.
2: Stappen.
0: En bedankt. En tot veel plezier morgen, hè.
2: Dankjewel. En jullie ook nog heel veel plezier daar.
0: Ja, ook goed.
1: Dankjewel.
0: Doei.
2: Succes. Doei.

0: Is dat nou Katy Perry?
1: Ja, ja volgens mij wel. Ja, precies.
0: Kiss the Girl. En we zijn nog altijd bij WSV te gast. Het is misschien wel even leuk om aan te geven welke wedstrijden er om 1 uur begonnen zijn.
1: Ja.
0: CSV Apeldoorn gespeeld tegen Groenwit 62.
1: Ja, en dan heb je Beekberg tegen Robur.
0: Ed Velocitas.
1: Dank u.
0: Ja, zie. En op veld 3 Columbia tegen WSV.
1: Ja.
0: En zometeen als het rust is, dan komen de verslaggevers Jan ten Hoven, Henk van der Put en Belinda Kerkhoven hier even aan tafel. En die praten ons dan even bij hoe de stand is en wat er allemaal gebeurt.
1: En of er iets spannends misschien ook wel gebeurd is.
0: Ja, dat weet je niet.
1: Ik
0: kan hier een beetje kijken wat er gebeurt bij CSV Apeldoorn. Daar is nog niet gescoord.
1: Nee,
0: maar ik weet niet hoe het is op de andere velden natuurlijk.
1: Nee. Het is allemaal, je ziet maar een kwartje, dus je moet zelf de rest invullen. Dus dat horen we zo meteen.
0: Maar je hoort het wel een beetje aan het juichen of schreeuwen.
1: Dat zeker.
0: Dan,
1: Hier was
0: op het veld waar Jan ten Hoven zit. Beekberg.
1: Waar Henk zit.
0: Robert Vloos, daar zit Henk van der Put. Daar was juist een hele grote kans, maar die bal die ging over. Die stuitte hier op het...
1: dat was bij de kamikaze hier.
0: Ja. We gaan nog even naar een lekker nummer en dan bellen we daarna even met Christian. Want die kan ons dan even bijpraten of de regen aanblijft. Of
1: dat misschien toch
0: dat ik vanavond
1: nog
0: toch nog moet sproeien.
1: Ja, nou dat zeker.
0: Zien.

0: Goedemiddag.
1: Ja, we gaan eens even... Christian is terecht. Goedemiddag.
0: Goedemiddag.
1: Oh, Christian, ik weet niet of planten en bomen kunnen praten, maar als ze dat zouden kunnen, dan is het nu één grote feestvreugde. In ieder geval hier aan de Voorwaarts, want het regent hier.
2: Het regent, maar het is nog lang niet genoeg. Ik denk dat ze eerder staan te schreeuwen van de droogte, om eerlijk te zijn.
1: Dat denk ik wel.
2: Maar het regent inderdaad en het heeft te maken met een aantal buien dat over het land trekt. Als gevolg van een wegtrekkend hoge drukgebied en een aantal storingen die over Nederland en dus ook over Apeldoorn trekken. Uh-huh. Dat zien we terug in het weerbeeld. Het is in deze vroege middag vallen dus een aantal buien. Het kan zelfs gepaard gaan met een klap onweer.
0: Ja, ja.
2: En deze middag wordt het nog wel een graad op 5, 26. En later, vanaf een uurtje of drie, lijkt het er ook op dat de zon mogelijk wat verder door gaat breken. Bij dus een noordelijke, noordwestelijke wind, kracht 3. Dus eigenlijk, ja, als je de paraplu meeneemt en die buien kunt doorstaan, best nog een redelijke zaterdag. Zeker een stuk minder warm dan we de afgelopen dagen gewend zijn. Mm-hmm. De komende nacht zien we dat er sprake is van behoorlijk wat bewolking. Het blijft wel droog met minimumtemperaturen zo rond de 16 graden. Die bewolking die houdt morgenochtend nog even aan, maar vanaf de tweede helft van de ochtend lijkt de zon steeds verder door te breken. Opnieuw die noordelijke wind, kracht 2, waardoor er wat frissere lucht onze kant op komt. En het wordt dan ook zo'n 23 tot 24 graden. Dus eigenlijk best wel een lekkere zondag.
0: Zeker.
2: Ook maandag zien we dat terug, zon afwisselend wat stapelwolken met temperaturen rond de 21 graden. En daarna volgt waar we misschien, niet iedereen, maar toch een aantal mensen toch wel wat naar uitkijkt, wat meer regen.
0: Ja.
2: Dinsdag zien we dat het een redelijk verregende dag gaat zijn met veel bewolking en van tijd tot tijd regen bij een zuidwestelijke windkracht 3 met 19 graden. Op woensdag zien we dat er regelmatig buien vallen, dat er overal af en toe wat ruimte is voor de zon met 22 graden. Mm-hmm. En donderdag en vrijdag en ook richting het weekend zien we dat die buiigheid nog steeds aanhoudt, omdat er toch ook wel weer wat ruimte is voor de zon. Met dan temperaturen, ze voelen haast fris aan, 21 tot 22 graden. En de hele week eigenlijk een wind die uit het westen tot noordwesten komt waaien, kracht 2 à 3. Dus ja, eigenlijk...
0: best goed.
2: Best goed, met ook van tijd tot tijd weer wat regen. Broodnodige regen, maar het zal nog lang niet genoeg zijn helaas.
0: Ja, precies.
1: Zie je zo. Nou ja, laten we hopen dat het allemaal een beetje bijtrekt. Ja, er zijn ook een boel mensen best wel blij met de temperatuur. Zeker. Dat je wat naar beneden gaat.
2: Dat kan ik me goed voorstellen, ja. Zeker. Ja.
1: Zeker, helemaal goed. Christian, dankjewel en
0: dankjewel,
1: tot volgende week.
0: Fijn weekend.
2: Goed weekend.
1: Jojo.
2: Doei.
1: Hoi. En bij ons aangeschoven inmiddels gelijk Belinda Kerkhoven. Want het is rust. We zien allemaal voetballers richting de kleedkamers gaan. Hier bij CSV Apeldoorn zijn ze ook
3: naar
1: binnen.
3: De kantine.
1: Maar jij komt bij de wedstrijd Columbia WSV weg,
3: Ja, laten we beginnen met de tussenstand 0-0. En natuurlijk, het is nog heel weinig van te zeggen. Beide ploegen missen nog wat spelers. Beide ploegen hebben ook weer nieuwe spelers. Dus het is ook weer zoeken naar wat er allemaal kan binnen dit team.
1: Ja.
3: Eigenlijk één hoogtepunt, of beter gezegd een dieptepunt in de eerste helft. Een directe rode kaart voor een speler van... WSV. Dan ga ik proberen zijn naam te ontcijferen, want het handschrift van degene die dat heeft opgeschreven is, laat wat te wensen over. Ik lees Breitman. Raf Breitman.
1: Okay.
3: Hij in ieder geval rood gekregen. En het was ook een hele zware overtreding op Columbia-speler Dilano Gerritsen. En de scheidsrechter deed het enige wat hij kon doen. Het was een direct rode kaart.
1: Okay.
3: Daardoor betekent eigenlijk wel dat de wedstrijd wel in evenwicht is. WSV speelt natuurlijk een klasse hoger dan Columbia. Maar zeker na die rode kaart zijn ze aan elkaar gewaagd.
1: Okay.
3: En ik durf eigenlijk nog geen voorspelling te doen voor de uitslag.
4: Nee. Het blijft dus nog spannend.
3: Het blijft spannend.
1: Houden we in de gaten. Nou, dan gaan we gelijk naar Henk van der Put. Want die is inmiddels ook al aangeschoven. En die komt vanaf veld 3. Want die heeft gekeken naar Beekbergen, Robert en Velocitas. Henk.
5: Inderdaad, ja, dat klopt helemaal. 0-0, laat ik daar
1: ook
5: maar mee
1: daar
5: beginnen.
1: 0-0. Ja. Okay.
5: De brilstand dus tot nu toe.
1: Ja.
5: Ik moet eerlijk zeggen, Beekbergen die ging voortvarend uit de startblokken.
1: Ja.
5: Hoog druk zetten aan de kant van Beekbergen. Dat was toch even wennen aan de kant van Robuur.
1: Ja.
5: Ik moet zeggen, Robuur speelt met nogal wat jongens onder 23.
4: Oké.
5: Okay. Er zitten nog wat gerenommeerde namen op de bank. Onder andere Zino Bos speelt nog niet.
1: Oké. Okay.
5: Cyril de Graaf is geblesseerd en kan niet ballen.
1: Nee.
5: Dus, en zo zijn er nogal wat jonge jongens dus, die in de basisopstelling van Robert Velocitas van start zijn gegaan.
4: Oké.
5: Kansen, echt grote kansen heb ik nog niet gezien. Wellicht dat Robert licht in het voordeel is wat mogelijkheden betreft, maar daar houdt het toch verder wel mee op. Cornerverhouding is duidelijk wel in het voordeel van Robert Velocitas. Ik denk 5-1, men houdt het dan nog wel mee op. Zo. Aan de andere kant, Klopman van Beekbergen kreeg een mooie gelegenheid. Toch wel de enige grote mogelijkheid aan de kant van Beekbergen. Zijn schot ging helaas 43 centimeter naast het.
1: Ik dacht 43,5, maar dat kan ook 43 zijn.
5: Daar moet je niet tegenheen gaan. Het was duidelijk 43 centimeter.
1: Oké, maar het was wel waterpas, dat hebben we gezien. Helemaal goed, Henk. We horen jou straks weer. Komt helemaal goed. En
3: Jan
1: dan zit de man
3: er niet meer tussendoor te
1: waar de enige wedstrijd waar wel gescoord is. Dat is volgens mij op dit veld, Jan. Hè?
6: Helemaal goed. Ja. Maar ik ben van al de doelpunten, Gerrit.
1: Ja. Dus, en hoeveel is het daar?
6: Het is op dit moment ruststand 2-0 in het voordeel van CSV Apeldoorn.
1: En die spelen tegen Groenwit voor de mensen thuis.
6: Ja, helemaal goed.
1: Ja. Ja. Ja, vertel Jan.
6: Groenwit onder leiding van de nieuwe trainer, coach Hans uit de Boogaard, vertelde me voor de wedstrijd dat hij de ploeg compleet had, maar nog geen wedstrijden gespeeld. 4 keer getraind en vandaag was hun eerste wedstrijd. Terwijl CSV Apeldoorn al 2 oefenwedstrijden achter de rug heeft. Ja. 2 weken geleden, dinsdagavond, uit in Doetinchem bij DZC 68... De vierde divisie wonnen ze met 2-0. Mm-hmm. En dinsdagavond hebben ze gespeeld bij CSV 28. Ook een oefenwedstrijd die ze overigens ook tegenkomen als in de beker. De eerste wedstrijd.
1: Okay.
6: Wonnen ze met 3-0 met onder andere Jesse Perdom die daar scoorde. En Jesse is weer terug bij CSV Apeldoorn. Heeft een aantal jaren bij Vios gespeeld. Heeft een aantal jaren bij AGOVV gespeeld. Mm-hmm. En staat nu weer als man achterin bij CSV Apeldoorn niet te passeren.
1: Kan toch niet, hè? Maar kan het leven soms mooi zijn, hè?
6: Ja, is dat.
1: Maar daar is het dus nu 2-0. En ze spelen maar een half uurtje.
6: Spelen een half uur de wedstrijd. En ik denk dat het ook voldoende is. Want ze spelen dus vandaag, dinsdag en donderdag. Ja, en zaterdag nog eens een keer weer.
1: Ja.
6: Dus dat zou, en ze zijn allemaal nog in de opbouwfase, hè, voor de competitie.
1: Ja.
6: Maar ja, kijk, CSV Apeldoorn. Die had de eerste 10 minuten toch redelijk wat probleempjes met Groenwit.
1: Oh.
6: Die rustig meevoetbalde met een systeem van 4-3-3.
1: Ja.
6: Dat ging prima. Maar na een minuut of 10-11 begon CSV toch wat druk te zetten. Moest Groenwit terug. Gingen noodgedwongen terug van 4-3-3 naar 6-3-1.
1: Hoppakee.
6: En toen was het achter de verdediger. En toen vielen ook in de doelpunt. Aanvankelijk waren er een paar schoten van Genk. Die maar net naast gingen. In de 20e minuut Idemdito een bal net over de kruising van paal en lat. En toen in de 21e minuut een vrije trap voor CSV Apeldoorn op de rand van de 16 meter. En Laurens van der Enk scoorde hem keurig in de rechterbovenhoek. Laurens die overigens vroeger bij Groenwit heeft gevoetbald.
3: Ja.
6: Daar zit je maar weer. En het was nog geen 4 minuten later, in de 25e minuut, was het Sam Langendonk die een kopbal keurig afleverde. Daar was keeper Beekman helemaal niet op gevat. Die kopbal die trof doel, ook in de rechterbovenhoek, 2-0. En ik moet zeggen dat dat op dit moment een verdiende stand is. CSV Apeldoorn is gewoon een klasse beter dan denk. Maar dat mag ook, hè, eerste klasse.

0: Ja. Ja, Gert, goedemiddag.
1: Ik schrik wakker, hè?
0: Ja, je schrikt in één keer wakker. Je denkt, je gaat iedereen in de gaten houden welke kansen opgaan, welk veld, ja, maar... of het allemaal wel goed gaat.
1: Hé, maar die wedstrijden gaan we weer beginnen.
0: We gaan zeker weer beginnen nu.
1: Ja. En we hebben de tussenstanden CSV Apeldoorn, Groenwit 0. Oh nee, dat is 2-0.
0: Ja.
1: Wikbergen, Robert Vlozitas 0-0. En Columbia WSV ook 0-0.
0: Tot nu toe. Je weet het niet.
1: Nee, en het loopt lekker door nou ook, hè, qua publiek. Dat is ook wel leuk om te zien.
0: Ja, het wordt steeds drukker inderdaad.
1: Ja.
0: Iedereen wat enthousiaster. Hiernaast zijn ook een stel jonge jongens bezig, ook met voetbal.
1: Ja.
0: Gewoon een balletje trappen. Dus het was steeds druk. Maar ik moet ook zeggen, het weer valt me ook mee.
1: Heerlijk, man. Het is echt lekker weer, hoor. Ja, af en toe een buitje, maar...
0: Ja, maar voor hun, ik bedoel, ze staan de open hele tijd te rennen en te vliegen. Dus het lijkt me perfect voor hun dit weer.
1: Ja, zeker. Helemaal goed. Nou, mooi. Dan gaan wij nog weer naar muziek luisteren. En misschien dat mensen thuis zijn die zeggen... Hé, wij missen de stem van Dick van Bloemendaal. Nou, Dick, die is er voorlopig even niet bij. Dick is ziek. En er wordt hard aan gewerkt om Dick er weer bij te krijgen. Maar dat kan dus zijn dat u de stem van Dick van Bloemendaal mist. Maar we zijn bij hem en we hopen dat hij er snel weer bij is.

0: als een nummer die ik niet ken. En jij
1: ik ook niet.
0: Oh,
1: moet ik even van die of vragen wie het is.
0: Wie is het? Want jij hebt daar nogal een kennis van. Maar...
1: Ja, ik ken wel een heleboel, maar deze moet ik even...
0: Nee,
1: wie is het hier ook?
0: Oh, Miley Cyrus.
1: Oh, zij van Cyrus. Ja, ja. Zie, daar ga je al.
0: Het ja. is ook veel te jong, denk ik, voor ons, toch?
1: Nee, sommige nummers ken ik wel. Als ze op die bal zitten, wicketball of
0: is
1: zo.
0: Zij, dat. Is zij dat? Is dat niet
1: is zij.
0: Lady Gaga?
1: Ja.
0: Oh, ja.
1: Dat is dezelfde. Hé, okay. Er zijn een heleboel andere leuke dingen ook te doen. Want morgen dan start weer het gezellige DSV Desi Open toernooi. En dat is een mooie kans om in de zomervakantie nog lekkere tenniswedstrijden te spelen.
0: Mm.
1: Zowel enkel als dubbel. Tot en met zondag 23 augustus naar het tennispark aan de... Kalunalaan nummer 7 in het teken van sportiviteit en gezelligheid.
0: Kijk.
1: Spelers in de categorie 2 tot en met 8 kunnen zich inschrijven. En dat kan allemaal via de website mijnknltb.toernooi.nl.
0: Zo, dat is een beste mond vol. Misschien moet je
1: nog
0: een keer zeggen.
1: Rustig, hè. mijnknltb.toernooi.nl. Maar mensen die op tennis zitten,
0: ja, die weten
1: die
0: allemaal
1: dit wel.
0: Maar gewoon echt voor de zekerheid. Het is best wel een mond vol.
1: Ja. En je kunt ook gewoon even lekker gezellig gaan kijken.
0: Ja.
1: Is ook altijd leuk bij tennisvereniging Desi. Altijd leuk. En er is nog een andere tennisvereniging. Daar gaan we zo meteen even naar kijken. Want daar is ook wel wat te doen.
0: Oh, ja. Het is allemaal alsof iedereen in de zomer het sporten heel erg gemist heeft. En dan bam.
1: Ja, is ook zo natuurlijk.
0: Ja, hè?
1: Ja. En kijk, zoals hier ook. Er komen toch nog wel een boel mensen op af om te kijken. Dus,
0: zeker.
1: Ja.
0: Ja, nee, maar dat is wel iets wat me opvalt. Dat mensen gewoon echt uitkijken naar de zomervakantie. Maar dan ook wel weer tegen het einde van de zomervakantie denken... oké, dan kunnen we eindelijk weer gaan voetballen,
1: kunnen
0: tennis,
1: we weer
0: wat
1: oppakken.
0: Dan ook. Ja,
1: ja,
0: precies.
1: Is ook alleen maar goed.
0: Ja, nou, zeker, absoluut.
1: Bewegen is gezond, zullen we maar zeggen.
0: Ja.
1: Ja.

0: Avicii hoorden we.
1: Oh, dat was
0: met
1: hem.
0: Met Hey Brother. Ja. Wat dacht jij dan?
1: Nee, ik hoorde iets
0: van. Dacht jij George Baker?
1: Nou.
0: Dat weet ik niet. Kan, hè?
1: Zo extreem is het nou.
0: Nee, dat is ook weer zo. Dat is ook weer zo. Wel een lekker nummer.
1: Zeker.
0: Hey, ik denk dat we er zo uitgaan voor het nieuws van een uurtje of twee, denk ik. Ja, hè?
1: Ja, ongeveer. Ja, het gaat snel.
0: Gaat hard, hè? Ja.
1: Ja, maar het is ook hartstikke druk en iedereen er is ook wat. Iedereen is wat aan het doen en iedereen is aan het kijken. En ik denk ook dat het nu regent, want ik zie paraplu's. We zitten zelf natuurlijk hieronder, dus dat. Maar goed.
0: Ja, ik zie wel een beetje op en neer met de regen.
1: Ja, precies. Op het veld van groen-wit.
0: CSV?
1: Ja, CSV.
0: Daar komt CSV weer in aanval.
1: Ja, maar daar lagen net twee ook ondersteboven. Maar goed,
0: ja,
1: dat
0: gebeurt vaker met voetbal, hè? Ja, het zijn geen mietjes, hè?
1: Nou.
0: Nee, rustig, kom op, hè?
1: Oké. Okay.
0: Kom op, ze kunnen wel wat hebben allemaal. Dat geeft ook niet. Dan mag af en toe best wel een beetje erop klappen, hè?
1: Ja, dat is waar. Maar het was een mooie slijding, laat ik het dan zo zeggen.
0: Ja, je komt hier niet om aan te sterken, zeggen we dan, hè?
1: Nou, dat op. Zeker hap, niet.
0: Even doorpakken.
1: Gaan we die banaan, ja, precies.
0: Ja, de jongens van Turkse Krachts Apeldoorn, die komen ook allemaal binnen druppelen. Want die moeten straks ook aan de bak.
1: Ja, ja.
0: Die gaan er ook vol voor.
1: Ja, iedereen heeft er wel zin in. Kun je
0: zeker.
1: In ieder geval zien. Ja,
0: en
1: absoluut.
0: Moet
1: nou, ja, dat moet zeker.
0: Goed. Gaan wij naar het nieuws van 2 uur.
1: Ja.
0: En dan horen wij u straks graag weer terug. Dus,
1: tot straks.
0: Tot zo.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 2 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Amerikaanse regering heeft Apple gewaarschuwd geen geheugenchips te kopen bij Chinese fabrikanten. Minister van Handel Howard Lutnick heeft dat rechtstreeks aan het techbedrijf laten weten. Apple zou interesse hebben in chips van de Chinese fabrikant CXMT. In Washington bestaat de vrees dat China via zulke deals toegang krijgt tot Amerikaanse technologische kennis. De kleedjesmarkt in Ommen is vanochtend ontruimd nadat een man met een vuurwapen zou hebben gedreigd. Zwaar bewapende agenten van de dienst Speciale Interventies hield de man later aan in een woning. Er raakte niemand gewond, het wapen is nog niet gevonden. De markt is afgelast en het centrum van Ommen is inmiddels weer toegankelijk. Politievakbond ACP wil met lokale autoriteiten terugkijken op de handhaving rond de boerenacties op snelwegen bij Den Bosch. In de staart van een file die door trekkers was ontstaan, vielen gisteren op de A59 bij Hees 2 doden en 6 gewonden. De ACP wil dat wordt onderzocht hoe het ongeluk kon gebeuren en pleit voor meer handhaving bij toekomstige acties. Spaanse grensmedewerkers waarschuwden de regering daar al weken voor de grote toestroom van migranten naar de Spaanse enclave Ceuta. Daar werd alleen weinig mee gedaan. Eind juli kwamen meer dan 70.000 migranten vanuit Marokko naar Ceuta. Daarbij vielen zeker 94 doden. De Spaanse regering heeft inmiddels crisismaatregelen genomen om herhaling te voorkomen. Het weer dan. De meeste buien trekken weg naar het oosten. Het blijft wel meest bewolkt, maar lokaal kan er af en toe wat zon doorbreken. De middagtemperatuur ligt tussen 20 graden in het noorden tot maximaal 33 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Radio Apeldoorn.

0: Ja, goedemiddag. Live vanuit de Apeldoornse Cup. De zaterdagmiddagmix. En naast mij zit natuurlijk Gert nog steeds. Hartstikke gezellig en vrolijk.
1: Naast mij nog steeds Esther. En aan de knop hebben we vanmiddag Dio. Dus dat is een leuk en gezellig spektakel hier, hoor.
0: Ja, zeker weten. En nog steeds hartstikke druk en gezellig. Ondanks het weer, want af en toe valt er een buitje. Maar dat mag de pret helemaal niet drukken.
1: Iedereen is er blij mee.
0: Precies. Ja, dat zeker. Natuurlijk voor het... voor de gewassen, maar dit is voor hun natuurlijk ook wel lekker voetballen, hè?
1: Zeker, ja, nee, maar heerlijke temperaturen zijn dit. Precies. En het is allemaal nog in het begin van het seizoen, dus iedereen moet nog een beetje aan elkaar wennen. En ja, dat ziet er allemaal goed uit.
0: Ja, het ziet er zeker goed uit. En we hadden net de tussenstand, en dat was CSV Groen-Wit. Dat was, Gert, jij weet dat, 0-2.
1: Ja, daar was het 2-0.
0: Ja, en Beekberg Roguur was 0-0.
1: Ja, maar daar is inmiddels gescoord.
0: BSV. Oh ja, maar dat horen we straks natuurlijk.
1: Dat horen we straks van de verslaggevers Jan ten Hove, Henk van de Put.
0: En Columbia en WSV was ook 0-0.
1: 0-0.
0: Ja, en we horen straks hoe het ver is afgelopen.
1: Zeker, en dat doen we allemaal na een heleboel lekkere muziek.

0: Maroon 5. Maroon 5 was dat,
1: ja.
0: Hè?
1: Ja. Hoe oud is Mick Jagger nu? 81 of zo?
0: Mick Jagger is 81 volgens mij, ja.
1: Ja. Sorry, 82.
0: Theo die zegt 82, dat is toch niet normaal.
1: En ja. Als je dan ziet hoe die nog op het podium...
0: Ja,
1: ik
0: zeker.
1: Denk dat ik dat niet meer doe hoor, als ik 82 ben.
0: Nee, maar daar gaan we ook niet vanuit, hè?
1: Nou, ik vind het nog steeds knap. Als je zo'n leeftijd hebt, dat je nog zo kan moven als Mike Jack...
0: Onze collega Jan ten Hoven, 86,
1: ja?
0: Hè?
1: Ja, ja, maar die zie ik dan niet meer zo op het podium tekeer gaan als...
0: Nee, maar op de tribune wel hoor, schijnt. Ja. Dat zien wij niet altijd, maar dat schijnt wel heftig te zijn. Nee. Maar ik bedoel, dat is toch alleen maar mooi?
1: Ja, zeker. En dat je passie ook al... ben je wat ouder? Ja. Zo zeg ik het netjes, toch?
0: Heel goed, daarom. Zeker. Zeg je het keurig.
1: Ja. Daarom. Nou, ja, en we hebben net al weer wat gegil gehoord. We gaan natuurlijk nog niks verklappen. Maar ik denk dat er ergens deze en gene in een wedstrijd een doelpunt bij is gekomen.
0: Ja, ja, ja.
1: En dat horen we natuurlijk straks als we Henk, Jan en Belinda weer hier aan de tafel hebben.
0: Met de tussenstanden. Precies. Nee, de eindstanden
1: de
0: worden
1: eindstand
0: dan.
1: Van deze. Ja.
0: Ja, want dan is de eerste speelronde zeg maar klaar.
1: Ja.
0: En dan gaan we ons opmaken voor speelronde 2.
1: Ja.
0: En die ploegen zie je nou ook allemaal een beetje binnen druppelen. Dus dat is ook wel leuk om te zien.
1: We gaan warm
0: dat allemaal gaat.
1: Ja, precies.
0: Ja, allemaal, zeker.
1: Warm worden. Even op en neer. Trappetje op en af.
0: Ja.
1: Zo zeker. Hoort het. Ja.
0: En gelukkig hebben wij daarbij hele lekkere muziek.
1: Ja.

0: Inner Circle, horen wij. Gezellig hoor, ja. Lekkere muziek. Oh, ik moet de microfoon wel aanzetten.
1: Want anders anders horen we blinden niet.
0: Dan zitten we naar een playback in de walvis te kijken. Dat kan ook niet, hè. Maar dat doe je. Nee, dat is op de radio. Als je in het aquarium zit. De wedstrijd. WSV tegen Columbia. Die is afgelopen.
2: Ja, het zijn toch de 10 van WSV geweest. Die gewonnen hebben van de 11 van Columbia.
1: Kijk.
0: Wat verdorie. En met hoeveel dan?
2: 2-0.
0: Oh.
2: En eigenlijk halverwege de tweede helft, dus het eerste doelpunt. Ja, daar ging de keeper niet helemaal vrij uit van Columbia. Daar had hij bij kunnen zitten. En helaas voor Columbia ging de bal in het doel. En dan even later nog de 2-0. Ja, en dan zie je toch bij WSV de individuele klasse van bijvoorbeeld een Franklin Hamstra, die dan in zo'n wedstrijd het verschil maken.
0: Ja.
2: Ja, en natuurlijk beide trainers gebruiken deze wedstrijden ook om zoveel mogelijk spelers natuurlijk speelminuten te geven. Dus wordt volop gewisseld. Nieuwe combinaties geprobeerd. Ja, en ik zei het al eerder, je mist natuurlijk ook nog wat spelers die er nog niet zijn. Dus ja, ik vind het altijd het mooie van de Apeldoorn Cup. Aan de ene kant zie je dus trainers die het echt gebruiken om in de voorbereiding dingen uit te proberen. En aan de andere kant zie je toch ook wel de onderlinge rivaliteit. Want verliezen van elkaar,
0: want die komen elkaar tegen, maandags op werk. Of we krijgen gedonnen weer. Ja. En mogen ze onbeperkt wisselen of is er nog...
2: Volgens mij is het redelijk onbeperkt, toch? Kijk, acht. Nou, dat vind ik redelijk onbeperkt.
0: Ja, dat is bijna een nieuwe elftal.
2: Als je twee keer 30 minuten speelt, dan zit daar nauwelijks beperking op. Dus,
0: Oké, 0-2 voor WSV dus.
2: Ja, ik geef de microfoon door aan mijn collega Jan.
0: Ja, Jan, want jij had de wedstrijd waar voor de rust in ieder geval doelpunt waren gevallen.
1: Ja.
0: En is dat na de rust ook nog gebeurd?
3: Ja, ook nog gebeurd.
1: Oh.
3: Dit is uitgebreid van 2 naar 3-0. Uiteindelijk de eindstand voor CSV Apeldoorn. Het was in de tweede minuut direct na de rustal was het Noorzee Gulli. En die kreeg een dot van de kans voor Groen-Wit. Maar keeper Steven Koopman die redde fabuleus. In de 8e minuut een gele kaart. En dat heeft consequenties. Want een gele kaart betekent 10 minuten na de dugout.
0: Oh.
3: Dan mag je 10 minuten niet meer meespelen.
0: Oh.
3: In 8e minuut een gele kaart voor aanvoerder Sybren Mulderen van Groen-Wit. 10 minuten na de dugout door een overtreding op de rand van de 16 meter. En die overtreding leverde, die vrije schop leverde overigens niks op. In de 15e minuut weer een gele kaart. Maar nu aan de kant van CSV Apeldoorn.
1: Ah.
3: Noah Lawson kreeg geel. Forse overtreding moet ik zeggen. En volledig terecht op de enkel van Kevin Oudekort kon ook hij 10 minuten de dugout in.
0: Okay.
3: In de 20e minuut Alexander Johannes, groen-wit. Een prima schot Alexander Alassio Budel. De keeper van CSV Apeldoorn moest in actie komen. Met een prima save komt hij.
0: Yeah.
3: Fabuleus met een redding. En dan in de 28e minuut, zeg 2 minuten voor afloop van de wedstrijd, is het Jeremy Eilander van ruim 20 meter onhoudbaar voor Steven Koopman, de keeper van Groen-Wit. En dan was het 3-0. En op het eindsignaal heeft Savio Roemer van Groen-Wit 62 een dot van de kans.
0: Ik zag hem.
3: Om de eretreffer aan te tekenen. Ging die bal naast het doel. En zo eindigt de wedstrijd. Terecht. Maar ik moet wel zeggen dat Groen-Wit de tweede helft wat meer in de wedstrijd zat dan CSV Apeldoorn. Het was er wel gelijk op gaande. Maar de einduitslag was 3-0. Niks op af te dingen.
0: Nee.
3: CSV Apeldoorn, Groen-Wit 62, 3-0.
0: 3-0. Nou, daar kunnen we mee vooruit.
1: Ja.
0: En dan gaan we naar de laatste wedstrijd. Henk van der Put, want daar is gescoord.
4: 3 keer zelfs.
0: Oké, wij hebben 2 keer hier meegemaakt. Dus dan denk ik dat ik een beetje de uitslag weet. Maar zeg jij het maar.
4: 3-0 dus voor Robert en Velocitas.
0: Oké.
4: Ja, maar best wel leuk de tweede helft. Maar die werd al vrij snel opengebroken, die wedstrijd.
0: Ja.
4: In de tweede minuut na rust was het al Steven van Es. Prachtig mooi lapje. Keeper maakte een fout van Beekberg. Speelde die bal verkeerd in. En dan is Steven van Es natuurlijk met al zijn routine er als de kippen bij.
0: Dat was niet zo moeilijk.
4: Met een mooi stiftje die keeper te passeren. Ik denk van nou, dat wordt het mooiste doelpunt van de middag. Maar dat is niet zo, want daar kom ik zo nog even op terug.
0: Okay.
4: Het werd eerst nog 2-0, Luc Bouwmeester. Ook zo'n fantastisch mooi doelpunt. Knalhard in de bovenhoek. Onhoudbaar voor de keeper van Beekbergen. Nou, dan is die wedstrijd beslist natuurlijk.
0: Ja.
4: Robert Velocitas wint dan van Beekbergen. In de laatste minuut zelfs, in de laatste seconden kan ik wel zeggen. Is het dan Bjarne de Jonge die 3-0 op het scorebord laat aantekenen. Het scorebord wat er trouwens niet was op veld 2, maar nee, dat zeg ik dan maar even.
0: Ik zag iemand met de vingers zo snel.
4: Opnieuw een prachtig mooi doelpunt van Robur. Ja, je moet toch wel erkennen dat Beekberg een maatje te klein is voor Robur en Velocitas. Voetballend de hele wedstrijd al beter. Hebben ze het uiteindelijk weten uit te drukken in een 3-0 overwinning. Er werd wat gewisseld natuurlijk op een gegeven moment. Waarom ook niet? De spelers moeten wat ritme opdoen.
0: Ja.
4: Gino Bos bijvoorbeeld kwam binnen de lijnen. Wie kent hem niet, zou ik al zeggen.
0: Ja.
4: Heeft nog niet getraind, maar kon wel de eerste minuut te maken. Van de nieuwe trainer van Robur, Eusebio. Mooie voetbalnaam, hè?
0: Prachtig, ja.
4: Dat vind jij ook mooi, hè?
0: Eusebio, ja, dat is wel legendarisch, toch?
4: Ja, als je die als trainer kunt aanstellen, dan sta je al sowieso met 1-0 voor.
0: Dan hoef je hier
4: mee, toch?
0: Ja, nee, dat lijkt me wel, ja.
4: Goed, om de wedstrijd kort af te sluiten. 3-0 voor Robur, niks op af te dingen. Beekberg als vierde klasse deed het niet onaardig, moet ik zeggen. Ze zijn dus ingedeeld in die...

0: Pool A met allemaal ploegen die wat hoger spelen.
1: Ja.
0: Dat is jammer voor Beekbergen. Aan de andere kant is het toch vooral ook bedoeld om wat wedstrijdritme op te doen. Ook aan de kant van Beekbergen. En dat hebben ze gedaan.
1: Ja.
0: Zeker weten. Nou, dat was het wel. 3-0 voor Robur.
1: Ja, en voor de mensen thuis, er zijn twee pools, hè?
0: Twee pools. Pool A en pool B. Dat zijn dus twee pools, inderdaad.
1: Ja.
0: Ja, het is een nieuwe opzet hier. Ik denk dat het veel beter is dan andere jaren. Want zo komt iedereen nog een keer tegen elkaar te voetballen in deze opzet.
1: Ja, ja, ja, ja. Hey, maar ook de krachtsverschillen zijn daar wat minder, denk
0: ja,
1: ik.
0: Inderdaad.
1: Ja, nou, helemaal goed. Henk, dankjewel. Wat is de volgende wedstrijd?
0: Ja, dan zou ik even moeten kijken. Ik ga naar Albatros tegen Vios Fase.
1: Ja.
0: Vios Fase, die dus toegevoegd is aan,
1: De lijst.
0: De ploeg. Ik kom niet uit Apeldoorn, zoals je weet, uit Fase. Maar het is toch hartstikke goed dat ze zover zijn. Zover hebben ze kunnen krijgen dat ze aan dit toernooi mee kunnen doen. De Apeldoorn Cup met Vios Fase dus.
1: Hoe leuk is dat?
0: Straks in dit theater, 3:15.
1: Ja, Teugen doet daar niet mee, denk ik, of wel?
0: Teugen doet niet mee, nee.
1: Nee. En hebben we dinsdag dan allemaal andere...
0: Vliegveld gesloten, ik weet niet wat het is.
1: Nee, weet ik ook niet. Klarenbeek doet wel mee.
0: Ja.
1: Laat maar gaan. Mooi. Zometeen dus. Wij gaan door met muziek.

0: Titi.
1: Shakira.
0: Ja, met de afgelopen WK was ze ook weer volop aanwezig, hè? Met Dia. Dia, dat is de nummer, geloof ik, met een andere zanger erbij.
1: Ik geloof
0: heeft ze weer
1: direct
0: veel gedaan, zeg maar.
1: Ik geloof je direct. Dat snap ik.
0: Ja, zeker.
1: Maar nu even wat anders. Want ja, van de... jij werd net gebeld, maar word ik gebeld.
0: Ja.
1: Van de voetbal gaan we nu even naar de evenementen. Want,
0: ja, nou, want er is
1: we hebben natuurlijk
0: doen
1: precies niet alleen voetbal, maar hebben we nog veel meer dingen te doen.
0: Ja.
1: Dus Gerry, goedemiddag.
2: Ja. Hoi, hoi.
0: Goedemiddag.

0: Hoi. Ja, wij zitten bij WSV, bij de Apeldoorn Cup. Dat je niet denkt, goh, wat een herrie daar.
1: Nou, is een keer andersom, hè?
0: Ja, nou zitten wij eens een keer op locatie. Ja. Maar het is hier hartstikke gezellig.
1: Nee, dat is altijd fijn. Kijk, en het sportlocatie is net zo belangrijk als live evenementen met muziek. Want het is allebei cultuur.
0: Ja.
1: Dus beleven doe je op vele manieren. En gezonde sportvereniging Apeldoorn Cup is absoluut onderdeel van onze identiteit, toch? Dus
0: zeker.
1: Ja.
0: Ja. 100%. Dus, maar ja, er is vast nog veel meer te doen.
1: Sport en cultuur.
0: Ja.
1: Dus wat mij betreft win-win.
0: Ja, precies.
1: Ja, er is ontzettend veel te doen. Nu kun je vandaag muzikaal terecht ook nog bij Stadsponing. Ook de Zuiderpark, hè. Er is live muziek. Uh-huh. En als het heel hard blijft regenen, volgens mij is het droog, kun je dat wel van binnen. Van Kerk en de Beatles.
0: Okay.
1: Met Aad van der Waal en een andere en zijn partner, Poëzie en Beatles. Ja, ook allemaal gratis toegankelijk. Dus daar kun je overdag gewoon lekker naartoe. En ja, vanavond Bluescafé, oud vertrouwd. Wat zouden we zijn zonder Bluescafé met muziek?
0: Ja, oké. Okay.
1: Nou, en voor de rest, morgen, ja, dan is Booming.
0: Ja.
1: Is het een muzikaal feest in de binnenstad. Heel veel verrassen, is daar heel veel te beluisteren. Ik heb geteld, ik kwam tot 14 events op de zondag. Dus mocht je willen weten waar dat allemaal zit, kijk vooral even in de samenvatting die op mijn Facebook-tijdlijn staat.
0: Mm-hmm.
1: Staan ze allemaal van de Katerplein tot aan Puik en alles ertussen en de muziektent en de grote kerk. Oh nee, van de grote kerk tot aan Puik. Kun je gewoon terecht voor live muziek. En er zijn verschillende aanvangsdata, dus als je een beetje creatief bent, kun je overal lekker zitten, wat drinken en luisteren en genieten.
0: Ja, het is in de hele binnenstad, toch? Het ziet er echt hartstikke leuk uit.
1: Hele binnenstad, vanaf de Grote Kerk naar Puik en heel veel locaties. Mustermuren, Graven Vlaanderen, Vinnegans, Veldhuis, Gigant. Ik kan ze nu niet allemaal noemen. Ik vergeet ongetwijfeld belangrijke Rembrandt niet, dat is volgende week.
0: Ja.
1: En Mansion. Nou, op heel veel plekken is er gewoon live entertainment op het terras of in de locatie zelf. Ja, het is super. De gemeente heeft het ook vrijgegeven. Dat is een van de mooie zondagen waarop we locaties gewoon vergunningsvrij mogen iets mogen doen, akoestisch. Dat kan vaker mogen wat mij betreft, ook in de winterperiode.
0: Ja, tuurlijk. Daar hebben we toch ook de ruimte voor. En volgens mij hebben we daar ook de mensen voor, de artiesten in Apeldoorn. Die dat kunnen en willen.
1: We hebben zoveel mooie artiesten en talenten in Apeldoorn.
0: Ja.
1: Elke plekje van kunnen met eigen kracht invullen. Ben ik helemaal met je eens. Dat neemt niet weg dat het morgen heel erg veel muziek is. Maar er zijn ook heel veel exposities nog steeds. Er is ook nog een nieuwe expositie opening bij Stichting Ateliers Apeldoorn. Morgen start er eentje in het kader van vrouwen, als ik het goed heb onthouden. Dan heb je stadswandelingen. Het wordt iets minder warm, dus ook lekker om stad te wandelen.
0: Ja.
1: Als het iets minder warm is, is het nog leuker om eventjes te lopen. Nee, vandaag in Hoogsoeren van Don Bosco, een festival. Zal iets meer voor jongeren zijn, maar kijk ook even daar. En wat ik ook leuk vind om te vermelden, is een welzame ticket. Je hebt Theater Onder Druk. Die geeft vanavond een voorstelling in de Walvisschaal tegen een klein ticket. Absoluut apart theater, leuk om te bezoeken. Jonge mensen ook die daarbij zijn betrokken. Dus als je zegt, nou, daar hou ik van, stinkt dat stukje cultuur.
0: Ja.
1: Kun je ook heel mooi terecht in de Walvisszaal vanavond.
0: Ook leuk. En, de buitenbioscoop gaat ook gewoon lekker door. Dat is ook wel fijn,
1: ja,
0: hè?
1: Ja, je haalt me de gras voor de voeten.
0: Oh, sorry.
1: Nee.
0: Nee, maar er was zoveel ophef over dat ik denk, jongen, hou eens op allemaal, toch? Ja, dat mag je misschien ook niet zeggen, dat weet ik, maar...
1: Nou, dat weet ik niet. Iedereen mag vrij zijn zijn beleving en een mening. Maar ik heb zoiets, ik al 30 jaar bestaat en een park wat is
2: geweest. Ja, precies.
1: Spanning in recreëren en beleven. Wat al heel lang goed gaat, moet je afvragen of je dat op deze manier zou moeten aanpakken.
0: Nou.
1: Ik denk dat het anders kan. En ik gun de organisatie die het opgenomen heeft ontzettend veel succes vanavond. Het zijn weliswaar betaalde events. Ik richt mij vaak op de vrij toegang.
0: Ja.
1: Vandaar dat ik het iets later noem. Maar ook, er is ook, en ik hoop van harte dat alle avonden goed bezocht zijn. En dat mensen of met een regenjas of tafel toch de moeite nemen om te gaan. Zeker om het voor te staan te borgen.
2: Ja.
1: Want als de organisaties eenmaal gaan prikken en het provincie komt erbij. Je moet zich zorgen dat evenementen die horen bij onze identiteit en uitstraling. dat hij gewoon blijft. Daar is Apeldoorn groot in en laten we dat zo houden.
2: Mm-hmm.
0: Juist.
1: Dat is mijn persoonlijke mening en ik hoop van harte dat het gedragen wordt door meer mensen.
0: Ja.
1: Ja, en daarna heb je ook gigant komt op dezelfde tijd. Dat vind ik dan persoonlijk jammer.
0: Mm-hmm.
1: Dat je ook in de parken, wat een heel mooi initiatief is, gratis bioscoopfilms kunt kijken, meer gericht op gezin als het goed is. Dus dat is dit weekend in het Meenpark. Totaal anders dan het openluchttheater in Bergen-Bosch. Dus daar moet je echt onderscheid in maken. Dus er komt veel meer reuring, ook in onze parken. Dus ik denk dat je sowieso heel erg alert moet zijn op de mensen die toch steeds vaker zonder tuinen komen te huizen. De woningbouw die toch meer de lucht in gaat.
2: Mm-hmm.
1: Dat we die events in de open lucht toch moeten borgen, niet moeten afschaffen. Want waar moet je anders heen als je niet beschikt over een tuintje met je kind?
0: Mm-hmm.
1: Maar goed, dat is een kleine persoonlijke noot ernaast.
0: Geeft niks, hè. Dat mag, hè.
1: Ja, toch?
0: Zeker.
1: Er zit hier toch nog één belang. Het moet leuk blijven in Apeldoorn. En Apeldoorn heeft zo ontzettend veel te doen.
0: Ja,
2: zeker.
1: Ja, weet je, ik zou zeggen, volgende week begint ook de kinderkaravaan van Orpheus trouwens. Dat is ook leuk. Dat is
0: Start
1: in Uggelen. Ook die heb ik een link op een pagina gezet. Ook leuk voor gezinnen. CODA heeft zomeractiviteiten, ook gericht op gezinnen. AASTAC heeft op nog tentoonstellingen. En volgens mij is er ook nog een soort kleine expositie in het stadhuis.
2: Ook nog.
1: Dus joh, je kunt overal terecht binnen en buiten.
2: Ik wil net zeggen, je hebt genoeg keuze. We gaan straks jouw lijstje natuurlijk ook even delen op de Facebook-site van de Zaterdagmiddagmix. Dat iedereen het ook even rustig kan nalezen. Ik kan me ook zo voorstellen dat er zoveel te doen is dat mensen zeggen van ik weet het even niet meer.
1: Nee, nou dat weet je ook niet meer. Door de bomen en bosdien is lastig.
2: Precies.
1: En je weet, je kunt het niet allemaal opzommen. Ik heb zelf vanmorgen ook een aparte post nog gemaakt. Omdat ik dan, ja, die kaartjes heb ik onder elkaar gezet. Die ik heb kunnen vinden op social media.
2: Ja.
1: Kijk gerust even. En je kunt zelf kamperen op het Hapst. Heb je dat gelezen?
0: Hapst, ja, dat kun je ook weer terug.
2: Ja, dat klopt. Ja, maar het is niet meer zoals vroeger. Vroeger gingen we natuurlijk vanuit school. Maar nu kan je dus gewoon zelf met je gezin, toch? Als ik het goed heb begrepen.
1: Ja.
2: Ja. Echt hartstikke leuk.
1: Ja, en dat is super gaaf. Oh ja, tot slot. Grote Kerk. Vandaag is het Beatles. Morgen heb je daar ook inderdaad in elkaar ook binnen de muziek zitten. Niet alleen dit weekend, maar tot en met 12 september is er elke weekend ook gewoon 2 dagen live.
2: Leuk hoor.
1: Dus ik blijf het herhalen, omdat niet iedereen die locatie kent. Het is ook gratis, dus lekker doen.
2: Ja, precies. En dan weer even terug in de tijd. En dan met je kinderen mee, hè?
1: Je kunt er gewoon doorheen lopen.
2: Ja, daarom.
1: Je hoeft er niet te zitten. Er hangt een hele mooie tentoonstelling. En wat ik ook leuk vind, ook van schoolkinderen, het boeket van de toekomst. Vanuit papier hebben ze daar boeketten gemaakt voor als ze geen bloemen meer zouden hebben. Ik moet er niet aan denken, maar goed,
2: nee.
1: Het is wel mooi om te zien. Dat kinderen ook hun eigen creativiteit en gedachten hebben laten gaan. Dus ja, dan is het ook zeker de moeite waard om met de kinderen even te gaan kijken. Want dat kan ze ook zeker aanspreken. En de kerk is gewoon prachtig.
2: Ja, dat sowieso. Ja. Nou, hartstikke fijn, Gerry. Dankjewel.
0: Ja, dankjewel weer.
2: En wij gaan zeker jouw lijstje weer even delen. En tot de volgende week.
1: Tot de volgende week. En als ik succes op tafel, dan kun je het daar.
0: Ja, dankjewel.
2: Is goed.
0: Kom goed.
2: Dank je.
0: Doei.
1: Doeg. Doeg.

0: Ja, deze was speciaal voor Gerry.
1: Ja, en voor Theo.
0: En voor jou. Mijzelf natuurlijk.
1: En voor iedereen die van Elvis houdt natuurlijk.
0: Ja, weet je dat het morgen 49 jaar geleden is dat hij is overleden?
1: Maar dat weet jij dan weer.
0: Ja, dat bij deze. Dus dat dacht vertel het even.
1: Ja, heel goed.
0: 49 jaar alweer.
1: Dat is veel te lang alweer, man.
0: Ach.
1: Dat kan me nog wel herinneren, hoor. Dat die begrafenis was dat al die mensen daar die auto doorheen moesten.
0: Nou ja, ik was 3.
1: Ja, ik was ook nog niet heel oud, maar ik kan me nog wel herinneren.
0: Nou ja, dat kan ik me dus niet herinneren. Maar later, ik ben... Nou, vanaf dat ik 8 ben of zo, fan van hem. En dan, ja, toen kon ik zelfs toen heel erg verdrietig worden... toen ik die foto's zag daarvan.
1: Ja.
0: Dus,
1: ja.
0: Nou ja, goed. En dat is ondertussen alweer 49 jaar geleden.
1: Mijn hemel.
0: Ja, tijd flies. Daarover gesproken, de tijd gaat

0: hier ook snel, want de rust tussen de beide wedstrijden zijn alweer voorbij.
1: En we gaan zo beginnen met nu. En we gaan daarom, komen de mannen aan hoor. Ja, dan komen de mannen van Albatros aan.
0: Dat bedoel ik. Die komen allemaal weer richting het veld.
1: Die gaan tegen Vios spelen op veld 1. En dan hebben we op veld 2 zometeen Klarenbeek tegen ZVV 56. En AGOV speelt op veld 3. En die spelen tegen Turkse Kracht Apeldoorn.
0: Ja.
1: Nou, dan zijn we weer helemaal compleet.
0: Ja, en dan gaan we duimen draaien en kijken hoe dit gaat verlopen.
1: Ja, oh, dat is wel leuk, want dit is bouwbedrijf Timmer. Die staat op de achterkant van Fios Vaas, is dat denk ik. Ja, en die spelen dan tegen Drijsma bouwen uit Apeldoorn.
0: Oh, werkelijk.
1: Dat is ook leuk. Er zijn ook twee aannemers tegenover elkaar.
0: Ja, precies.
1: Ook wel weer grappig. Nou, we gaan het meemaken.
0: Daarom.
1: En wij beginnen weer met muziek.

0: Ja, met z'n drietjes.
1: Ja, ik kan gewoon mee fluiten, toch? Fluiten,
0: heerlijk, ja.
1: Ja, mooi nummer hoor. Hoort een beetje bij het voetbal, hè? Blow my whistle, baby.
0: Ja, dat is wel waar.
1: Dat is het. Ja. Zeker. Veel hoor je ze niet, de scheidsrechtersfluitjes. Dus
0: dat
1: betekent dat de goede wedstrijden leuke sportieve wedstrijden zijn. Dat is ook wel belangrijk,
0: precies.
1: Hè?
0: Precies. Ja, en daar houden we ook van, hè?
1: Dat moet ook een beetje.
0: Allemaal een beetje lief zijn tegen elkaar.
1: Zeker. We kruipen alweer richting het nieuws van 3 uur. Gaat snel, hè?
0: Gaat snel, ja.
1: Of niet te doen. En dan gaan we zo naar het nieuws van 3 uur. En dan hebben we nog 1 uur te gaan hier live vanaf de voorwaarts bij de Apeldoorn Cup. En dan de laatste wedstrijden, die hoort u dan wel hier vandaan nog. Maar dan wordt het gepresenteerd in de studio. En daar zit Olaf volgens mij, hè?
0: En Bram.
1: Bram hoor ik net op mijn oortje. Ja, Bram zit daar.
2: Volgende week Olaf.
1: En volgende week is Olaf. Ja, nou, dus Bram die pakt het dan in de studio straks op. Maar voorlopig zitten wij hier eerst nog een uurtje. En houden we u op de hoogte van de wedstrijden die op dit moment bezig zijn. En dat zijn er wederom 3. Klarenbeek speelt tegen ZVV 56. Albatros speelt tegen Vias Vaassen en AGOVV speelt tegen TKA.

0: I gotta have faith. George Michael.
1: Ja, veet, veet, veet.
0: Veet.
1: We hebben altijd goed. Veet, toch?
0: Ja. En wij gaan naar het nieuws van drie uur is het nu, hè?
1: Ja, ja, drie uur alweer.
0: En dan zijn we daarna nog één uurtje bij u. En Dio, die heeft echt gelijk. Die zei vanmiddag, ik heb heel veel muziek bij me. Nou, je hebt echt hele goede muziek
1: heel
0: mee,
1: veel
0: hoor.
1: En hele goede muziek.
0: Je ziet alle mensen die voorbij lopen, die zitten ook een beetje mee te swingen en te doen. Dus dat gaat helemaal goed. Kunnen we al naar de plaat toe, Dio? Ja, hè? Dan gaan we naar het nieuws toe. Nee. Wat ons betreft, tot zo.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 3 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Europese Unie stuurt 3 helikopters en 2 blusvliegtuigen naar België om te helpen bij de bestrijding van een grote natuurbrand. Het vuur woedt sinds gisteren in de Hoge Venen en heeft al zo'n 1600 hectare verwoest. Daarmee is het volgens Europese cijfers de grootste natuurbrand ooit in België. Ook het Belgische leger helpt bij het blussen. In Nijmegen is de afgelopen nacht een man overleden nadat hij onwel was geworden tijdens een aanhouding. De politie kwam naar een woning aan de Berkstraat na een melding over geschreeuw. De man verzette zich bij zijn aanhouding en werd daarna onwel. Ondanks medische hulp overleed hij. De Rijksrecherche onderzoekt het incident zoals gebruikelijk bij een overlijden tijdens een politieoptreden. De Amerikaanse regering heeft Apple gewaarschuwd geen geheugenchips te kopen bij Chinese fabrikanten. Minister van Handel Howard Lutnick heeft dat rechtstreeks aan het techbedrijf laten weten. Apple zou interesse hebben in chips van de Chinese fabrikant CXMT. In Washington bestaat de vrees dat China via zulke deals toegang krijgt tot Amerikaanse technologische kennis. Politievakbond ACP wil met lokale autoriteiten terugkijken op de handhaving rond de boerenacties op snelwegen bij Den Bosch. In de staart van een file die door trekkers was ontstaan vielen gisteren op de A59 bij Hees 2 doden en 6 gewonden. De ACP wil dat wordt onderzocht hoe het ongeluk kon gebeuren en pleit voor meer handhaving bij toekomstige acties. Het weer dan, de meeste buien trekken weg naar het oosten. Het blijft wel meest bewolkt, maar lokaal kan er af en toe wat zon doorbreken. De middagtemperatuur ligt tussen 20 graden in het noorden tot maximaal 33 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Radio

0: Dames en heren, welkom terug bij het laatste uurtje alweer van de zaterdagmiddagmix hier vanaf de Voorwaarts, waar we nog altijd welkom zijn bij WSV. Waar alles weer perfect voor elkaar is.
1: Zeker.
0: Eten, drinken en aandacht. Echt helemaal geweldig geregeld.
1: Absoluut.
0: Helemaal top. En het voetbal is ook leuk.
1: Ja.
0: De mensen, de mannen, de vrouwen. Iedereen staat hier met veel enthousiasme te kijken. We kijken op dit moment naar 3 wedstrijden. Daar worden we zo meteen over bijgepraat. Jan ten Hove staat bij de wedstrijd Klarenbeek tegen ZVV 56. Henk van der Put staat bij de wedstrijd Albatros tegen Vios Fase. En waar staat Belinda?
2: Excuseer, ik zat al te kijken naar iets anders. Die staat bij AGOVP TKA.
0: Ja, dat klopt helemaal. Zeker. En daar horen we zo meteen de ruststanden van.
2: Precies, want, daar was ik naar aan het kijken inderdaad.
0: Ja, dan komen ze zo aan tafel even vertellen wat de ruststanden zijn.
2: Ja,
0: naast mij nog altijd. Naast mij nog altijd Esther.
2: En naast mij natuurlijk Gert. En achter de knoppen,
0: Dio. Nog altijd met heerlijke en lekkere muziek. Zoals deze bijvoorbeeld.

0: Nou, we zijn ondertussen heel hoog. Up. Ja. Zit op het dak.
1: Gaat gewoon door, hoor.
0: Daarom. Dat gaat zo door.
1: Maar wie was het?
0: Ja, daar ben jij beter in.
1: Ja. Dat kan toch niet?
0: Ja, ik was met de vakantie al bezig. Ik
1: zat hier allemaal de vakantiedingen in te vullen.
0: Ja, ik zat al op Texel.
1: Ja, van de Eurovisie Songfestival was hij toch, Loreen? Dat zei ik.
0: Ja, ik heb het niet gehoord.
1: Ach, kan toch niet, Esther, dit? Wat ik heb het echt niet gehoord. Allemaal weer?
0: Ja, weet je, in de studio is zo makkelijk, hè? Staat zo'n schermpje voor en dan staat er precies op hoe of wat. Maar dat heb ik hier niet.
1: Och, improviseren.
0: En ik zit helaas met mijn rug naar Dion toe, dus ja, dat zie ik ook allemaal niet.
1: Weet je, jammer dit. Dit bericht wou ik voorlezen, maar dat is alweer voorbij. Dat heeft ook
0: dat heeft geen nut inderdaad. Geen zin.
1: We gaan maar eventjes een...
0: We moeten nog oppassen, ook voordat we zo meteen de kledder met water in ons nek krijgen.
1: Dat valt er wel mee. Theo heeft er allemaal in het snotje. Die heeft net gekeken.
0: Jij zag niet net die water van naar beneden komen, denk ik.
1: Nee, dat hoop ik niet, nee.
0: Nee, dat dacht ik al.
1: Voor de mensen thuis die denken, goh, wat hoor ik toch op de achtergrond? We zijn nog altijd aan de voorwaarts bij WSV.
0: We zijn nog steeds live bij de Apeldoornse Cup. Daar zijn we te gast.
1: Het is misschien wel leuk om te vertellen, want ze schenken ook bier in de Apeldoorn Cup.
0: Oh, echt?
1: Want er staan daar twee containers, daar kun je de cup inleveren.
0: Oh, oké.
1: Okay. Jouw glas. En dan kun je met je telefoon een...
0: QR-code?
1: Ja, en dan krijg je over een tikkie en dan krijg je gelijk je geld terug. Dus
0: voor
1: de kinderen.
0: Voor de cup, zeg maar, die je inlevert, zeg
1: die
0: maar.
1: Die inlevert, ja. Dat is een nieuw concept is dat. Dat is hartstikke mooi. Dat hebben ze ook bij... Drakenboot gebruiken ze het ook, volgens mij.
0: Oh, oké. Okay.
1: Dus in samenwerking met Tomra.
0: Dat die ze in ieder geval zeker weten dat alle plastic bekertjes weer terugkomen.
1: Kijk maar, je ziet niks.
0: Zeggen. Alles is schoon. Nee, dat klopt.
1: Dus,
0: zeker.
1: Ik zou verwachten dat een heleboel kinderen die dingen gaan verzamelen. Maar dat is nog niet aan de hand, zeg maar.
0: Nee,
1: volgens mij
0: precies.
1: Wordt er gescoord.
0: Ja, volgens mij ook. Ik hoorde
1: ga niet zeggen wie, want dan hebben
0: we
1: zo'n
0: dat houden de spanning er natuurlijk nog eventjes in. Maar het is...
1: Ze komen uit Uggelen.
0: Ja, het zit...
1: Die gescoord hebben.
0: Ik wou alleen zeggen op veld 1, maar... Ja.

0: Houdini hoorde u van Dua Lipa. Nog altijd aan de voorwaarts waar de drie wedstrijden nog druk bezig zijn. Maar het zal ongetwijfeld zometeen rust zijn. Ze zijn om kwart voor begonnen. Het is nu kwart over. Dus weldra zullen de verslaggevers deze kant op komen om ons een beetje bij te praten wat de ruststanden zijn. Alle wedstrijden duren een half uurtje voor en een half uurtje na de rust. Bij de ploegen mogen, wat wij in ieder geval gehoord hebben, 8 keer wisselen tijdens de wedstrijd. En als je een gele kaart krijgt, dan moet je 10 minuten naar de kant. Dus dan ben je 1/3 van je helft al kwijt. Dat is ook lekker handig. En verder is er volgens mij tot nog toe nog maar 1 rode kaart uitgedeeld tijdens dit toernooi. En dat is geweest aan de kant van WSV. Wij zijn dus in afwachting van de rust. En tot die tijd hebben wij muziek.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Zo, Mambo nummer 5 hoort u van Loebega. Zeker. En Henk van der Put is al begonnen, dus die gaat afronden nu. Nee, Henk van der Put komt net binnenlopen.
1: Geintje zeker, hè?
0: Ja. Oh, want het is rust bij de wedstrijd Albatros tegen Fios Vaser.
1: Inderdaad, ja.
0: Ja. En wij zijn echt, ik zit te trillen op de stoel. Of het is van de kou of van de spanning.
1: Ik zit te kijken naar een hartstikke leuke wedstrijd.
0: Ja, is een mooie wedstrijd. Ja,
1: hartstikke leuk om naar te kijken.
0: Oké.
1: En wat met name opvalt zijn de beide trainers.
0: Oh.
1: Jongens, als je de nieuwe trainer van Albatros, Martijn de Haas, wie kent hem niet zo gaan zeggen. Ja. Terug op het oude huis, de oude honk moet ik zeggen. Nou, die loopt te schreeuwen langs de lijn. Er zit een stuk beleving in bij Albatros. Die denkt van, wat is hier gebeurd, jongen, deze zomer?
0: Oké.
1: Okay. En wat er allemaal nog komen gaat als Martijn zo door blijft gaan.
0: Ja.
1: Aan de andere kant Thomas Prins, nou die kan er ook wel iets van. Het was op een gegeven moment een cacophonie van wat die trainers allemaal uitbarsten. Ongelooflijk. Okay. Maar wordt eigenlijk belangrijk met de tussenstand.
0: Ik wou zeggen, heeft het ook nog ergens toe geleid?
1: Ja, heeft wel ergens toe geleid. Albatros staat voor met 1-0.
0: Kijk,
1: prachtig mooi doelpunt. Het was in de 21ste minuut Justin Jansen. Vanuit de omschakeling moet ik eerlijk zeggen, keurig doelpunt, goed uitgespeeld. Albatros maakt een keurige 1-0 tegen Fios Vaser. Ja, en dat is toch wel een beetje verrassend, moet ik eerlijk zeggen. Maar ja, nogmaals, als je zo'n trainer aan de zijlijn hebt staan, dan ga je wel voor door het vuur.
0: Ja, dan is het ook goed.
2: Het is ook helpend, denk ik.
1: Ja, zeker.
2: Ja.
1: Dat kan zeker helpen.
0: Maar zijn beide ploegen compleet of zijn er nog mutaties?
1: Nou, ik was vorige week toevallig ook bij Fios Vaser om een wedstrijdje te gaan bekijken. Als ik dat nu vergelijk met vorige week, dan gaan ze wel op vooruit met jongens die weer terugkomen van vakantie.
0: Okay.
1: Bijvoorbeeld Luca Bouwmeester is naar Fios gegaan. Speelde aan de rechterkant. Veelal een wingback. Aan de rechterkant speelt hij veelal.
0: Ja.
1: Moet nog een beetje balvaster worden, denk ik. Maar ik denk wel dat het heel welkom is voor Fios Vaser dat Luca daar naartoe is gegaan. Aan de andere kant missen ze natuurlijk nogal wat bij Fios. Hè? Onder andere Jesse Perdon, om maar eens iets te noemen. Die terug is gegaan naar CSV Apeldoorn. Maar goed, Fios staat achter met 1-0. Voetballend misschien iets beter. Albatros speelt duidelijk vanuit de omschakeling. En dat heeft tot nu toe geleid in een keurig doelpunt.
0: Okay.
1: En zij staan dus niet onverdiend met 1-0 voor.
0: Nou. Gaan wij dat zo meteen afwachten hoe het zich daar gaat ontwikkelen.
1: Wacht jij maar even rustig af.
0: Ik doe verder helemaal. Ik bemoei me nergens mee verder. Nee. Dan gaan wij naar de andere wedstrijd. Klarenbeek ZVV 56. Jan ten Hoven.
3: Is weer gescoord.
0: Kijk, ja,
2: en daar gaan de oogjes weer. Hè?
0: Ja.
3: Ja, het was eigenlijk een 6e minuut al raak.
0: Oh.
3: Een eigen doelpunt. Het was een vrije trap van Roy Zweverink. De man heeft een beetje zo'n Messi lopen. Zo'n klein kereltje. Links, rechts. En die zet die bal gewoon voor. En daar was een hoekschop. En dan loopt Koen Jansen Vreeling, de aanvoerder van ZVV, loopt er tegenaan.
0: Ja.
3: En toen was Ralf Bultman kansloos. En zo stond het na 6 minuten gewoon 1-0. Toen in de 19e minuut werd de score uitgebouwd naar 2-0. Een prima paas van weer dezelfde Roy Zweverink naar Gert Reuvenkamp. En laag in de rechter benedenhoek was de keeper van ZVV, Ralf Bultman, helemaal kansloos. 2-0. Maar in de 27e minuut is het Masoudi van ZVV 56 die een kans krijgt op de rand van de 16 meter. Maar keeper Jesse Brenk van Klarenbeek die was op zijn post en haalde die bal gewoon uit de hoek. En in diezelfde minuut opnieuw een gele kaart.
0: Daar gaan we weer.
3: Dus weer 10 minuten. En wie trof het? De aanvoerder van ZVV die eigen doelpunt maakte. Vervolgens ook nog een gele kaart krijgt. Dus die kan rustig in de dugout zitten. Ook in de pauze nog.
0: Die gaat zo naar huis. Let maar op.
3: Vanwege een overtreding op het middenveld. Maar ik moet zeggen dat Klarenbeek dus spelopvatting beter is dan ZVV. Ze zijn ook vierde klasse tegen de vijfde klasse. Dat merk je wel een beetje. Aha. Maar ja, ZVV doet aardig mee. Heeft weinig mensen aan één reserve op de bank zitten. Meer hebben ze er ook op dit moment niet. Dus,
2: dat is weinig.
3: Ik denk dat Klarenbeek wel die winst naar zich toe zal gaan trekken. Ja. Ruststand dus bij Klarenbeek tegen ZVV 56. 2-0.
0: 2-0. En dan blijft er nog één wedstrijd over.
2: Ja,
0: in deze. Dat is AGOVV tegen Turkse Kracht Apeldoorn.
4: Ja, Belinda. Zeker. Ja, maar met de tussenstand beginnen 0-0.
0: Ja, 0-0. Je hebt wel de wedstrijden, hè?
4: Ik heb allemaal de 0-0. Ja, goed. De vorige wedstrijd werd er ook in de tweede helft.

0: gescoord. Dus. Ja, wat moet ik ervan zeggen? Het is niet hoogstaand. Laten we het daarop houden. Beide ploegen natuurlijk net gedegradeerd. Beide ploegen ook met een nieuwe trainer. Bij AGOVV spelen er nog wel geteld twee jongens die vorig seizoen ook spelen. De rest allemaal weg. En allemaal dus nieuw.
1: Oh.
0: Dus,
2: het rommelde daar toch heel erg bij AGOVV volgens mij.
0: Ja. De hele selectie is weggegaan.
2: Ja, nou, dus ze hebben flink, niet rommelen, dus gewoon chaos.
0: Ja, nou ja, flink ingeteerd dus op de selectie en ze waren al gedegradeerd. Ik ving langs de lijn op dat de doelstelling voor dit jaar dan ook handhaven is.
2: Dat is wel een goed begin.
0: Ja, want je wil natuurlijk niet nog een keer degraderen.
1: Nee.
0: Ik denk ook dat dat een realistische doelstelling is. Alles meer lijkt mij onrealistisch wat ik nu gezien heb. Ja, ook bij TKA. En dat verbaast me dan toch weer. Twee seizoenen geleden kampioen geworden. Hele goede selectie. Alleen vorig jaar dus gedegradeerd. Er loopt toch nog wel wat individuele klassen rond. Maar het was er nu nog niet in die eerste helft aan af te zien. Ja, wat zijn er dan de noemenswaardigheden van de wedstrijd? Een doelpunt van AGOVV hadden ze drie pogingen voor nodig. De derde ging uiteindelijk binnen en toen ging de vlag omhoog.
2: Ja.
0: En werd het nog eens afgekeurd. En in de ene... halverwege de eerste helft was het Angelo Michielsen van AGOVV die een overtreding maakte. En ook hij mocht 10 minuten naar de kant.
2: Dus een derde van de helft ben je dan weg, hè?
0: Ja, ik vind het vrij veel, hoor. 10 minuten. In een wedstrijd van 2 keer 30 minuten...
2: Ja,
0: vind ik 10 minuten vind ik wel erg veel. Kijk, ik vind het wel een goede ontwikkeling dat er een tijdstraf komt voor een gele kaart. Als je natuurlijk normaal kijkt, ja, je krijgt geel. Nou ja, als je zorgt dat je geen tweede geel krijgt...
2: Dan speel je de wedstrijd gewoon uit.
0: Ja. En heb je 5 gele kaarten, dan krijg je een wedstrijdschorsing. Maar dan mag er wel iemand anders op jouw plek spelen. Dus in hoeverre word je gestraft voor een gele kaart? Ja, je krijgt geloof ik in het amateurvoetbal 15 euro boete.
2: Ja, nou, hè.
0: Maar op het moment dat je dus een tijdstraf gaat geven... Ja, dan word je echt gestraft voor een gele kaart. Dus... Ik vind het op zich een prima ontwikkeling. En,
2: 10 minuten is dat buiten alle proporties.
0: Ja, zeker met 2 keer 30 minuten.
1: Ja, precies.
0: Ja. Dan wel, want ja, als jij hem na 20 minuten spelen krijgt... Ja, dan kun je gelijk naar de kleedkamer voor de rust.
2: Is klaar, ja.
0: En dan is het klaar. Dus dat vind ik wel vrij veel. Maar laten we zien hoe dat zich verder gaat ontwikkelen. Of dat ook straks in de competitie gaat gebeuren. Maar 0-0. En eigenlijk, ik moet zeggen... ik was snel afgeleid en ben een beetje rond gaan kijken. Ben op de bult gestaan om ook nog wat van het hoofdveld mee te krijgen. Want deze eerste helft kon mij nog niet boeien.
2: Nee. Okay. Nou, laten we hopen dat je straks terugkomt dat het 5-5 is geworden. Dat zou mooi zijn.
0: Ook, ja.
2: Ja, gaan we zo meteen zien. Belinda, bedankt.

0: Spice Girls hoorden we. Ja, ja. We zaten even midden in een gesprek met Belinda. Ja. Dat is ook wel eens goed.
1: Ja, zeker.
0: Ja, gezellig ook.
1: En daar leer ik zelfs ook wat bij, ja. Hè, van de voetbal.
0: Janske, die staat daar maar te wachten.
1: Ja, die staat te wachten.
0: Het is net als ze straf heeft. Zo, ja, van, nou ja, wanneer mag ik nou dan een keer?
1: Ja, nee, ja. Maar... Goedemiddag, Janske. Ja, die moet helemaal nog aanschuiven.
0: Goedemiddag,
1: de microfoon moeten dan bij. Dus
0: doen
1: dat
0: we zo
1: is ook even. Echt helemaal mijn ding. Dat zijn we gewoon vergeten. Je mag die of die, mag alle twee.
0: Kan ook zo meteen, hè, dat we eens even rustig een plaat draaien en dan even rustig.
1: Dan kan Janske even landen.
0: Ja, laten we dat maar even doen. Er is zoveel muziek.

0: Ja, Abba. Lekker muziekje. En we hebben een leuke gast aan de tafel. Want Janske Blijleven is namelijk hier. En die had het al over, je kan lekker bewegen op de muziek van ABBA.
1: Ja.
0: Nou, dan wil ik natuurlijk weten, lekker bewegen op de muziek. We zitten hier bij de Apeldoornse Cup. Heeft het daarmee te maken?
1: Nou, eigenlijk niet heel erg.
0: Nee, hè?
2: Nee,
0: nee,
2: niet met
0: daarom
2: voetbal.
0: Dacht ik, ik gooi hem er even in.
1: Sommige luisteraars.
0: Ja, wie weet.
1: Maar wat... het heeft wel heel erg met bewegen te maken. Dat gebeurt natuurlijk vandaag hier ook.
0: Ja.
1: En wat ik hier ook zie gebeuren is dat... Nou ja, misschien behalve de verliezers van de wedstrijd... maar de rest loopt hier met een hele grote grijns rond.
0: Ja.
1: En herkent elkaar, heeft sociale binding... pakt wat te drinken, klapt elkaar op schouders, high-fiven.
0: Zeker.
1: En dat sociale stuk is ook wel heel erg wat bij het stukje bewegen hoort... wat ik graag doe.
0: Nou, vertel daar eens over dan. Wat doe jij graag?
1: Wat doe ik graag? Ik ben vrijwilliger, sportvrijwilliger, beweegvrijwilliger vind ik zelf eigenlijk een fijnere term, omdat het heel breed is.
0: Ja.
1: Voor Sportservice Apeldoorn en dan in mijn geval specifiek Golden Sports.
0: Ja.
1: En tegenwoordig zijn ze eigenlijk een beetje samengegaan met Old Stars. En dan Old Stars in de wijk. Mm-hmm. Dus ja, maar wij gebruiken nog Golden Sports. Hoe lang weet ik niet, maar ik praat gewoon over Golden Sports. Zeg
0: gewoon
1: maar.
0: Doen.
1: Ja, en dat is voor senioren, 55 plus, totdat je kan, zeg maar. Dus ook al ben je 80 of 85, als je nog mee kan komen, is prima.
0: Ja.
1: Want we sporten namelijk, we bewegen heel erg gewoon op eigen niveau. Dus wat voor jou prettig is, zonder pijn. En het gaat om kracht, balans, coördinatie, spel. Vooral heel veel plezier. We lachen heel erg veel.
2: Ja, dat is belangrijk.
1: Dus vooral de lachspieren worden goed getraind.
0: Ja, precies.
1: Maar eigenlijk alle dingen die heel belangrijk zijn, ook cognitief. Dus blijven nadenken. En dat is vaak heel erg lastig. Want dan krijg je een opdracht. Loop van die en die kleuren. En doe dat op zus en zus manier.
0: Ja.
1: Nou, dan alleen al het rijtje kleuren onthouden. En dan ook nog wat je erbij moest doen.
2: Ja, de opdracht. Nou,
1: ook als je de opdracht geeft. Af en toe dan denk ik, oh, wat had ik eigenlijk ook alweer gezegd. Dan weet ik het ook niet meer.
0: Ook even nadenken natuurlijk.
1: Ik zelf heel goed nadenken.
0: Voor de mensen die meedoen.
1: Nee.
0: Maar...
1: En we gebruiken, tussen een deel van de trainers gebruikt heel graag muziek. Dus zeker de warming-up. En ABBA, je hoort een heel lekker ritme.
0: Ja.
1: Het verandert ook lekker. Is heel erg fijn om
2: herkenbaar.
1: Even op te stappen.
2: Ja.
1: Herkenbaar. Om de voetjes op te bewegen. De armen los te draaien. Heupen te schudden.
0: Ja.
1: Weet je, rare dingen te doen. Dus ik doe graag rare dingen.
0: Ja, precies. Ja. Nou, dat was me nog niet opgevallen.
1: Nee, dat dacht ik al. Nee. Ja, want Esther zit hier wel om mij dingen te vragen. Maar misschien is het leuk als je vertelt hoe je op dit onderwerp kwam.
0: Nou ja, ik kwam op dit onderwerp en dat was eigenlijk mijn volgende vraag aan jou. Want jij bent natuurlijk, vrijwilligster.
1: Ja.
0: Dat is hartstikke leuk en daar hebben we natuurlijk heel veel mensen voor nodig.
1: Ja.
0: En dat hebben we voorlopig ook wel. Maar mijn vraag was, hoe kom je er dan zo op? Want er is echt best wel heel veel aanbod aan vrijwilligerswerk natuurlijk in Apeldoorn.
1: Klopt.
0: Wat maakt het dat je hiervoor kiest?
1: Nou, het was bij mij een klein beetje met een omweg. Ik ging eigenlijk voor mezelf iets zoeken in de buurt.
0: Ja.
1: Op muziek, een beetje dansbaar.
0: Ja.
1: En toen zag ik opeens, want je googelt dan van alles en nog wat. En toen kwam opeens op een of andere vage manier sportvrijwilliger voorbij. En toen dacht ik, wat moet ik me daar nou weer bij voorstellen?
0: Ja.
1: En toen ben ik gaan onderzoeken. En toen dacht ik, dat is eigenlijk wel heel leuk, want dat is en-en.
0: Ja.
1: Dan kan ik en zelf bewegen.
0: Klopt.
1: En andere mensen daarbij begeleiden, blij maken, enthousiasmeren. Dus dan heb ik winst. Dubbel winst. Voor mezelf, maar ook voor die ander.
0: Ja.
1: En dan ben ik eerst een hele tijd gewoon gaan meelopen en zelf gaan doen.
0: Mm-hmm.
1: Dus niet in een 55-plus groep, maar in een sport in de wijk. Dat was een groep in orde. Dat is sport in de wijk en dat is vanaf ongeveer 35.
0: Ja.
1: Dus dat zijn er net iets actievere mensen. En ik vond het gewoon fantastisch. Ik vond het ontzettend leuk. En het is eigenlijk volgens hetzelfde principe. Alleen dan mogen wij wel rennen, roep ik altijd.
0: Ja.
1: Want de rest liever niet, want er wordt dan nogal eens gevallen.
0: Ja, heel spannend
1: want,
0: en zo.
2: Ja, dat moet je niet doen, heeft geen zin.
1: Het maakt niet uit of je 75 bent. Het, iedereen wordt weer 7,5 of 8.
2: Ja.
1: En wil weer hard doorgaan.
0: Nou ja, en vooral, hè, want ik ben nu een paar keer met jullie mee geweest. En ik heb mee mogen lopen. En jullie hebben ook natuurlijk dat stukje spel erin zitten.
1: Ja.
0: Je hebt het net over dat kind.
1: Ja.
0: Nou, Gert, je zou een keer moeten gaan komen kijken.
1: Ja, je lacht je rot.
2: Ja,
1: echt werkelijk.
0: Je krijgt die competitie echt weer. Hè. Ze zijn echt weer eventjes van, ik ga winnen. Nee,
1: iedereen
0: ik ga
1: wordt
0: winnen.
1: Weer kind. Iedereen wordt weer kind.
0: Ja.
1: Het is onoverkomelijk gewoon.
0: Ja.
1: En dat maakt het dus juist ook zo leuk. Want je gaat toch zo...

0: lesgeeft, maar ook onderling.
1: Onderling heel erg.
0: Er zijn ook vriendschappen ontstaan daaruit.
1: Mensen gaan bij elkaar koffie drinken.
0: Precies, en het leuke is ook, je hebt twee groepen en tussendoor wordt er dus ook gezamenlijk koffie en thee gedronken. Ja. Dus het is al met al is het gewoon ook echt een sociaal iets waar mensen ook echt naar uitkijken om dat te doen.
1: Ja, en dat maakt dat je blijft komen.
0: Ja.
1: Ook al is het pokkenweer.
2: Je gaat.
0: Precies, je gaat.
1: En mensen die in Lenentuin niet zijn geweest, is ook altijd een heel warm welkom. Oh, we hebben je gemist. Hoe is het met je? Weet je wel. Dus jij hecht wat aan. Dus ik hecht me sowieso al snel aan zo'n clubpie. Maar ik heb ook de indruk dat de mensen onderling echt wel connectie maken met elkaar.
2: En is het dan een grote club? Of?
0: Nou, het is in twee delen. Ja. Maar het is de ochtendgroep, of tenminste de eerste groep, laat ik het zo zeggen, die is groter dan de tweede.
1: Ja, de tweede is nog een opbouw. We hebben het nu specifiek over de Maten, hier in Apeldoorn. En daar is inderdaad een groep van 9 tot 10, die is ook echt vol. Die is soms overvol bijna.
0: Ja, precies.
1: Dus daar staan we ook echt met twee mensen op. En dan drinken we tussendoor koffie tussen 10:30, 11:00. Heel gezellig bij de kinderboerderij in de Maat. Het is echt super tof dat dat kan. Ontzettend leuk. Wordt ook gefaciliteerd. Ja, het liefst zitten we buiten. Maar we kunnen ook dat kunnen we in, zeg maar. En dan om 10:30 begint de tweede groep van 10:30 tot 11:30. En die is in opbouw zo langzaam, want het begint ook echt een leuke hoeveelheid te worden.
0: Ja.
1: Maar we proberen, er staan vaak iets meer dan 20 mensen op de lijst, want bijna nooit kan iedereen.
0: Nee.
1: Dus dan heb je met afvallers.
2: Een beetje uitwisselen.
1: Ja, zo tussen de 10 en de 15 mensen, min of meer. Dus ja, want op een gegeven moment werd het te druk, zeg maar.
0: Precies.
1: Dan zaten we gewoon iets met 20 en dat is echt wel heftig, ook voor ons om les te geven.
0: En stel, mensen zitten nu te luisteren en die denken, hartstikke leuk, wist niet eens dat het bestond. Vaak kunnen ze informatie zoeken hierover.
1: Sportservice. Of typ gewoon Golden Sports in en dan Apeldoorn of welke stad je woont. En onthoud de term Old Stars in de wijk.
2: Okay.
1: Bij het ouderenfonds, dat is een hele goede basis om daar te beginnen.
0: Ja.
1: Ook als je dus jezelf niet hoogbejaard voelt.
0: Nee.
1: Je kunt er wel ontzettend veel vinden als je geen 25 meer bent.
0: Nee,
1: we zitten altijd in de buurt van de wijkcentra, buurtcentra. Dus dat is ook vaak prettig.
2: Dat
1: je gewoon in je eigen wijk vaak iets kan vinden.
2: Ja. Ja, nou helemaal goed.
0: En toch op deze leeftijd, en ook al ben je 110, dat je op jouw niveau kan meedoen.
1: Ja, dat is heel fijn.
2: Dus de Olympische Spelen meedoen is belangrijker dan winnen. Gewoon meedoen is belangrijk.
0: Ja, precies. Meedoen, maar ook sociale contacten. Dus
2: meedoen is belangrijk,
0: Precies.
1: Ja.
2: Okay.
1: Kijk, en heel soms hebben we wel iemand dat aankomt waaien, dat je denkt, oh, dit gaat echt niet, dit lukt niet meer. Dan is de groep te snel, bijvoorbeeld, maar voor die persoon. Ja, en dan praat je met elkaar van, hoe gaat het nou eigenlijk? En dan probeer je een plek te zoeken voor iemand waar het beter past. Soms heb je ook wel van dit soort vormen, van groepen, waar toevallig meer van dat soort mensen, zeg maar, zitten. Dus ja, een groep ontstaat, voegt zich ook een beetje om de trainer of trainers heen.
0: Ja.
1: Dus de ene groep is heel anders dan de ander. Dus ook daarin kun je shoppen en kijken, zeg maar, van wat past mij nou?
2: En daar is dan, zeg maar, de rol van jullie belangrijk in. Denk als vrijwilliger en als trainers om te kijken van wat kan wel, wat kan niet.
0: Ja,
1: precies. En mensen vind ik vaak zelf ook wel kijken daar toch wel aardig naar. Zeker als je het gesprek daarover aangaat met elkaar.
2: Ja, oké.
1: Ja. Ja. Dus ik vind dat je moet het samen doen. Je doet het met
2: tuurlijk.
1: De groep, met elkaar.
2: Ja.
0: Ik denk dat dat ook wel het passende woord is om daar ook mee af te sluiten. Want samen doen, samen bewegen, samen lol hebben.
1: Ja.
0: Het woord samen.
1: Ja, precies. Heel goed van jou.
0: Dankjewel, Jansen.
1: Ja, dankjewel, Esther.

0: Crossplay hoort u. En we zijn nog altijd bij de Apeldoorn Cup. Hier bij WSV, dat de afgelopen 5 jaar gastheer was van dit spektakel. En wat ik zo links en rechts gehoord heb, zijn dus ook de aankomende 5 jaar weer gastheer van de Apeldoorn Cup. En dat is goed nieuws voor de dames en heren van WSV. Want dat zijn volgens mij best wel leuke dagen. Want het is uiteraard vandaag. Zometeen zijn er nog 3 wedstrijden, zijn ze nu nog mee bezig. En daarvan hoort u de einduitslagen straks na 4 uur. Dat gaat telefonisch gebeuren. Terwijl het jongste elftal van de middag hier, ja, hier voorbij komt. Yassin staat daar. Ilias. Dunja. Dunja. Yassin.
1: En de rest
0: Dunja.
1: Kunnen we net niet zien.
0: Kijk, als jullie... Dunja. Yassin.
1: Luna.
0: Lina. En kijk even hoe jullie Luna heten.
1: En oh, Toevan. Boink.
0: Ja. En Toevan. Ja.
1: Ja.
0: Van Turkse kracht Apeldoorn, denk ik.
1: Ja, maar ja, dan de jongere generatie.
0: Dan de jongere,
1: hè?
0: Generatie.
1: Ja.
0: Maar zoals gezegd, na 4 uur hoort u de einduitslagen gewoon op zender. Dan gaat Bram vanuit de studio even bellen met de verslaggevers.
1: Ja.
0: En dan volgen er nog 2 wedstrijden. Die beginnen om 16:45. WSV onder 23 speelt dan tegen Apeldoornse Boys. En daarvan hoort u verslag van Belinda Kerkhoven. En Henk van der Put zit dan bij de wedstrijd Orderenbos tegen Alexandria.
1: Ja.
0: Die beide teams zijn hier inmiddels ook al gearriveerd.
1: Ja.
0: En dat zijn best wel 2 leuke wedstrijden. Dus ja, blijf lekker luisteren, zou ik zeggen.
1: Zeker.
0: Ja, wij gaan zo afsluiten. Dan kan Theo inpakken. Helpen we met even mee.
1: Ja, ik moet het zeggen. Niet
0: jij hebt een lekker broodje.
1: Ja, ik denk ik ga het toch maar even proberen.
0: Ja, wij danken u allemaal voor het luisteren. En vergeet niet, aankomende dinsdagavond, donderdagavond zijn we er ook live bij de Apeldoorn Cup. Je kunt gewoon inschakelen op www.rtvapeldoorn.nl. Dan houden we u daar ook op de hoogte. En volgende week zaterdag uiteraard zijn we er ook bij. En zijn we daar dan ook met de televisie bij? Weet ik eigenlijk niet,
1: Theo. Ja, nee, dat is zo.
0: Zijn we er volgende week live bij, ook met de televisie? Live met de televisie,
2: ja. Ja, alles gaan we live streamen.
0: Live worden die gestreamd. Hoor.
1: Op YouTube.
0: Op YouTube. Dus hou dat allemaal in de gaten. Goed.
1: 4:15
0: Tussen 4:15. Nou, ja. Helemaal goed. Top. Wat ons betreft bedankt voor het luisteren. En graag tot een volgende keer.
1: Tot een volgende keer. Fijn weekend.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 4 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De luchthaven van Catania op Sicilië heeft het vliegverkeer hervat na de eerdere sluiting door een uitbarsting van de Etna. De vulkaanas vormde een gevaar voor het luchtverkeer.

0: Nadat het risiconiveau vandaag is verlaagd, zijn sinds het begin van de middag weer vluchten mogelijk. Catania is de op vier na drukste luchthaven van Italië. Oekraïne zegt een Russisch raketcentrum te hebben aangevallen dat ook betrokken zou zijn bij de ontwikkeling van een eigen satellietnetwerk. Dat netwerk moet een Russische tegenhanger van Starlink worden. Volgens Oekraïne is bij de aanval ook een Russisch militair vliegveld geraakt. Rusland heeft de aanval nog niet officieel bevestigd. De Europese Unie stuurt 3 helikopters en 2 blusvliegtuigen naar België om te helpen bij de bestrijding van een grote natuurbrand. Het vuur woedt sinds gisteren in de Hoge Venen en heeft al zo'n 1600 hectare verwoest. Daarmee is het volgens Europese cijfers de grootste natuurbrand ooit in België. Ook het Belgische leger helpt bij het blussen. De Amerikaanse regering heeft Apple gewaarschuwd geen geheugenchips te kopen bij Chinese fabrikanten. Minister van Handel Howard Lutnick heeft dat rechtstreeks aan het techbedrijf laten weten. Apple zou interesse hebben in chips van de Chinese fabrikant CXMT. In Washington bestaat de vrees dat China via zulke deals toegang krijgt tot Amerikaanse technologische kennis. Het weer dan, de meeste buien trekken weg naar het oosten. Het blijft wel meest bewolkt, maar lokaal kan er af en toe wat zon doorbreken. De middagtemperatuur ligt tussen 20 graden in het noorden tot maximaal 33 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
1: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
2: Dit is Apeldoorn Sport.
1: Radio Apeldoorn, altijd dichtbij.
2: Dit is Apeldoorn Sport.
3: Een hele goede middag, lieve luisteraars. Welkom bij een speciale aflevering van Apeldoorn Sport in het kader van de Apeldoorn Cup. Ja, de eindverslagen van de wedstrijden die nog bezig waren, die u had kunnen horen in de zaterdagmiddagmix, krijgt u van ons nog te goed. We beginnen met de wedstrijd waar Henk van der Put bij afwezig was. Henk, goedemiddag.
4: Ja, goedemiddag luisteraars. Welkom bij naar de Radio Apeldoorn Sport. Ik zie we kijken naar de laatste seconden van de wedstrijd tussen Vios Fasen en Albatros. De eindstand zal waarschijnlijk 1 tegen 1 worden. Hij zegt, kijk wel op zijn klok, je kan echt niet lang meer duren. Bij rust was het 1-0 voor Albatros door een doelpunt van Justin Jansen. En in de 10e minuut na rust is het Ronald Axel Hulsebos, die een fout van doelman Kevin Clifford van Albatros, maakte een enorme fout, die keeper. Hij kwam veel te ver zijn doel uit. En nu is het verder Timmer. Ja, bal gaat net over. Ja, een fout van die keeper dus. Maar nou, uiteindelijk Hulsebos dus 1 tegen 1. Kon aantekenen hier op het scorebord. Wedstrijd bijna afgelopen zoals gezegd. Wordt daar nog veranderd, dan meld ik mij in de studio. Anders neemt u maar van mij aan dat het 1-1 is gebleven tussen Albatros en Vios Fasen.

0: Abba, does your mother know? Ja, we gaan door naar Henk van der Put, want die wedstrijd is daar klaar. Henk.
1: In de studio nu?
0: Ja, je bent er.
2: Alleen hij hoort mij niet. En ik hoor hem niet.
0: Je bent erin, Henk.
2: Ja, anders yes. Ben ik al in de uitzending.
0: Zeker.
2: Oh, dat had ik niet goed begrepen. Nou, ik had dan gezegd van de wedstrijd zal eindigen in 1 tegen 1. Ja, in extreem is het dan toch een dichtverdiende overwinning uiteindelijk voor Fios Fazlis. Uiteindelijk werd het 2 tegen 1. En diep in blessuretijd dus kan Fios terug naar Vaassen afreizen in de wetenschap dat ze Albatros hebben verslagen met 2 tegen 1. Nogmaals, in extremis. Oei, oei, oei. Het zag er langere tijd niet naar uit dat het nog iemand tot een overwinning zou komen. Uiteindelijk is het dus toch wel Fios Vaassen nog gelukt om die wedstrijd van tegen Albatros te winnen met 2 tegen 1. Dat was het wat mij betreft straks vanaf 4:45 nog veel meer voetbal. Apeldoorn Cup 2026. Terug naar de studio.
0: Dankjewel Henk en tot zometeen bij de volgende wedstrijden die je verslag doet. Wij gaan door met Shakira.

0: Shakira en Burna Boy, Die Die. Ja, we gaan verder met het eindverslag van de andere wedstrijd. Namelijk de wedstrijd waar Belinda voor ons bij was. Belinda, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag. Ja, ik was aanwezig bij de wedstrijd tussen AGOVV en TKA. Beide ploegen natuurlijk afgelopen seizoen gedegradeerd. Gaan dus een niveau lager uitkomen. AGOVV van de derde naar de vierde klas. TKA van de vierde naar de vijfde klas. En natuurlijk met name AGOVV. Daar is nagenoeg de hele selectie op één of twee uitzonderingen na weggegaan. En TKA, wat ik begreep, ook pas afgelopen week begonnen met trainen. Nou, dat was ook wel te zien. Het was geen hoogstaande wedstrijd. Bij TKA had het eind al wat spelers met kramp na 2 keer 30 minuten spelen. Uiteindelijk is de wedstrijd geëindigd in een 1-1. AGOVV kwam op voorsprong door een penalty. En vrij snel daarna kwam TKA alweer langs zij en werd het dus 1-1. Ik denk dat de wedstrijd niet veel langer had moeten duren. Het werd op het laatst een beetje wat onvriendelijk. Er werden ook nog 2 spelers die met elkaar aan het bakkeleien waren. Kregen alle 2 de gele kaarten, dus die konden voortijdig naar de kant. En wat ik al zei, ik denk dat het goed was dat de scheidsrechter op tijd afsloot. En is deze wedstrijd dus geëindigd in een 1-1 eindstand.
0: Dankjewel Belinda, we horen je zometeen weer. Dan hebben we zometeen nog de eindverslag van de wedstrijd waar Jan ten Hoven voor ons bij is. Maar nu eerst Alex Warren met Fever Dream.

0: Alex Warren met Fever Dream. Daar zou je hem hebben. Dat is Jan ten Hove die de eindverslag van zijn wedstrijd gaat vertellen. Goedemiddag Jan.
1: Ja, goedemiddag. Ja, ik kom in de uitzending na in de rust van het klaren, dat Schorske Klarenbeek tegen ZVV 56. Dat was net uit het schema 2, zoals ze dat noemen. Klarenbeek de vierde klasse tegen zaterdag vijfde klasse ZVV 56. De club aan de Schoonbroekse weg. Met trainer coach Patrick Vader, de man uit eigen gelederen. Met assistentie van Kerry van Amersfoort, dat is de oud-doelman van een assistent. En de keeper is daar Ralf Wildman. Ooit ook gekiept een jaar lang bij AGOV en nu weer terug bij ZVV 56 in Klarenbeek. Dat voetbalt onder leiding voor het tweede jaar van Mark Bouwman, ook uit eigen geleden met good old Roy Zwevering in de ploeg. Ja, in de eerste helft was het Klarenbeek dat echt boventoon voerde. In de zesde minuut kreeg het een eigen doelpunt aan Koen Janssen Vreeling, de aanvoerder, werd een vrije trap genomen door Roy Zwevering. De man, ik zeg altijd, heeft zo'n loopje van zo'n Messi-loopje. Die kreeg een vrije trap te nemen. Dat deed hij ook prima. Bal draait in. En toen liep Ralf Wildman van zijn keeper was helemaal kansloos. Toen Roy Zwevering dat tegen, toen Koen Janssen daar tegenaan liep. In de 19e minuut werd het 2-0. Een prima paas weer opnieuw van die Roy Zwevering naar Gert Reuvenkamp. En die bal ging vervolgens in de rechter benedenhoek. De ruststand dus 2-0. In de tweede helft een opkomende Klarenbeker, Stijn Mulder, die alle ruimte kreeg van de verdediging van ZVV. Hij kon de hele rechterkant bespijken, deed dat nog heel vaak. En toen kreeg de rechter de man ook de bal voor, kwam helemaal vrij voor de keeper. Maar toen was het Stijn Mulder, de keeper van Klarenbeek, die daarvoor kwam. In de achtste minuut een vrije trap. Kan ook weer onschadelijk gemaakt worden door keeper van ZTV Ralf Wildman. Via de voeten werd de aansluitingstreffer voorkomen. En Spits Masuni van ZTV 56. Die kreeg een redelijke kans, maar Jesse brengt de keeper van Klarenbeek. Liep helemaal onder de vrije trap door. Hij kon er niet meer bij, maar die bal werd van de doellijn afgehaald. En zo bleef het gewoon 2-0. Al met acht kun je zeggen, een wedstrijd waarin ZTV in de tweede helft echt de ploeg van Klarenbeek en nou ging brengen. De uitslag uiteindelijk totaal genomen. Eerste deel is correct. Klarenbeek wint terecht van ZTV 56 met 2-0. En we gaan op naar dinsdagavond voor de tweede ronde.
0: Zo is het. Bedankt Jan voor vandaag.
1: Ja, graag gedaan.
0: Yes, dan gaan wij even muziek draaien. Want over een kleine 20 minuten zijn wij terug met het vervolg van de wedstrijden waar Henk van der Put en Berlina Kerkhoven bij zijn. Namelijk WSV onder 23 tegen WSV tegen onder 23 tegen Apeldoornse Boys. Met Belinda Kerkhoven. En natuurlijk Ordebos Alexandria met Henk van der Put. Tot zometeen.

0: Don't Turn Around. Ja, we zijn weer terug in de studio voor de voorbeschouwing van de wedstrijden WSV tegen Apeldoornse WSV onder 23 tegen Apeldoornse Boys en Order Bos tegen Alexandria. En de verslaggever van die eerste wedstrijd hebben we alvast te bakken voor de voorbeschouwing. Hallo Belinda.
1: Hi Bram. Ja, inderdaad, een van de laatste twee wedstrijden die gespeeld kan worden is die van WSV onder 23 tegen Apeldoornse Boys. Ja, WSV onder 23, WSV natuurlijk de organiserende organisatie, al een aantal jaren van de Apeldoorn Cup. We willen toch op 16 deelnemers uitkomen. Ja, er zijn toch wat verenigingen, bijvoorbeeld Victoria Boys, die hebben zich afgemeld omdat ze toch lastig vinden om zo in de voorbereiding een goed elftal op de been te krijgen. Dus dan wordt altijd weer de WSV onder 23 opgekrommeld om het aantal deelnemende ploegen op 16 te zetten. Ja, WSV onder 23 is natuurlijk een elftal wat de laatste jaren heel wat spelers heeft geleverd aan het eerste elftal van WSV. De jeugdopleiding van WSV doet het goed. Dus ik ben benieuwd wat wij vandaag kunnen brengen. Wel wat bekende namen, of beter gezegd achternamen. Bijvoorbeeld Milan Vennebeumer zie ik op het formulier staan. Les Moussa, die naam komen we ook bij het eerste elftal tegen. Simon Reuske, de keeper van het eerste elftal, die staat reservekeeper vandaag. Ja, ze moeten natuurlijk wel iemand achter de hand hebben. Yannick Hamstra, ik zal vragen of dat het jongere broertje is van Franklin. Dat zou zomaar kunnen. En dan hebben we daar tegenover natuurlijk Apeldoornse Boys staan. Hebben zich onder andere weten te versterken met Marco Bols van AGOVV over. Kijken wat hij vanmiddag kan, of hij ook in de basis staat. Dus ja, het is natuurlijk heel lastig inschatten. Het is een elftal wat op zaterdag in de vierde klasse uitkomt tegen een belofte elftal van WSV. Dus lastig in te schatten wat hoe dat ook gaat laten zien straks. Maar ik zal jullie op de hoogte houden. Dus van die wedstrijd straks een van de twee laatste. WSV Apeldoorn onder 23 tegen Apeldoornse Boys.
0: Dankjewel Belinda en tot zo meteen. Ja, dan hebben we die andere wedstrijd. Order Bos tegen Alexandria bij Henk van der Put. Ja, die voorbeschouwing krijgt u zo meteen van mij. Eerst gaan we luisteren naar Doe Maar met Liever Dan Lief.

0: Love Grows, dat is een lighthouse. Goed, ja, dan zijn de beide wedstrijden op het punt om te beginnen. Dan gaan we snel naar Henk van der Put voor de voorbeschouwing van de wedstrijd Orde Bos Alexandria. Nou, ik mag nu nog zeggen, goedemiddag Henk.
1: Ja, goedemiddag, ja zeker. Het is maar goed dat het nog lang niet donker is, want ik zie Alexandria nog steeds niet op het veld. Dat betekent dat we dus wat later moeten beginnen aan deze wedstrijd. Orde Bos staat al wel op het veld, de scheidsrechter is er ook. De assistentscheidsrechters zijn er ook. Dus wat dat betreft is het echt wachten op Alexandria om die wedstrijd hier te gaan spelen tegen Orde Bos in de Apeldoorn Cup 2026. Nog twee wedstrijden te gaan voor vandaag. Collega Belinda zit bij een andere wedstrijd. Ik zit hier op veld 2. Plekje gezocht tot de tribune. Zit hier prima. Alleen het is dus wachten op Alexandria. Hoe dit gaat worden, dat zullen we allemaal zien. De wedstrijd wordt natuurlijk goed bezocht. Alle wedstrijden worden vandaag heel goed bezocht. Heel veel publiek weer ook vandaag, ondanks een lichte regenval. Heeft in de middag heeft nog gemeten om af te reizen naar de voorwaarts voor de Apeldoorn Cup 2026. Goed, ik denk dat ik eerst wel even teruggeef naar de studio. Er is hier nog weinig aan de hand. Je ziet nog steeds geen gele brigade van Alexandria. Dus we zullen zeker wat later beginnen. Terug naar de studio, straks veel meer vanaf de voorwaarts.
0: Ja, en dan is daar op veld 2 nog niet zoveel gebeurd. Dan gaan we naar het hoofdveld, naar veld 1. Belinda, is daar al actie?

0: Ja, daar zijn ze al een paar minuten bezig. We zijn hier zelfs voor de geplande tijd van 4:15 begonnen. Maar het lijkt erop dat een van de spelers van WSV 123 toch wel ernstig geblesseerd is geraakt. De begeleiding komt er nu ook naartoe. Het ziet er niet goed uit. Hij zit op de grond. Maar ik kijk ook even naast me en er wordt ook al geschud. Het ziet er echt niet goed uit. Lijkt misschien een knie verdraaid of wat ook. Het is dus waarschijnlijk een enorme domper. Ja, hij wordt ondersteund. Hij kan niet zelfstandig het veld af. Dus dat is een grote tegenvaller natuurlijk. Zeker voor de speler zelf. Ik ga eens even kijken, want het is wel de rustnummers die lopen vrij hoog op. En want het lijkt wel op zijn doornummeren. Volgens mij is het Milano de Groot die er nu geblesseerd af doet. En de mensen naast me die staan ook even op. Want ik denk misschien al dat het familie is die even een kijkje gaan nemen. Dus het spel is inmiddels hervat. En we houden met name natuurlijk even die blessure in de gaten. Hij wordt nu verzorgd langs de zijlijn schuin voor me. En aan de andere kant van het veld gaat het spel door. Er is nog verder weinig noemenswaardig gebeurd. Stand is nog 0-0.
1: 0-0 daar. Is er dan misschien al actie op veld 2, Henk?
2: Nee hoor, weinig actie nog. Het is wel zo dat de scheidsrechter nu de tos heeft gedaan. En dan heeft de aanvoerder van Alexander gemeen dat hij toch wil beginnen aan de andere kant. Hij kiest dus verdedigend voor een ander doel dan voor waar ze stonden in de warming-up. Dus het duurt zo zeker nog wel een minuutje voordat we hier kunnen gaan starten. De wedstrijd in Pool B, die won de Apeldoorn Cup 2026. Die gaat dus tussen Alexandria en Arthur Bos. Je hoort wat applaus op de achtergrond. Dat zijn de mannen van met name Alexandria die hier achter me zitten. Goed, de spelers die zijn nu eindelijk zover dat ze hun opstelling bijna voor elkaar hebben. De beginopstelling. Dus ik denk nog even terug naar de studio. We zullen gaan beginnen binnen nu en een minuutje denk ik zo ongeveer.
1: Helemaal goed, dan gaan wij nu even luisteren naar Maroon 5 met This Love.

0: Maroon 5 en This Love. Goed, we gaan maar weer snel door naar veld 1, het hoofdveld voor WSV 123 tegen Apeldoornse Boys. Belinda.
1: Ja, en ik sprak net even met Rob Kruijbos en die is altijd heel goed geïnformeerd. Die wist ook te vertellen dat Apeldoornse Boys vandaag nog wel zo'n vijf spelers mist. Zeven zelfs. En dus ze zijn hier verre van met hun sterkste opstelling. Want ze hebben natuurlijk behoorlijk wat spelers gehaald. Onder andere Mike de Beer. Nou ja, die heeft natuurlijk wel op een hoog niveau gespeeld. En Rob Kruijbos voorspelt dat hij er dit jaar minimaal 20 in gaat schieten als hij fit blijft. Maar ja, die is er dus vandaag nog niet bij. Ja, de speler van WSV onder 23, die Lano de Groot, is inderdaad gewisseld. Kon nog wel op eigen krachten naar de overkant lopen. Maar het zag er niet goed uit, of beter gezegd, het ziet er niet goed uit. Het lijkt toch een knie te zijn die verdraaid is. Dus hopelijk valt het mee, maar dat zijn toch wel vaak vervelende blessures. Ja, voor de rest wat kleine kansjes, maar de keepers hebben het nog niet echt moeilijk gehad. Zojuist wel eventjes dat de aanvoerder van Apeldoornse Boys, Junior Pauls, op avontuur ging. Ze raakte in de 16 en uiteindelijk kon de doelman van WSV onder 23 redding bieden. En hield Apeldoornse Boys er alleen een corner aan over. Het spel is inmiddels weer naar de andere kant en mag WSV onder 23 een vrije trap nemen. Dan denk ik dat er toch een speler van Apeldoornse Boys even iets meer afstand moet gaan nemen. Dat is inmiddels gebeurd, maar de vrije trap gaat recht in de handen van de keeper. Een snelle uittrap nu en in de hoop daar wat ruimte te vinden. En daar is weer ruimte, maar de verdediging, de jonge verdediging moet ik natuurlijk zeggen. Want het is wel WSV onder 23, lossen toch allemaal weer netjes op en gaan zij de aantal weer opzetten. We zijn nu ongeveer een 10 minuten bezig en de stand is nog altijd 0 tegen 0.
0: 0 tegen 0 gaan we door naar de wedstrijd Ordebos-Alexandria. Henk.
2: We hebben 4 minuten gespeeld, 0 tegen 0. Het is Alexandria wat duidelijk het meest in balbezit is. Zij dringen heel erg aan. Ze zijn op zoek naar het eerste doelpunt in die wedstrijd tegen Ordebos. Nu is het Ordebos wat in balbezit is. Het is voor de eerste keer dat ze nu echt over de middellijn zijn. Richting het vijandelijke doel van Alexandria. Nog steeds loopt die aanval van Ordebos via de rechterkant. Maar als je laag over de grond wordt onderschept door Piet is dat, een speler van Alexandria. Je kan de achternamen bijna niet lezen. Iemand die heeft proberen de namen op te schrijven. Nou, die moet weer terug naar de lagere school. Want ik maak er echt geen zoek van. Dus u krijgt het van mij veelal. Alleen met de voornamen aan de kant van Alexandria en van Ordebos. Want daar zit ook zo'n student die nog weer moet leren schrijven. Opvallende mensen aan de kant van Alexandria. Natuurlijk is dat ook Desandre. Maar ook de spits, jongen, wat een kerel is dat, zeg. Lorena Stoenmakers, enorm, wat een donkere spits staat daar in de spits bij Alexandria. We hebben ruim 5 minuten gespeeld nu. 0 tegen 0, terug naar de studio.
0: 0 tegen 0, dan gaan wij zometeen richting de klok van 4, of de klok van 5 alweer. En dat sluiten we dit uur af. En dan zometeen zijn we weer terug met het vervolg van de wedstrijden. Tot zometeen na de klok van 5 uur.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 5 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Bij Israëlische luchtaanvallen op het zuiden van Libanon zijn zeker 11 mensen omgekomen, onder wie 2 vrouwen en 3 kinderen. Israël zegt de infrastructuur van Hezbollah te hebben aangevallen. De Libanese president en premier veroordelen de aanvallen. Volgens hen ondermijnen die de onderhandelingen over vrede. Begin september staan nieuwe gesprekken gepland in Rome. De politie heeft een demonstratie van Extinction Rebellion op de Utrechtse baan in Den Haag beëindigd. Tientallen klimaatactivisten blokkeerden daar de toegang tot de A12. Activisten die niet zelf vertrokken werden door agenten naar bussen gebracht. Het is nog niet bekend hoeveel mensen zijn aangehouden. De luchthaven van Catania op Sicilië heeft het vliegverkeer hervat na de eerdere sluiting door een uitbarsting van de Etna. De vulkaan

0: As vormde een gevaar voor het luchtverkeer. Nadat het risiconiveau vandaag is verlaagd, zijn sinds het begin van de middag weer vluchten mogelijk. Catania is de op vier na drukste luchthaven van Italië. De Europese Unie stuurt 3 helikopters en 2 blusvliegtuigen naar België om te helpen bij de bestrijding van een grote natuurbrand. Het vuur woedt sinds gisteren in de Hoge Venen en heeft al zo'n 1600 hectare verwoest. Daarmee is het volgens Europese cijfers de grootste natuurbrand ooit in België. Ook het Belgische leger helpt bij het blussen. Het weer nog. Vanavond en vannacht blijft het droog. De wind komt uit noord tot noordoostelijke richting. Het kwik daalt vannacht naar 10 tot 19 graden. Morgen bewolking, maar ook zon met in het noorden een enkele bui. Het wordt morgen overdag zo'n 20 tot 26 graden. En tot zover het nieuws.
1: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
2: Dit is Apeldoorn Sport.
1: Radio Apeldoorn. Altijd dichtbij.
2: Dit is Apeldoorn Sport.
3: Goedemiddag nog luisteraars. Welkom bij nog steeds Apeldoorn Sport. Apeldoorn Cup editie. We gaan snel door naar veld 1 voor de wedstrijd WSV 123 tegen Apeldoornse Boys. We gaan naar Belinda toe. Belinda.
4: Ja, en er is in de tussentijd nog niet zo heel veel gebeurd. Dus de stand is nog steeds 0 tegen 0. Ja, het is toch wel opmerkelijk natuurlijk te zien. Een jong belofte elftal van WSV wat op hoog niveau speelt bij hun leeftijdsgenoten. Ja, tegenover een ploeg die natuurlijk wat in de onderste regionen van het seniorenvoetbal terug te vinden is. Maar die zich wel enorm versterkt hebben. En die misschien wel als een van de grootste titelkandidaten dit seizoen in Apeldoorn mag worden aangemerkt. Of ze dat waar gaan maken, we gaan het zien. We hebben dat ook bij andere clubs gezien die dat in het verleden ook vorig seizoen nog daar toch wat meer moeite mee hadden dan vooraf gedacht. Dus je weet het nooit. Maar de versterkingen doen toch wel vermoeden dat Apeldoornse Boys behoorlijke ambities heeft voor komend seizoen. Ja, het is ook een wedstrijd tussen het wat technischer voetbal van onder 23 tegen wat meer het kastvoetbal van de Apeldoornse Boys. Nu wordt er een gele kaart uitgereikt aan een speler van WSV onder 23. Dat is nummer 27. Dus ik ga even op mijn lijstje kijken wie dat is. En dan zie ik net geen nummer 27 staan. Dat is dan weer leuk. Dus dan moet ik de naam even verschuldigd blijven. Ik ga dat zo nog eens even navragen. Maar in ieder geval, WSV dus 10 minuten met een man binnen. En of Apeldoornse Boys daar iets mee kan, dat gaan we zien. Maar vooralsnog is de stand 0 tegen 0.
3: Gaan we naar de andere wedstrijd. Naar de wedstrijd Alexandria tegen Ordebos. Henk.
5: Ja, hier is al wel gescoord. We zitten in de 15e minuut. 3 minuten geleden was het zover dat Alexandria op voorsprong is gekomen. Al werd hoog ingebracht. De verdediging van Ordebos bleef maar staan kijken. En deed verder niks. Ik kan me iets meer voorstellen als die bal dan aangespeeld wordt in de richting van Schoenmakers. Wat een kerel is dat, zeg, in de spits bij Alexandria. En hij was het ook die bal rustig kon aannemen. En onverwoestbaar had scoorde hij die bal tegen het dak, in het dak van het doel. Kortom, na 12 minuten voetbal is hier de score geopend. Alexandria staat terecht op een 1-0 voorsprong. Ze zijn duidelijk tot nu toe de betere van de twee. Terug naar de studio. 1-0.

0: Albano, Felicità. Ja, ik was op vakantie in Italië. En dan word je natuurlijk, dan hoort het nummer wel een beetje bij. Goed, als ik het goed heb begrepen, is er een doelpunt gevallen bij Henk. Henk?
1: Ja, inderdaad hoor. Het is 2-0 geworden. Een minuut of 3 terug al. Ik had het al een paar keer omgeroepen in een microfoon. Jullie hoorden me niet, geeft niet. Het is wel 2-0 geworden. Bij Alexander, die aanvoetbal, de speler die als voornaam heeft, Alexandro. Nou, hij was degene. Speelt hier onder nummer 22. Hij weet de bal binnen te werken. Kortom, wedstrijd is al heel vroeg op een 2-0 tussenstand gekomen. In het voordeel natuurlijk wel van Alexandria. Zij zijn de ploeg die het helemaal voor zeggen heeft. Dat is in ieder geval. En de Bos komt er bijna niet aan te pas. 2-0, nieuwe tussenstand hier. Na 20 minuten voetbal.
0: 2-0 voor Alexandria, gemaakt door Alexandro. Nou, dat is leuk. We gaan door naar de wedstrijd WSV tegen WSV onder 23 tegen Apeldoornse Boys. Belinda.
2: Ja, ik zal ook lekker mee te zingen net, want ik ben ook nog geen 24 uur terug uit Italië. Dus ik voelde me weer even helemaal thuis. Maar goed, de wedstrijd hier ook nog niet echt heel erg hoogstaand. Dat zijn ze eigenlijk geen van allen nog vandaag. Je kunt het eigenlijk ook allemaal niet kwalijk nemen. Ook de meeste spelers zijn net terug van vakantie. Sommigen hebben, clubs hebben nog maar net een weekje getraind. En je ziet het dus net ook al, waarschijnlijk weer een zware blessure. Dat is ook wel het risico wat je natuurlijk loopt als je gelijk vol aan de bak gaat, terwijl je nog nauwelijks in training bent geweest. Wedstrijd krabbelt hier wat voort. Gaat een beetje gelijk op. En je ziet nu ook toch wel de jongeren van WSV een beetje meegaan in het wat meer fysiekere. En dat heeft ons toe geleid dat ze nu met een man minder spelen. Ze hebben daar wat moeite mee om dat gewoon op een normale, gelijkwaardige manier te doen. Dus ze gaan wat meer aan tegenstanders hangen. En ze vinden het toch wel lastig, lijkt het. De wedstrijd gaat dus lekker door. We spelen denk ik nog een paar minuten tot aan de rust. Stand nog altijd 0-0.

0: dat de rust daar daadwerkelijk is. Is er nog een doelpunt gevallen bij Belinda?
1: Ja, en het zijn toch de jonkies van WSV onder 23 die de voorsprong pakken. Er wordt nog even wat onvriendelijkheden uitgewisseld, lijkt het, tussen de doelpuntenmaker en een van de verdedigers. Maar het is nu WSV onder 23 op voorsprong 1-0.

0: Take Me Out, Franz Ferdinand. Goed, we gaan door naar de laatste minuten van de wedstrijd WSV 123 tegen Apeldoornse Boys, waar WSV dus op voorsprong staat. Belinda.
1: Ja, en dat was toch wel het laatste wapenfeit van de wedstrijd. Want het staat, want de scheidsrechter heeft gelijk afgefloten
0: voor de... Belinda, ik moet je even onderbreken. Want er is een doelpunt gevallen bij Henk. Henk.
2: Ja, opnieuw een paar minuten terug. Ik zit te schreeuwen in de microfoon. Doelpunt, doelpunt, doelpunt. Jullie horen me niet. Ik denk dat dat maar één lijn is waarbij het wel hoorbaar is. Want Ron de Westad lijkt hier al helemaal beslist. Het is Philip geweest. Spelend onder nummer 14. Die 3-0 weet aan te tekenen. Kortom, de wedstrijd lijkt beslist. In veldje aan de lucht voor Alexandria. Maar de Bosch heeft het moeilijk. Heel lastig. Ze komen er gewoon niet aan te pas. Terug naar de studio. 3-0. Nog een minuut of 7 te gaan in dit eerste bedrijf. Terug naar de studio.
0: 3-0 daar. Dan gaan we weer snel terug naar Belinda.
1: Ja, hier is het rust. Dus ik zou zeggen, gooi er maar muziek in. Wij zijn hier al een paar minuten geleden gaan rusten. Met de stand van 1-0.
0: 1-0 daar dan. Nou goed, dan gaan wij richting muziek. Naar Frank Boeien met Kronenburgerpark.

0: Ja, we gaan door nog naar Henk van der Put, waar nog gevoetbald wordt. Of misschien niet, die zijn iets later begonnen. De wedstrijd die eigenlijk wel gedomineerd wordt door één team. Zo mag ik het wel zeggen, of niet Henk?
1: Ja, inderdaad, zo mag ik het wel zeggen. Het is trouwens nu net rust. Hij zegt dat precies op 30 minuten afgefloten voor het rustsignaal. Ja, 3 tegen 0, geen vuiltje aan de lucht. Alexandria heeft een heerlijke vriendschappelijk wedstrijd hier. Ze tikken elkaar een rustige balletje in de voeten en dus geen vuiltje aan de lucht. Ja, 2 keer toen nog in de laatste minuten troffen ze de onderkant van de lat. Die bal komt dan weer terug het veld in. Nog steeds niet over de doellijn. Dat betekent dat ze 2 keer toe weg hebben met het bal aan de onderkant van de lat. Het is hier nu rust. Het is 3 tegen 1 voor Alexandria. Dik en dik verdiend. Geen vuiltje aan de lucht, maar dat heb ik al 6 keer gezegd, geloof ik. Terug naar de studio. Meld me maar weer na een kwartiertje, want dan zullen we maar weer beginnen.
0: Helemaal goed. Ja, dan zijn de ruststanden van de laatste 2 wedstrijden van vandaag ook bekend. Nou, u hoort het. Op veld 1 WSV 123 tegen Apeldoornse Boys 1 tegen 0. En op veld 2 de dominerende wedstrijd van Alexandria. Hun spelen tegen Ordebos. En daar staat het 3-0 voor Alexandria. Als het rust is, dan gaan wij even lekker luisteren naar Aerosmith en Dream On. En zometeen zijn we weer terug voor het vervolg. Van in ieder geval BSV tegen Apeldoornse Boys met Belinda. Tot zometeen.

0: Aerosmith en Dream On. Ja, we zijn weer terug hier op veld 1, waar ook weer gevoetbald wordt tussen WSW onder 23 en Apeldoornse Boys. Belinda.
1: Ja, de pauze heeft vrij kort geduurd. Maar goed, als beide ploegen daar mee akkoord gaan, dan kunnen we gewoon in het begin met twee keer een half uur wedstrijd. Hoef je natuurlijk ook niet de volledige 15 minuten, dus met 2-6 goed vinden. Zijn ze dus al begonnen aan de tweede helft. En er ligt weer een speler van WSV geblesseerd. Nu in zijn eigen doelgebied, dus nummer 14. Dus hopelijk staat deze wel op het wedstrijdformulier. En dat is even kijken. Nee, ook die staat er weer niet op. Dat is erg leuk. Dat ze dus nu allemaal spelers op hebben gesteld. Oh ja, 14 jaar. Dat is Yannick Hamstra. Die ligt in het blessure, althans in de eigen 16, maar hij kan weer opstaan en de wedstrijd vervolgen. Dus gelukkig daar niks aan de hand. Van de uitvat nu en Hamstra krijgt ook gelijk de bal. Dus ik kan gelijk even kijken of die helemaal fit is. Ja hoor, hij kan gewoon verder. Dus we zijn hier lekker vroeg aan die tweede helft begonnen. Dus dat betekent dat wij voor de klok van 6 hier klaar zijn met deze wedstrijd. Lange bal naar voren.

0: horen bij WSV 23. Er zijn wat meer spelers mee, maar ook veel Apeldoornse verdedigers van Apeldoornse Boys dus. En maar WSV houdt balbezit. Gaan we kijken. Ja, want daar ligt nu ruimte aan de linkerkant. Komt de voorzet, maar die wordt weggewerkt en kan Apeldoornse Boys gaan overnemen. Kan zomaar gevaarlijk worden, maar er wordt gelijk druk gezet. Er wordt wel een overtreding gemaakt. En halverwege de helft nu een vrije trap voor Apeldoornse Boys. Gelijk een lange bal naar voren. Die wordt goed opgevangen en doorgespeeld. Ja, dan ligt er in één keer weer hoop ruimte aan de linkerkant bij Apeldoornse Boys. Maar die voorzet is veel te zwak. Stapt dus een voorzet en een schot in. Dus levert verder geen gevaar op. Dus wij gaan verder hier met die tweede helft. Stand 1-0 in het voordeel van WSV 123.
1: 1-0 daar, ja, op veld 1. Op veld 2 is en wordt er nog niet gevoetbald. Nog... Nou, als ik zo moet denken, 5 minuutjes en dan begint die wedstrijd ook. Gaan wij eens even lekker naar Duitsland met Ich bin wie du.

0: Heerlijk disco nummer dit. Ik win weer doe. We gaan snel door naar de wedstrijd WSV. Onder 23 tegen Apeldoornse Boys. Daarvoor is nog steeds voor ons Belinda.
1: Ja, zojuist een goede kant voor de WSV onder 23. Een lange solo actie. Maar uiteindelijk probeerde de speler het zelf, waar die misschien beter de bal had af kunnen geven. En zo staat het dus nog steeds

1 tegen 0 in het voordeel van WSV. Uiteraard beide ploegen weer met 11 tegen 11. Dus dan weer een uitval van WSV aan de linkerkant. En ook al zijn er wat meer spelers, maar dan is het een heel leep schotje. En dat is een speler met rug nummer 37. Hij is dan gelukkig wel op het wedstrijdformulier. Dat is Sven Drent. Ja, een heel mooi schot. En hij zorgt dus zomaar voor een 2-0 voorsprong voor WSV onder 23. Dus het zal moeilijk zijn om te zeggen, de wedstrijd is gespeeld. Maar dit is wel een lekkere, comfortabele voorsprong. Zo een paar minuten na het begin van de tweede helft. Dus op de Jonkies dat mooi uit kunnen spelen, dat gaan we zien. Maar ze leiden wel. 2 tegen 0.

0: De Beatles en Penny Lane. Goed, waar we weer ondertussen begonnen zijn met voetballen is op veld 2. De dominerende wedstrijd van Alexandria. Zo mag ik het wel zeggen. Want ze staan inmiddels met 3-0 voor tegen Hoornbos. Henk.
1: Ja, inderdaad. Dat is ook zo 3-0. Ik moet wel zeggen, de eerste minuut na rust was voor Hoornbos. Want ze mochten zowaar een corner nemen. Het was voor een beetje de eerste keer dat ze op de helft van Alexandria aan het ballen waren. En zojuist hebben we kunnen kijken naar de Volk de Sanderen show. Want ja, het is natuurlijk de man die heel goed kan voetballen. Zet altijd de lijnen uit hier tot nu toe bij Alexandria. Hij omspeelde 2, 3, 4 mensen. Probeert dat te schieten. Doet hij uiteindelijk ook wel. Maar dan komt er toch nog een hoofd tussen te zitten van aan de bos. Anders was het tot dat moment al 4-0 geweest. Goed, ook in de ploeg gekomen bij Alexandria is het Jean Mani Taputi. Ja, wie kent hem niet? Hij heeft overal al gespeeld in Apeldoorn. Onder andere bij WSV. Is nu dus naar Alexandria gegaan. Heeft tot nu toe dat hij veel laten zien. Maar dat hij razendsnel is en best wel een balletje gaat trappen. Dat is duidelijk. Jean Mani Taputi. 3-0. 6 minuten gespeeld hier op veld 2.
0: Ja, daar is het dus 4-0. Dan gaan we snel door naar de wedstrijd WSV. Onder 23 tegen Apeldoornse Boys. Het staat inmiddels daar 2-0.
2: Ja, dat staat het inderdaad nog steeds. En Apeldoornse Boys probeert wel, maar je ziet nu toch steeds meer de klasse van het en het speelse van het WSV onder 23 elftal naar boven komen. In het veld bij Apeldoornse Boys is wel Marco Bos gekomen, een van de nieuwelingen bij Apeldoornse Boys. Komt natuurlijk van AGOVV af. Heeft natuurlijk ook wel op een hoger niveau gespeeld dan wat hij nu dadelijk bij Apeldoornse Boys gaat doen. Maar uiteindelijk zien we nu dat de bal over de achterlijn wordt gespeeld door een speler van WSV. Dus dan mag de Apeldoornse Boys zo een corner gaan nemen. Pakken we die nog even mee. Iedereen moet weer eventjes goed gaan staan. En uiteindelijk gaat er een speler richting de cornervlag om die corner te gaan nemen. En dat is, als ik het goed heb gezien, Sam Lamperscherf van Apeldoornse Boys. Hij gaat de bal waarschijnlijk met de rechts. Dus dan wordt het een indraaiende bal. Maar die is erg kort genomen. En daar staat de speler van WSV. En dan probeert WSV er weer heel snel uit te komen. En de scheidsrechter voor, de grensrechter voor me, die vlag voor buitenspel. Maar ik sta precies, of ik beter gezegd, ik zit precies achter die scheidsrechter. En dat was voor geen meter buitenspel. En ik ben een vrouw en ik weet het toch, kan het durven toch te zeggen dat dit geen buitenspel was. Maar goed, de scheidsrechter neemt het over. En nee, dat was even een scheidsrechterlijke dwaling. Maar goed, Apeldoornse Boys mag nu op net voor de middenlijn de vrije trap gaan nemen die voortkwam uit die onterechte gegeven vrije trap voor buitenspel. Nu heeft de scheidsrechter iets aan de andere kant gezien. Spelers van WSV 23 staan een beetje verbaasd te kijken van wat is er nou aan de hand. Maar goed, Apeldoornse Boys mag een vrije trap gaan nemen. Zo'n meter of ruim 20 van het doel af. En dan wordt er ook nog een gele kaart gegeven aan een speler van onder. En dat is weer diezelfde speler die er net ook wel af moest. Dus die mag nu voor de tweede keer. Dus ja, nu wordt het ook gewoon een rode kaart. En dat wordt met gejuich ontvangen. En dat is een cynisch gejuich. En wat er nu allemaal gebeurt, het heeft even weinig meer met voetbal te maken. En ook de scheidsrechter vind ik hierin toch niet helemaal vrij uitgaan. Zeker nadat dat buitenspel, wat het absoluut niet was. Maar goed, vrije trap staat nog steeds voor de Apeldoornse Boys. Iets meer dan 20 meter. Scheidsrechter meet nog eventjes uit hoeveel afstand de muur moet nemen. En dan kan de vrije trap genomen worden. Ja, en die vliegt er dus in één keer in. En ja, dan weet je al bijna het Apeldoornse voetbal kennende wie die vrije trap genomen heeft. Ik noemde hem net al, Marco Bos. Hij kan dat van deze afstand, bewijst dat ook vandaag. En brengt natuurlijk daarmee Apeldoornse Boys terug in de wedstrijd. Verkleint de achterstand. Nou ja, gebeurde van alles de laatste minuten. En uiteindelijk dus een doelpunt 2-1.

0: Simply Red, Stars. We gaan snel door naar de wedstrijd Ordebos-Alexandria. Waar de wedstrijd behoorlijk wordt gedomineerd door Alexandria. Henk.
1: Ja, dat kun je wel zeggen. Ja, nog steeds hoor. Het is geen veldje aan de lucht. Dus ze proberen het met leuk voetbal nog hoger standje op de rang op de scorebord te krijgen. Dat is er nog niet gelukt. Het is nog steeds 3-0. Maar goed, de bot komt er totaal niet aan de pot. Het is echt klein duimpje tegen de grote reus. Nu weer de bal bezit voor Pook de Sander. Hij speelt op rechts Mantiputu aan. Die zoekt natuurlijk een medespeler. Nou, die zijn er genoeg. Iedereen staat vrij. Wil graag aangespeeld worden. Maar Tom, het is een leuke oefenwedstrijd voor Alexandria. Want de Bos zal heel veel werk te doen hebben nog. Weer Mantiputu aan de bal. Pook de Sander wordt aangespeeld. Gaat hij het afdoen? Hij doet het vanaf afstand maar. Ja, een half metertje naast. Dus nu geen problemen voor de vereniging van Ordebos. Er wordt weer gewisseld aan de kant van Alexandria. Dat zal natuurlijk, iedere speler komt wel aan wat minuten toe. Kortom, het ziet er goed uit voor Alexandria. Zij gaan deze wedstrijd ongetwijfeld winnen. Maar met hoeveel? Hou je op de hoogte. We hebben 15 minuten gespeeld. Terug bij de studio.
0: Dan gaan we naar de wedstrijd waar het nog wel spannend is. Die de laatste 10 minuten van de wedstrijd nadert. De wedstrijd WSV Apeldoorn onder 3. WSV Apeldoorn onder 23 tegen Apeldoornse Boys. Belinda.
2: Ja, en het is inderdaad spannend. En ja, toch een beetje zuur voor WSV 23 hoor. Want ze hadden met die aanval die onterecht werd afgesloten. Ja, en nou dat er weer was. En dan eens even kijken. Nou moet hij toch ook de scheidsrechter een gele kaart gaan trekken voor het spelen van Apeldoornse Boys. Nou ja, dat wordt ook van de kant af te roepen. Dus in plaats van dat hij dus nu naar die WSV, of die speler van Apeldoornse Boys loopt, loopt hij nu naar de bank van WSV. Want daar kwam te veel commentaar vandaan naar zijn zin. En gaat hij waarschijnlijk de trainer wegsturen. Maar dan hoop ik toch dat hij niet vergeet om ook de speler van Apeldoornse Boys een gele kaart te geven. Want dit was echt een overtreding. En ik snap de frustratie bij WSV onder 23.
0: Belinda,
2: want, ja?
0: Ik moet je weer even afkappen. Want er is een doelpunt gevallen bij Henk. Henk, kom er maar in.
1: Tegen 0 laat ik er kort over zijn. Helemaal beslist, dat was hij eigenlijk al. Nu was het de nummer 8, Jasser. Hij weet die bal keihard tegen de touwen aan te werken. Kortom, Alexandria komt van 3-0 op 4-0. Het is een beetje zielig aan het worden voor Ordebos. Kan het niet anders maken. Terug naar de studio.
0: Nou, dat is vervelend voor Ordebos. 4-0 helaas. We gaan weer terug naar Belinda voor de vervolg.
2: Ja, maar nog steeds een verhitte discussie aan de gang is tussen de

0: scheidsrechter en de trainer van WSV onder 23. De trainer van WSV onder 23 mag niet terug. Hij gaat toch weer plaatsnemen op zijn stoeltje. En dan kijk ik wat de scheidsrechter gaat doen met die overtreding net. Want ja, hij stuurt inderdaad de speler van Apeldoornse Boys met geel naar de kant. Dus die gaat het einde van de wedstrijd niet meemaken. Als ik het goed heb gezien is dat Timo Konijnenberg. En een terechte gele kaart. En natuurlijk gaat nu ook het publiek van WSV zich ermee bemoeien. Met de gele kaart werd er met ook zeer luid applaus ontvangen. Het voelt ook een beetje als gerechtigheid. Nou ja, dan krijgen we nog de vrije trap. Dus het is weer 10 tegen 10, dat is dan weer een voordeel. Komt de vrije trap kort genomen in één keer. En daar heeft de keeper van de Boys maar... heeft er eigenlijk heel veel moeite mee om een doelpunt te voorkomen. En daarmee misschien wel de beslissende voorsprong van 3 tegen 1. Uiteindelijk gaat de bal over de zijlijn. En mag WSV nog een ingooi gaan nemen. Ja, het is spannend en er gebeurt heel erg veel. Dus te zeggen, als jullie het goed vinden, ga ik nog even door. De ingooi is nu halverwege de helft. Wordt snel ingegooid, maar nou fluit de scheidsrechter weer voor een verkeerde ingooi. Het begint hier nu echt even op communicators te lijken vanuit de scheidsrechterkant. Maar goed, het staat nog steeds 2 tegen 1 in het voordeel van WSV onder 23.
1: Ja, dan staat het daar. Dat wordt daar nog een leuke laatste 10 minuten. Gaan wij snel nog even door naar veld 2 van Ordebos tegen Alexandria. Henk, is er nog wat nieuwe ontwikkelingen gebeurd daar?
2: Nee, totaal niet. De wedstrijd die bloedt een beetje dood, moet ik zeggen. Ordebos nu hun zware keer in de aanval via de kornervlag. Wordt die bal voorgezet. Dat wordt ook goed verkort trouwens door een van de spitsen van Ordebos. Maar jammer voor hem en voor Ordebos gaat die bal toch wel een meter of twee over het doel. Van de keeper van Alexandria. Nee, weinig te melden. Wedstrijd die bloedt een beetje door. Zoals gezegd, zojuist was het Moreno Schoenmakers die nog een kansje kreeg. Maar hij zette iets te lang door. Was zeker niet te gehaast om te schieten. Hij wachtte zelfs te lang. Kortom, het blijft bij 4 tegen 0. Dat laatste doelpunt werd dus gemaakt door de nummer 8. Jassel aan de kant van Alexandria. 4-0, terug naar de studio.
1: Dan precies goed, want er is een doelpunt gevallen in die wedstrijd bij Belinda. Belinda.
0: Ja, en groot applaus, want het is nu WSV onder 23. En het voelt toch zowel bij de supporters van WSV onder 23 als ook bij de neutrale toeschouwers. Voelt het toch wel als een beetje gerechtigheid. Dus het is... 3 tegen 1 en daarmee denk ik dat ook deze wedstrijd beslist is.
1: Dat denk ik ook. Dan gaan wij snel door naar de muziek. Ik heb voor u Benny Nijman en Vrijgezel.

dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat

0: zien.
1: En we kappen Benny even af, want er is een doelpunt gescoord bij Henk.
2: Ja hoor, 5-0. Ik had het al even genoemd. Het is zo nu en dan de Pook de Sander Show. Nou, nu pakte hij die bal op vanaf eigen helft. Omspeelde 1-2 verschillende spelers van Ouderbos. Ging alleen door. En ja, schoot op doel. Keeper kon er niet helemaal goed bij komen. Kortom, nieuwe tussenstand hier. Alexandria Ouderbos. 5-0. Terug naar de studio.
3: Hij trouwde voor zijn goed fatsoen. Hij heeft er heel wat van geleerd. Nee, echt, hij zou het nooit meer doen. Hij kon niet zus, hij mocht niet zo.

0: Benny Nijman, vrijgezel. We gaan naar de wedstrijd die, zoals vermeld is door hem, aan het doodbloeden is. Maar er wordt nog wel een beetje in gescoord. We gaan terug naar veld 2, naar Henk van der Put.
1: Ja, 5 keer hebben we al het doelpuntje kunnen melden. Nou, het is nog steeds 5-0. Oh, de Bos probeert nog wel, maar ze kunnen het gewoon niet. Ze zijn 2-3 klassen minder dan Alexandria. Ik kan het niet anders maken. Nu een foutieve paas van een van Alexander's spelers. Op de linkerspits, met die bal wordt te hard aangespeeld. Kan die verder niks meer doen. Nog een wissel aan de kant van de Bos. Ja, waarom ook eigenlijk niet? De jongens willen allemaal wat ritme op gaan doen. Nou, dat ritme op doen, dat hebben ze zeer zeker nodig bij Oderbos. 5-0, we hebben nog 5 minuten te gaan. Dan zit deze wedstrijd erop. Dan zit ook dag 1 erop van de Apeldoorn Cup 2026. Terug naar de studio. 5-0, zoals gezegd.
0: 5-0 daar. Dan gaan we naar de wedstrijd die ook wel beslist lijkt te zijn door die granadeklap van WSV onder 23. Belinda.
2: Nou, 2 tellen geleden komt het 3-2. Dus het spanning is weer een beetje terug in de wedstrijd. Maar goed, we hebben hier niet heel veel meer te spelen. Want we zijn, sterker nog, we hebben helemaal niks meer te spelen. Want er wordt gelijk afgefloten voor einde wedstrijd. Dus gebeurde van alles hier op het veld. En uiteindelijk is het dus toch 3-2 voor WSV onder 23. En we hebben nog even wat handen geschud. En bijzondere wedstrijd, laten we het daarop houden. En nu gaan we toch nog even wat spelers handjes geven. En de scheidsrechter gaat nog even met de grensrechter. Die waren het wel met elkaar eens. Dus goed, de wedstrijd is afgelopen. Laten we het daar maar even ophouden. 3-2.
0: 3-2. Belinda, bedankt voor vandaag.
2: Ja, gedaan.
0: Yes, dan gaan wij nog eventjes... Ja, dat kan wel. We gaan nog eventjes naar Henk van der Put voor de laatste minuutjes van de wedstrijd. Alexandria tegen Oderbos, die Alexandria behoorlijk aan het domineren is. Henk.
1: Ja, we hebben 5-0. We hebben officieel nog 4 minuten te gaan. Maar je kan dan alles merken. Met name aan de speler van Oderbos was die wedstrijd maar afgelopen. Want hebben we deze wedstrijd in ieder geval gehad, kunnen we gaan trainen. En hopen op betere tijden. 4-5-0 tegen Alexandria. Ja, als je kijkt naar Alexandria vorig jaar, deden ze met name in het begin van de competitie heel aardig in die vierde klasse. Ik heb al even gedacht, maar het zal toch niet zo zijn dat Alexandria naar de derde klasse moet promoveren. Dat hing wel een beetje in de lucht. Met name bij aanvang van de competitie. Gaandeweg de competitie zijn ze dus wel ver teruggezakt. Maar ook het voetbal nu. Ja, er zitten een paar hele leuke voetballers in dat team van Alexandria. Dat is zeker. Ik heb al een paar namen genoemd. Ja, en als je dan nu met 5-0 wint, dan geeft dat de burger alleen maar moed. We zijn alleen benieuwd natuurlijk of ze dat ook een heel seizoen kunnen vasthouden. Vol kunnen houden. Want dat ze goed kunnen voetballen, dat is ook vandaag wel weer gebeurd. Geen kind hebben ze aan Oderbos. Laat ik hierbij afsluiten. We moeten nog 2 minuten spelen. Ik denk niet dat het nog meer verandert. In ieder geval is duidelijk dat Alexandria deze wedstrijd gaat winnen. Wat mij betreft ook tot dinsdag, want dan zijn we natuurlijk weer. Radio Apeldoorn Sport is er op dinsdag en op donderdag.

0: En natuurlijk op de finale dag volgende week, de 22 augustus, Amador Cup 2026, krijgt dan een slotstuk dat er zijn mag. Dat is een ding wat zeker is. Altijd gezellig hier op de voorwaarts. Ook dit jaar was het vanmiddag hartstikke druk. Dus er komt heel veel mensen naar het voetballen toe, van het Apeldoorns voetbal. Iedereen zit ook wel een beetje te wachten op competitievoetbal. Nou, dat duurt nog wel een poosje. 26, 19 en 20 september is dat pas. Dus wat dat betreft eerst maar het bekervoetbal eind augustus en dan richting de competitie eind september. Goed, wat mij betreft ook graag tot de volgende keer. Ik sluit hierbij af. 5 tegen 0 is het en dat zal het waarschijnlijk wel blijven. Tot dinsdag.
1: Ja, bedankt Henk. Bedankt. Tot de volgende. Tot dinsdag. Ja, dan is dit ook het einde van vanavond. Zijn de wedstrijden allemaal gespeeld? Of ja, nou ja, ze zijn allemaal wel duidelijk. Dan geef mij nog heel snel even de gelegenheid om heel snel nog eventjes de wedstrijden van 18 augustus op te noemen. Namelijk, dat is vanaf, want daar zijn we natuurlijk vanaf 7 uur ook weer bij. Met Columbia tegen CSV Apeldoorn. Albatros tegen Beekbergen. WSV tegen Groen-Wit. Fiosfase tegen Robur et Velocitas. Om 8:45 hebben we nog AGOVV Klarenbeek. Orderbos tegen WSV onder 23. TKA en ZVV. En dan ook nog Alexandria tegen Apeldoornse Boys. Dat was het dus voor vandaag. We hebben de eindstanden van de laatste twee wedstrijden ook binnen. Dat is natuurlijk WSV onder 23 tegen Apeldoornse Boys. 3-2. Apeldoornse Boys wou nog wat terugdoen. Maar de klok was de grootste vijand voor hun. Want het was gelijk klaar nadat hun de aansluitingstreffer maakte. Orderbos tegen Alexandria is geëindigd in een 5-0. Een ja, oefenpartijtje, zoals Henk van der Put al zei, voor Alexandria. Dit was Apeldoorn Sport voor de Apeldoorn Cup vandaag. Maar we zijn er dinsdag natuurlijk weer met een vervolg van de Apeldoorn Cup dag 2. Fijne avond nog.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 6 uur.
2: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. 81 jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog in Nederlands-Indië roept Paul Doop, voorzitter van de Nationale Herdenking, op tot verzoening met Japan. Binnen de Indische gemeenschap ligt dit gevoelig, omdat Japan na de oorlog slechts 10 miljoen dollar betaalde als herstelcompensatie. De Stichting Japanse Ereschulden demonstreert al meer dan 30 jaar maandelijks voor aanvullende financiële compensatie. GroenLinks en PvdA in Noord-Brabant eisen dat Mark van der Oeve, voorman van Farmers Defence Force, het recht verliest om in te spreken bij de Brabantse Provinciale Staten. De aanleiding is dat van der Oeve boeren opnieuw vergeleek met slachtoffers van de Holocaust. De luchthaven van Catania op Sicilië hervat het vliegverkeer na een sluiting door een uitbarsting van de Etna. De vulkaanas vormde een gevaar voor het luchtverkeer. Nadat het risiconiveau zaterdag werd verlaagd, zijn vanaf 14 uur weer vluchten mogelijk. Catania is op 4 na drukste luchthaven van Italië. Tientallen klimaatactivisten van Extinction Rebellion blokkeerden rond 2 uur de toegang tot de A12 in Den Haag via de Boslaan. De actie was niet gemeld bij de gemeente. Na het dodelijk ongeluk op vrijdag op de A59 bij Hees overwoog XR de actie af te gelasten, maar besloot door te gaan omdat de klimaatcrisis te belangrijk is. En dan nog even het weer. Vanavond is er niet echt ruimte voor de zon, met wolkenvelden.

0: in het noorden en midden van het land. Het blijft op de meeste plaatsen droog en de temperatuur daalt naar 16 tot 23 graden. En tot zover het nieuws.
1: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
2: Dit is Flashback.
1: Radio Apeldoorn, altijd dichtbij.
3: And now, ladies and gentlemen, Flashback Show.
4: Flashback tunes from back then. This is Flashback.
5: Met Marcel Hergaarden.

soundtrack werd opnieuw uitgebracht in 1986, 10 jaar later. Hey, 2 uur lang, de Flashback Radio Show op jouw radio. Mijn naam is Marcel Hergaarde en hier is Alex Fangel samen met

Hey, goed dat je luistert naar de Flashback Radio Show. Dit waren even een aantal tracks achtereenvolgens. De laatste was Kiki Kite featuring Stefan, That's a Show. En Why Don't You Get It Started, de Mago Remix. Wij gaan even naar een korte break en zo snel weer bij je terug.

82, 1982, dat was Sherry aan Murphy's Law hier in de Flashback Radio Show. We gaan door met nieuw werk natuurlijk, want dat wordt ook gedaan. Victor Haynes, and please let the loving start.

Disco B-Satje Radio, hier bij de Flashback Radio Show van Save the Robots en Call the Cops. En daarmee komen we aan het einde van het eerste uur Flashback Radio Show. Blijf lekker luisteren, straks nog een uur lang te gaan hier op je radio. Don't touch the dial, laat hem lekker op de zender staan. Zijn we straks na reclame bij je terug met meer Soul, Funk en Jazz.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 7 uur.
2: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. De natuurbrand in het Belgische natuurgebied Hoge Veen is de grootste in de Belgische geschiedenis, met ruim 600 verbrand hectare natuur. Sauwbrood en Buitkenbach worden gedeeltelijk ontruimd. Verschillende EU-landen sturen hulp, waaronder een Tsjechische helikopter, twee Zweedse blusvliegtuigen en twee Nederlandse Chinook-helikopters van Defensie. Qatar stelt Israël verantwoordelijk voor toegenomen geweld door Joodse kolonisten tegen Palestijnen op de bezette westelijke Jordaan-oever. Het Golfland roept de internationale gemeenschap op om dringend actie te ondernemen tegen dit geweld en vraagt om onmiddellijk ingrijpen om de situatie te stabiliseren. Tientallen klimaatactivisten van Extinction Rebellion blokkeerden rond 2 uur de toegang tot de A12 in Den Haag via de Boslaan. De actie was niet gemeld bij de gemeente. Na dodelijk ongeluk op vrijdag op de A59 bij Hees overwoog XR de actie af te gelasten, maar besloot door te gaan omdat de klimaatcrisis te belangrijk is. Een jaar na de ontmoeting tussen Trump en Poetin in Alaska zijn de vredesonderhandelingen vastgelopen. Rusland blijft de oorlog opvoeren, terwijl Oekraïne onder druk staat om grondgebied af te staan. Tegelijkertijd is de positie van president Zelensky versterkt, doordat Oekraïne erin slaagt de Russische logistiek effectief te verstoren. En dan nog even het weer. Vanavond is er niet echt ruimte voor de zon, met wolkenvelden in het noorden en midden van het land. Het blijft op de meeste plaatsen droog en de temperatuur daalt naar 16 tot 23 graden. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is Flashback.
3: Radio Apeldoorn. Altijd dichtbij.
4: Flashback Radio Show. Met Marcel Hergaarde.

was een track uit de film natuurlijk, The Jewel of the Nile van Billy Ocean. En daarmee opende het tweede uur van de Flashback Radio Show. We gaan meteen door met nieuw werk. Hier zijn de Moon Boots en In My Life.

Je luistert naar de Flashback Radio Show. Dat was Coffee en Casanova. En daarvoor natuurlijk de Spinners. En Working My Way Back to You. We gaan door met nieuw werk. MFSB featuring Master Switch. En hier is In the Park.

Hey, top dat je luistert naar de Flashback Radio Show. Wekelijks op jouw radio. De hits van vroeger en nu. Dit was Diesel. Je weet al zo'n ding wat in de Weiland staat. En Stand for Love heette dat. Je hoorde vandaag dus nieuwe track in de show. We gaan back to the 80s naar 1986 met de Timex Social Club. En Rumors.

prachtige track is dit, hè? Ik hou hiervan. Dit is Winfrey. Ja, de Flashback Show is ook Winfrey, want die wordt op Linux opgenomen. Dus dan weet je dat ook. Friday Night heette deze track, de T-Groove Remix. En heerlijke bassline zit hierin. We gaan terug naar de jaren 80 met Miss Chaka Khan. Hier is I.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 8 uur.
2: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. De natuurbrand in het Belgische natuurgebied Hoge Venen is de grootste ooit, met ruim 1600 hectare verbrand. Soerbrot en Buitkenbach worden deels ontruimd. Verschillende EU-landen helpen met onder meer een Tsjechische helikopter, 2 Zweedse blusvliegtuigen en 2 Nederlandse Chinooks. Tientallen klimaatactivisten van Extinction Rebellion blokkeerden rond 2 uur 's middags de A12 in Den Haag via de Boslaan. De actie was niet gemeld bij de gemeente. Ondanks een dodelijk ongeluk op de A59 vrijdag ging de actie door vanwege de urgentie van de klimaatcrisis. Stichting Kamers met Aandacht biedt kwetsbare jongeren tussen 18 en 23 jaar betaalbare woonruimte bij particulieren. In 115 gemeenten hielp het project ruim 460 jongeren. Wachtlijsten groeien door gebrek aan landelijke financiering. Rijkswaterstaat verwijdert 350 stalen stukken uit de bogen van de Merwedebrug bij Gorkum voor na de onderzoek. Zaterdag rijden 2 vrachtwagens 2 uur over de brug om de impact van zwaar verkeer te testen. Dit helpt de veiligheid van de constructie te beoordelen. En dan nog even het weer. Vanavond verdwijnen de meeste buien en is er meer ruimte voor de zon, met temperaturen tussen 16 graden in het noorden en 23 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is Crossroads.
3: Radio Apeldoorn. Altijd dichtbij.
4: In Crossroads for your country. Bluegrass, Tex-Mex, country rock en Americana. Deze songs zijn afkomstig uit alle windstreken, waaronder de States, Canada, Australië en Europa. Verzoekjes en meer informatie, info@crossroadsmusic.nl.
5: Welkom bij deze gloednieuwe aflevering van Crossroads. Het komende uur neem ik je weer mee op een reis over de stoffige wegen van de Americana, de soulvolle paden van de blues en natuurlijk de beste producties van eigen bodem. We trappen deze uitzending af met een man die bekend staat om zijn vlijmscherpe pen en zijn droge Texaanse humor. Leun achterover, zet de radio een standje harder, hier is Hayes Carl met Blues Be Gone, waarin hij in een aanstekelijk ritme de donkere wolken verjaagt.

Nu horen we hem samen met de geweldige Ashley McBride in If We Don't Try. Nu horen we hem samen met de geweldige Ashley McBride in If We Don't Try. Dit is country duet kunst op zijn best. Het gaat over de angst om niet te falen in de liefde, simpelweg door het niet eens te proberen. We sluiten het blokje af met Good People, Thank Me. Een song die Hayes schreef als eerbetoon aan de menselijkheid die je soms op de meest onverwachte plekken tegenkomt.

0: Dit is het favoriete album van de maand.
1: Mavis Staples is 86 jaar, maar haar stem klinkt krachtiger dan ooit. Deze song is een cover van Kevin Morby en Mavis maakt er een spirituele ervaring van over de verbinding tussen vreemden in een chaotische wereld.

0: De Canadees Corp Lund is een echte cowboyfilosoof. Hij schrijft over zaken waar niemand anders over zingt. Deze song is een vrolijk eerbetoon aan zijn BMW motorfiets. In Canada is het een culthit. Het laat zien dat country ook over Europese techniek kan gaan. Zolang er maar een goed verhaal achter zit.
1: Crossroads. Country muziek uit alle windstreken.

In de rubriek Original van de Week gaan we terug naar 1987. Katie Oslin was een buitenbeentje in Nashville. Ze brak pas door toen ze halverwege de 40 was. Wat in die tijd ongehoord was voor een vrouw in de country. Ze schreef zelf haar grootste hits en dit nummer, Doe Ja, werd een van haar absolute klassiekers. Een song over de simpele maar prangende vraag in een relatie, hou je nog wel van me, zoals vroeger. In het tweede uur hoor je hoe Belle Frans dit nummer in een modern jasje steekt. Maar nu eerst de vrouw die het op de kaart zette, Katie Oslin met Doe Ja.

0: Light of a Clear Blue Morning is een echt baken van hoop. Dolly Parton schreef het origineel in de jaren 70, op de ochtend nadat ze eindelijk de moed had verzameld om haar eigen weg te gaan, na afscheid te nemen van Porter Wagoner. In deze nieuwe uitvoering wordt ze bijgestaan door de nieuwe generatie countrysterren Lainey Wilson en Miley Cyrus. Ook Reba McEntire neemt deel. Het is een krachtige herinnering dat hoe donker de nacht ook is, er altijd weer een heldere blauwe morgen aanbreekt.
1: You know, we're living in troubled and uncertain times.

In de act van de maand hebben we een man die al bijna 50 jaar een baken van integriteit is in de folk- en Americana-wereld. Steve Forbert, toen hij eind jaren 70 vanuit Mississippi naar New York trok, met niets meer dan een gitaar en een mondharmonica, werd hij door de pers direct gebombardeerd tot de nieuwe Bob Dylan. Een zware last, maar Forbert bleef er nuchter onder. Hij scoorde een wereldhit met Romeo's Tune, maar koos daarna altijd voor de artistieke vrijheid boven de commercie. Hij nam When You Walk in the Room van Jackie DeShannon op voor zijn tributealbum aan de folktraditie. Hij geeft dit bekende liedje die typische Heese Forbert-charme.

0: Timothy Holz brengt ons een moderne honky-tonk-vibe. Het is dat klassieke thema. Als de liefde je in de steek laat, is er altijd nog die ene fles op de bar. Een song die ruikt naar zaagsel en Texaanse nachten.
1: Miss

0: tequila.
1: Ik ga naar onze wekelijkse trots, de Meet in Hollandhoek. We beginnen met Bo Kuiper, die met Broken the Chain laat horen dat de Americana ook in Nederland diepe wortels heeft. Daarna schakelen we door naar Men of the Village. Het nummer Postponed heeft die prachtige weidse sfeer die je normaal gesproken in de bossen van Oregon verwacht. Maar het komt gewoon uit ons eigen land. We sluiten het blokje af met Kirsten Alting en No Saint. In Empty Promise hoor je de emotie in elke noot. Kirsten heeft die zeldzame gave om een tekst echt tot leven te wekken. Drie bewijzen dat de Nederlandse Americana scene springlevend is.

0: Dit was het blokje country uit eigen land.
1: Het album van de maand is Sad and Beautiful World van de onverwoestbare Mavis Staples. Mavis is inmiddels 86 jaar oud en ze is een van de laatste tastbare verbindingen met de gouden eeuw van de soul en de burgerrechtenbeweging. Wat dit album zo bijzonder maakt, is dat Mavis niet klinkt als iemand die achterom kijkt naar het verleden. Ze staat met beide voeten in het nu. Ze brengt een soort spirituele autoriteit mee, die je bij niemand anders hoort. Luister naar de kracht van een levende legende. Dit is Mavis Staples.
0: Dit is het favoriete album van...

0: come.
1: We sluiten het eerste uur af met Webb Dalton. Dit is Blue Collar Country, zoals het bedoeld is. Webb is een artiest die jarenlang in de clubs heeft gespeeld en dat hoor je. Dit is muziek voor de dansvloer, voor de werkende man en vrouw. En vooral voor de liefhebber van een stevige Telecaster-gitaar. We gaan op weg naar de tweede uur met Honk If You Wanna Honky Tonk.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 9 uur.
2: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Tijdens de Nationale Indië-herdenking in Den Haag zijn de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog in voormalig Nederlands-Indië herdacht. Bij het Indisch monument legden onder andere premier Jette, minister Sterk en kamervoorzitters Vos en Van Kampen kransen. Er was een minuut stilte en een toespraak van schrijver Maddy Stolk. Ook elders in Nederland vonden circa 80 herdenkingen plaats. Tientallen klimaatactivisten van Extinction Rebellion blokkeerden rond 14 uur de toegang tot de A12 in Den Haag via de Boslaan. De actie was niet gemeld bij de gemeente. Na het dodelijk ongeluk op vrijdag op de A59 bij Hees overwoog XR de actie af te gelasten, maar besloot door te gaan omdat de klimaatcrisis te belangrijk is. Stichting Kamers met Aandacht biedt kwetsbare jongeren tussen 18 en 23 jaar betaalbare woonruimte bij particulieren. Het project is actief in 115 gemeenten en hielp ruim 460 jongeren, maar wachtlijsten groeien door gebrek aan landelijke financiering. Koning Philip spreekt zijn waardering uit voor de hulpdiensten die de veenbrand in de Hoge Venen bestrijden. Hij dankt onder meer Defensie en Belgische en Duitse brandweerlieden. In Soerbrood en Buitkenbach zijn straten geëvacueerd. België krijgt bij de brandbestrijding steun van Duitsland en de Europese Unie. En dan nog even het weer. Vanavond verdwijnen de meeste buien en is er meer ruimte voor de zon, met temperaturen tussen 16 graden in het noorden en 23 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is Crossroads.
3: Radio Apeldoorn, altijd dichtbij.
4: Wekelijks op dit station. Kees de Haan met country muziek voor iedereen.
5: We beginnen het tweede uur met een dame die geen blad voor de mond neemt, India Ramey. Ze heeft een verleden als advocaat, maar ruilde de rechtszaal in voor het podium. In haar muziek hoor je die strijdbaarheid terug. Haar nieuwe track, Welcome to My Villain Era, gaat over het moment dat je besluit om niet langer over je heen te laten lopen. Pittige Americana, met een scherp randje.
6: Oh, well.

0: Dit is Crossroads met de act van de maand.
1: Wat Steve Forbert zo uniek maakt is die herkenbare heese stem. Een geluid dat tegelijkertijd breekbaar en optimistisch klinkt. Bij Forbert voel je je als luisteraar altijd welkom. We gaan naar een man die nog steeds klinkt als die jonge troubadour op een straathoek in Greenwich Village. Steve Forbert in zijn element. Een laconieke bevestiging dat iemand ergens gelijk in heeft. Vaak met een ondertoon van liefde, ironie of beide. You're Darn Right is de eerste song. Suspicion is een prachtig ingetogen nummer over de twijfels die in een relatie kunnen sluipen.

0: Dit is het favoriete album van de maand.
1: In het album van de maand van Mavis Staples vinden we deze klassieker, Satisfied Mind. Het is een song die al door velen is gezongen, maar Mavis brengt het met de wijsheid van iemand die alles heeft gezien. Ze zingt over de ware rijkdom van de mens, niet wat je bezit, maar de rust die je in jezelf vindt. In een wereld die altijd maar meer wil, is dit liedje een prachtig rustpunt en een les in nederigheid. How

Kelly Rose brengt een frisse, moderne wind in deze aflevering. Red Flags gaat over die momenten in een nieuwe relatie dat je intuïtie zegt, pas op. Ze verpakt een serieuze waarschuwing in een aanstekelijke melodie die direct in je hoofd blijft zitten.

0: Green.
1: Uit Zweden komt Hannes Eitman. Het is fascinerend hoe Scandinaviërs de Amerikaanse heartland rock zo goed begrijpen. Met zijn diepe dwingende stem zingt hij in Dying for a Name over de drang om herinnerd te worden. Het heeft de grootsheid van Springsteen.

0: maar dan met een eigen Zweedse nuchterheid.
1: Crossroads, met country muziek uit alle windstreken. Presentatie en samenstelling, Kees de Haan. Welkom en veel luisterplezier.

In het eerste uur hoorden we de jaren 80 country pop van Katie Oslin. Maar nu is het tijd voor onze cover van de week. De jonge Amerikaanse Belle France heeft diezelfde song, Doja, helemaal uitgekleed. De synthesizers van vroeger zijn weg en wat overblijft is een breekbare, bijna tastbare eerlijkheid. Het bewijst maar weer eens dat een echt goed liedje geen decennium nodig heeft om relevant te blijven.

Emmett Rickey brengt een ode aan het genre dat ons hier bij Crossroads bindt. Country Music Fire gaat over de passie die in deze muziek zit. Het is geen nostalgie, maar een bewijs dat het vuur van de country nog altijd fel brandt bij een nieuwe generatie muzikanten.

Het blokje Sterren van Toen. Dan kunnen we niet om Ronnie Millsap heen. Ronnie werd blind geboren en groeide op in een internaat waar hij ontdekte dat hij een absoluut gehoor had. Hij werd een van de grootste crossover-artiesten uit de geschiedenis van Nashville. Hij scoorde maar liefst 40 nummer 1 hits. Millsap was een meester in het mengen van country met rhythm and blues, die hij als kind stiekem op de radio hoorde. Don't You Ever Get Tired of Hurting Me is een klassieke heartbreak ballad, eerder bekend geworden in versies van Ray Price en anderen, waarin Millsap zijn kenmerkende, soulvolle country stem laat horen.

Please Don't Tell Me How the Story Ends is een song van Kris Kristoffersen. Door Millsap grootgemaakt, een man die niet wil weten hoe het afloopt, zolang het moment nu maar blijft duren.

Ronnie Milsap combineerde country met pop-invloed als geen ander. Vooral Lost in the 50s Tonight is een meesterwerkje van nostalgie, waarin hij de sfeer van de jaren 50 perfect weet op te roepen.

0: Het verleden ligt achter ons. Nu weer naar het heden.
1: Toby Greer neemt ons mee naar de Dirt Tracks van Amerika. In het zuiden is stockcar racen op zaterdagavond bijna een religie. Stockcar Saturday Night vangt dat gevoel van ronkende motoren, opstuivend stof en de adrenaline van de race.

Spaanstalige country Tejano getinte track. De titel betekent iets als hoeveel is nou echt veel. Vaak gebruikt in liefdes- of drankcontext. Tex-Mex kleur met veel accordeon en blazers. Ideaal om dit uur letterlijk grensoverschrijdend te maken. De tweede song, Niemand Zoals Jij, is een klassieke liefdesverklaring. In dezelfde Tex-Mex Latin country stijl als de vorige track. De country-traditie leeft ook in het Spaans voort, met dezelfde thema's van liefde, verlies en trots.

0: Crossroads. Kees de Haan.
1: Deze song kennen de meeste liefhebbers natuurlijk van Vince Gill. Maar Chandler Walters geeft er in deze Cadillac Sessions een heel eigen draai aan. Het blijft een van de beste meezingers in de countrygeschiedenis. Over een man die hopeloos probeert zijn excuses aan te bieden aan zijn vrouw.

Met de klanken van Charlie Moon en haar two-step goodbye komen we aan het einde van deze aflevering. We hebben een lange reis gemaakt, van de diepe blues van Hayes Carl tot de tijdloze soul van Mavis Staples en van de polder-Americana van eigen bodem tot de sterren van toen, zoals Ronnie Millsap. Ik hoop dat je nieuwe ontdekkingen hebt gedaan, over even bent herenigd met een oude favoriet. Bedankt voor het luisteren naar deze twee uur vol Three Chords and the Truth. Volgende week zijn we er weer met een verse playlist. Dit was Crossroads.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 10 uur.
2: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. De natuurbrand in het Belgische natuurgebied Hoge Venen is de grootste in de Belgische geschiedenis, met ruim 600 verbrand hectare natuur. Sauerbrot en Buitkenbach worden gedeeltelijk ontruimd. Verschillende EU-landen sturen hulp, waaronder een Tsjechisch helikopter, twee Zweedse blusvliegtuigen en twee Nederlandse Chinook-helikopters van Defensie. Tientallen klimaatactivisten van Extinction Rebellion blokkeerden rond 14 uur de toegang tot de A12 in Den Haag via de Boslaan. De actie was niet gemeld bij de gemeente. Na het dodelijk ongeluk op vrijdag op de A59 bij Hees overwoog XR de actie af te gelassen, maar besloot door te gaan omdat de klimaatcrisis te belangrijk is. Stichting Kamers met Aandacht biedt kwetsbare jongeren tussen 18 en 23 jaar betaalbare woonruimte bij particulieren. Het project is actief in 115 gemeenten en hielp ruim 460 jongeren. Maar wachtlijsten groeien door gebrek aan landelijke financiering. Liechtenstein past de regels voor troonopvolging aan. Voortaan erft het oudste kind de troon, ongeacht het geslacht. De wijziging geldt alleen voor toekomstige nakomelingen van de kinderen van erfprins Alois en erfprinses Sophie. Hun dochter Marie-Caroline valt buiten de regeling. Vrouwelijke nazaten krijgen bovendien gelijke inspraak binnen het vorstenhuis. En dan nog even het weer. Vanavond verdwijnen de meeste buien en is er meer ruimte voor de zon, met temperaturen tussen 16 graden in het noorden en 23 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.
3: U luistert naar Spirit, Mind and Music. Even weg van de hectiek van alle dag. Geniet van de bewustmakende artikelen en de rustgevende muziek. Spirit, Mind and Music met Carla Vis.

Goedenavond, lieve mensen. En welkom aan onze luisteraars in Apeldoorn en omstreken, het internet. Het is zaterdagavond 15 augustus. En u luistert naar het eigen tijdse spirituele radiomagazine Spirit, Mind and Music bij uw eigen lokale omroep RTV Apeldoorn en internet. Mijn naam is Carne Vis, verantwoordelijk voor de samenstelling en presentatie van dit programma. En de techniek wordt verzorgd door Jan Rabelink. Wat kunt u natuurlijk verwachten? Zinvolle en bewustmakende artikelen, aandacht voor de horoscoop van de maand augustus, het korte verhaal en tot slot de wijsheid van de week. En het geheel wordt omlijst met bijpassende, rustgevende muziek. En om lekker in de rust te komen, gaat u luisteren naar muziek van Mike Rowland met When the Angels Come.

Mensen, mensen en nog eens mensen. Zo begint de bijdrage van Mits Peters. We hebben allemaal zoveel mensen om ons heen. Werk, sport, vriendschappelijk en familie gerelateerd. Daarvan zal er een enkeling een diepere binding met je aangaan. Een binding waarin er geen comfortzone bestaat, waar je helemaal jezelf bent en altijd kan zijn en waar openheid en eerlijk zijn gewaardeerd en begrepen wordt. Geen comfortzone, omdat deze zone er niet is of hoeft te zijn. Daar waar je altijd je veilig voelt en vertrouwen een bijzonder goedje is. Soms ontstaan deze bijzondere bindingen pas na jaren. Echter, als het gevoel fantastisch is, zal het in een veel korter periode kunnen ontstaan. Er zijn dan weinig of zelfs geen gedachten die je tegenhouden om je kwetsbaar op te stellen en vertrouwen te geven. Een binding die zogenaamd spontaan evenwicht geeft en een klankbord is van gelijke waarde en waarin geven en ontvangen in balans ligt, in de lijn van de vriendschap. Waarin echtheid en oprechtheid een natuurlijk verloop hebben met alle vrijheid die elkaar kunt toewensen, de gunst.

factor en het voor elkaar klaarstaan, wat er gewoon is. Slechts enkele zullen zover geraken en dit bereiken. Het is een bijzonder en natuurlijk proces waar soms weinig woorden voor nodig zijn. En laat dit dan een mooie gelegenheid zijn om deze persoon te laten weten dat jij deze vriendschap zo ziet en je uitspreekt met deze bijzondere waardering. Een gelegenheid voor het weekend, een koester moment om je waardering uit te spreken of te delen met iemand.

U heeft geluisterd naar muziek en zang van Enya met de toepasselijke titel A Day Without Rain. Aandacht voor de maandhoroscoop van augustus 2026. Ik behandel een korte versie van de horoscoop van de Waterman, Vissen en de Ram, afgewisseld met muziek van Fred Zonderman. Volgende week zijn er weer 3 andere sterrenbeelden aan de beurt die eveneens nog betrekking hebben op de maand augustus. Ik begin met de Waterman. Ook in jouw leven speelt de eclips een rol en zet dit fenomeen een nieuwe fase in werking. Je bent meestal gericht op de groep, maar nu merk je dat jij jezelf een beetje bent vergeten. En daar heb je last van. Hoe pak je de regie weer terug over je eigen leven? Durf of kun je nee zeggen als je weet dat de ander teleurgesteld is? En je mag nu voor je eigen geluk kiezen. Ja, zachter onder en dan als ik...

gaan we door met de vissen. Je moet nu voor jezelf gaan opkomen. Ook al vind je dat spannend. En ook al blijf je liever onzichtbaar. Want je komt tot de conclusie dat niemand anders het voor je kan en gaat doen. Blijf bij de feiten en zorg ervoor dat je niet verdwaald raakt in emoties. Je mag best wel puntiger zijn in je bewoordingen om de boodschap duidelijk te maken. Want nee, je stelt je niet aan.

Ten slotte de ram. Je praat veel, maar zegt weinig. Je wilt je verbinden met de ander, maar de ander is te kritisch en staat het niet toe. Je krijgt allerlei voorwaarden gepresenteerd en je probeert er onderuit te komen, maar dat lukt niet. Beter is het om op dingen te richten die vanzelf gaan en je plezier geven. Trek er een dagje op uit met een vriend of vriendin. Dan vergeet je je gedachten en je haalt je uit de houtgreep.

Zoals al gezegd, u heeft geluisterd naar muziek van Fred Sondervan met zijn interpretatie van de horoscoop met betrekking tot de maand augustus. Het artikel Soms denk je dat je ergens doorheen bent. Het is een waardevol artikel van Deborah van der Plas. Soms denk je dat je ergens doorheen bent, dat je het verwerkt hebt, dat je verder bent gegaan en dat je de situatie achter je hebt gelaten. Totdat er ineens iets in jezelf beweegt, waardoor je voelt dat er nog een diepere laag onder zit. Juist omdat je systeem zich blijkbaar pas nu veilig genoeg voelt om de werkelijke impact te laten zien van wat je hebt meegemaakt. Dat is precies hoe deze periode zich manifesteert. Is onwennig. Alsof je weer even terug wordt gebracht naar een oude werkelijkheid. Een werkelijkheid waarin je alles alleen moest dragen. Waarin je continu alert moest zijn. Een tijd waarin jij jezelf kleiner maakte om de vrede te bewaren, terwijl je van binnen allang voelde dat iets niet klopte. En nu pas voel je eigenlijk de omvang ervan. Niet alleen in je hoofd, maar ook in jouw hart en in je lijf. Er zit boosheid onder, teleurstelling ook, maar vooral een besef hoeveel spanning jouw systeem al die tijd heeft gedragen. Alsof je hele systeem altijd aanstond. Alsof je nooit echt kon landen, omdat je altijd rekening hield met de ander, met de sfeer, met mogelijke reacties, met wat er nu weer zou gebeuren. Dat is vermoeiend op een manier die je vaak pas begrijpt wanneer de storm iets is gaan liggen. En ergens voel je nu heel duidelijk, ik wil dat nooit meer. Je voelt steeds sterker dat je alleen nog een leven wil waarin rust zit, eenvoud, echtheid. Een leven waarin je gewoon mag bestaan. Misschien is dat ook waarom je nu zo'n behoefte voelt om alleen te zijn, lief mens. Juist omdat je systeem verlangt naar stilte, naar ruimte zonder verwachtingen. Zonder verhalen van anderen. Zonder dat je iets hoeft op te lossen of ergens op moet reageren. Gewoon ergens zitten zonder iets te moeten. De wind op je huid voelen, de stilte horen. Geen gesprekken die energie kosten, geen dynamieken die trekken. Geen emoties van anderen die jou doorheen bewegen. Gewoon even terug naar jezelf. En tegelijk ontstaat daar dan iets helders. Alsof er diep van binnen een grens is opgestaan in jou. Stevig en krachtig. Een

deel van jou dat dit eindelijk begrijpt, dat liefde nooit ten koste van jezelf hoort te gaan. De rust belangrijker wordt dan vasthouden aan iets wat je langzaam leegtrekt. De zachtheid niet hetzelfde is als jezelf wegcijferen. En misschien is dit juist de periode waarin je mag stoppen met vechten tegen jezelf. Waarin je mag erkennen hoe moe je eigenlijk bent geweest. Waarin je jezelf niet meer hoeft te forceren om altijd sterk, begripvol of beschikbaar te zijn.

U heeft geluisterd naar muziek van Michel Pepe met De Stilte van de Geest. Het artikel Oude Patronen Loslaten is een waardevol artikel van Annelies van Reenen. Oude patronen loslaten. Het loslaatproces begint met het leren onderscheiden van een oud patroon. En we vragen ons af, reageren we op situaties vanuit ons ego, het zogenaamde verstand, of vanuit ons hart, het gevoel? Reageren we op situaties vanuit ons contact met de bron, of projecteren we onze oude pijn op de ander? Als je bijvoorbeeld naar een moeilijke situatie kijkt, waar je je nu bevindt, dan zou je kunnen kijken wat jouw rol in het geheel is. Heb je altijd juist en uit liefde gehandeld, of uit angst of hebzucht? Heb je er alles aan gedaan om de situatie te verbeteren, of heb je het maar zo gelaten? Heb je gekeken naar de levenslessen die zich door de situatie aandienen, en heb je die opgepakt? En heeft deze situatie je veranderd in positieve zin? En ongemerkt handelen we en reageren we vaak vanuit ons ego. En we geven graag de anderen de schuld voor wat ons overkomt. Maar wanneer je wilt gaan leven vanuit de bron van liefde, dan reageer je niet langer vanuit je ego op situaties. Je doorbreekt de spiraal van manipuleren, profileren en controle willen houden en bezitsdrang. Je bent niet meer continu bezig met bekritiseren, je gelijk halen en altijd leuker willen zijn dan die ander. Maar wanneer je wilt gaan leven vanuit de bron van liefde, dan probeer je mensen te accepteren zoals ze zijn, niet hoe jij ze zou willen zien. Je zoekt het goede in mensen en je bent vergevensgezind. Je gaat proberen soms met een klein gebaar om harmonie in een situatie te brengen. En je gaat ook begrijpen dat je zelf een grote rol speelt in situaties. En je ontdekt wat je gedrag bij de ander weer teweeg brengt. En ineens ontdek je waar het om draait en ontstaat er een lichtend pad. Waarin je op vertrouwend op je gevoel en dicht bij jezelf de eerste stappen zet. Voorbij al het ik-gericht zijn zal zich een gevoel van liefde manifesteren, zo ontroerend en intens. En het zal jou en de wereld om je heen voor altijd veranderen.

Eerst geluisterd naar muziek van Erik Bergeloend in zijn uitvoering van Angel of Hope. Een mooi inspirerend gedicht van Innerbalans. We dragen allemaal iets. We lopen deze wereld met verschillende schoenen. Verschillende verhalen, verschillende meningen. Maar onder de huid en achter onze ogen dragen we allemaal iets met ons mee. Sommigen vechten met luide woorden. Anderen vechten weer in stilte uit angst. Sommigen dragen een glimlach als masker, terwijl het van binnen pijn doet. Dus voordat je een ziel veroordeelt of de weg onder iemands voeten bekritiseert, onthoud dat harten onzichtbare littekens kunnen dragen achter de sterkste menselijke gezichten. Een beetje vriendelijkheid kan een dag veranderen. Iemand die de weg kwijt is op het juiste pad brengen. Een hand die wordt uitgestoken kan een storm van twijfel en angst kalmeren. We zijn nooit gemaakt om alleen te staan, om onze last alleen te dragen. We leren door elk leven dat we aanraken door hoop en liefde te geven. Want niemand van ons is echt anders. We huilen, we genezen en we voelen allemaal afstand. Maar we zijn gewoon mensen die proberen te overleven, op zoek naar licht om ons leven te houden. Dus leer met liefde, help met genade, want je weet nooit welke strijd iemand anders moet doorstaan. En misschien zou de wereld minder pijn doen als we voor compassie zouden kiezen in plaats van weg te lopen.

U heeft geluisterd naar muziek van Deuter in zijn uitvoering van Eursluit. Langzaam leer ik dat ik niet meer hoef te reageren op alles wat me triggert. Zo begint de bijdrage van Louise Hay. Langzaam leer ik dat ik niet hoef te reageren op alles wat me triggert. Ik kies voor mijn gemoedsrust, want dat is wat ik nodig heb. Langzaam leer ik dat de energie die nodig is om te reageren op elk zogenaamd slecht ding dat me overkomt, mij leegtrekt en mij weerhoudt om de andere goede dingen in het leven te zien. Soms is het beter om dingen te laten gaan en niet te vechten, om de bladzijde om te slaan en niet om uitleg te vragen, niet naar antwoorden te zoeken en niet te wachten tot mensen begrijpen wat je bedoelt. Langzaam leer ik dat het leven beter geleefd wordt wanneer je niet focust op wat er om je heen gebeurt, maar juist op wat er in jezelf gebeurt, aldus Louise Hay.

Eet geluisterd naar meditatieve muziek van Sarah O'Brien met Filled with Light. Het korte verhaal is een sage over een aardmannetje in een Veluwse berg. In de Aardmansberg woont al eeuwen een kwaadaardig aardmannetje. Hij pest en plaagt de mensen 's nachts. Pas 200 jaar geleden, bij het bouwen van een waterput, kwam de mens erachter dat hij ook getrouwd was. Zijn vrouw heette Echo en als je het niet gelooft, moet je het maar zelf gaan vragen aan de waterput, oftewel de Echoput. Sinds jaar en dag woonde in de Aardmansberg een klein kwaadaardig kereltje. Overdag is hij nooit gezien, maar 's nachts spookte hij rond op de heide en de neet niets kwaad vermoedende voorbijganger plotseling schrikken door de weg op te springen of achter een struik of boom verborgen opeens een harde schreeuw te geven. Maar daar bleef het niet bij, want vrijwel ging de mensen de schrik aanjagen, dat kon hij niet. Hij vond er blijkbaar een bijzonder genoeg in. En een enkele keer zag men hem wel eens over de hei strompelen op zijn kleine, kromme beentjes of een takkenbos voortslepen naar zijn woning die diep onder de Aardmansberg is en uit vele gangen en vertrekken bestaat. De mensen hebben dikwijls naar de ingang gezocht, maar die hebben nooit kunnen vinden. Of hij binnenkomt door een konijnenhol, ergens in een kuil onder de dichte hei verborgen, of dat hij door een toverspreuk de macht bezit de deur te doen veranderen in een steen, is niet met zekerheid uitgemaakt, want de een zegt dit en de ander zegt dat. Maar nu wilde het toeval dat men ongeveer 2 eeuwen geleden aan de voet van de Aardmansberg een diepe put ging graven. En het duurde heel lang eer men water had. Toch gaf men de moed niet op en vond eindelijk na 70 meter diep gegraven te hebben overvloedig en zuiver water. En toen de put klaar was, kwam men tot de ontdekking dat hij toevallig was gegraven vlak boven de bron van de aardman, waarbij zich ook de keuken bevond. En zo kwam men erachter dat de aardman getrouwd was, maar zijn vrouw altijd in de keuken had opgesloten. Zij is de dochter van lucht en aarde en werd Echo genoemd. En ze moet vroeger een heel mooi meisje zijn geweest, alleen wat babbelziek en altijd om een praatje verlegen. Op een keer kon ze thuis niet meer uithouden, omdat aarde haar moeder nooit iets zei en de vader lucht nooit een goed woord voor haar over had. En als ze hem iets vroeg, dan floot hij door de deurkier, bulderde in de schoorsteen of antwoordde in het geheel niet. Zo kwam het dat ze naar haar vader weer eens iets gevraagd had en weer geen antwoord gekregen hebben, wanhopig het ouderlijk huis ontvluchtte. En bij de Aardmansberg ontmoette ze toen de kleine plaaggeest die meteen verliefd op haar werd en tegen zijn gewoonte in vriendelijk met haar keuvelde. Echo, die thuis niet veel gewend was en hem een aardige, vriendelijke vrijer vond, trouwde zomaar subiet met hem. In het begin ging alles goed en leefden ze samen heel gezellig in het

En wie niet geloven wil wat hier allemaal staat, besproken is, moet haar zelf maar eens vragen. Hoe heette de vader die je bent ontvlucht? En ze zal antwoorden, lucht. En hoe heette de moeder die je baarde? En ze zal antwoorden, aarde. Hoe was de aardman toen je met hem was getrouwd? En ze zal antwoorden, oud. Houd je van hem, ja of nee? En ze zal antwoorden, nee. En als de vrouw zoiets ronduit zegt, dan moet het wel heel erg zijn. En ze onkies weten om er verder op in te gaan.

U heeft geluisterd naar muziek van Lars Marco met zijn Peace and Harmony. Ten slotte de wijsheid van de week. Je bent het waard. Het wordt tijd dat je gaat geloven in jezelf. Ook jij mag er zijn, als dat je niet altijd is meegegeven. En wat er in het verleden is gebeurd, kun je niet meer veranderen. Maar langzaamaan mag je dat gaan loslaten en uit dat oude patroon stappen. Loslaten is in dit geval niets anders als gaan geloven in jezelf. Wanneer je vertrouwt op en gelooft in jezelf, want dan kun je de hele wereld aan. Maar dit is iets wat je niet in enkele dagen opbouwt. Het is een gevoel in jezelf wat je daadwerkelijk moet doorvoelen. Geloof in jezelf, vertrouw op jezelf en de wereld ligt aan je voeten. Ook jij bent het meer als waard om gezien en gehoord te worden.

Hebben wij een set van de week en de zegen van Asja. Is het alweer tijd geworden om afscheid van u te nemen? Ik ga dat doen met muziek van Deuter, met zijn White Light. Tot het nieuws kunt u er nog naar luisteren. Ik bedank u voor het luisteren. Jan Rabelink bedank ik voor de techniek. Ik wens u nog een fijne week toe met veel liefde, ook voor jezelf. Licht, vertrouwen en kracht. Volgende week zijn we weer met een nieuwe aflevering van Spirit, Mind and Music. Graag tot dan. Heeft u het programma gemist of wilt u nog een keer beluisteren? Ga dan naar de website van RTV Apeldoorn, uitzending gemist. Klik op de programmering van zaterdag en de tijd 2200 uur tot 2300 uur. En is de uitzending nog de gehele week beschikbaar.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 11 uur.
2: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. De natuurbrand in het Belgische natuurgebied Hoge Venen is de grootste in de Belgische geschiedenis, met ruim 1600 verbrand hectare natuur. Soerbrood en Buitkenbach worden gedeeltelijk ontruimd. Verschillende EU-landen sturen hulp, waaronder een Tsjechische helikopter, twee Zweedse blusvliegtuigen en twee Nederlandse Chinook-helikopters van Defensie. Tientallen klimaatactivisten van Extinction Rebellion blokkeerden rond 14 uur de toegang tot de A12 in Den Haag via de Boslaan. De actie was niet gemeld bij de gemeente. Na het dodelijke ongeluk op vrijdag op de A59 bij Hees overwoog XR de actie af te gelasten, maar besloot door te gaan omdat de klimaatcrisis te belangrijk is. Stichting Kamers met Aandacht biedt kwetsbare jongeren tussen 18 en 23 jaar betaalbare woonruimte bij particulieren. Het project is actief in 115 gemeenten en hielp ruim 460 jongeren. Maar wachtlijsten groeien door gebrek aan landelijke financiering. Liechtenstein past de regels voor troonopvolging aan. Voortaan erft het oudste kind de troon, ongeacht het geslacht. De wijziging geldt alleen voor toekomstige nakomelingen van de kinderen van erfprins Alois en erfprinses Sophie. Hun dochter Marie-Caroline valt buiten de regeling. Vrouwelijke nazaten krijgen bovendien gelijke inspraak binnen het vorstenhuis. En dan nog even het weer. Vanavond verdwijnen de meeste buien en is er meer ruimte voor de zon, met temperaturen tussen 16 graden in het noorden en 23 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws.

zijn voor volwassenen neemt toe. Bezoekers waarderen de rust en stilte die ontbreekt op reguliere campings, waar huilende baby's en schreeuwende kinderen voor overlast kunnen zorgen. Adults-only campings spelen succesvol in op deze groeiende behoefte. Het Marokkaanse leger hield 294 migranten aan die illegaal de grens met het Spaanse Ceuta probeerden over te steken. Opgepakte migranten werden met bussen weggevoerd, deels naar Ouarzazate, 800 kilometer van Ceuta. Spaanse journalisten van TVE en EFE werden aangehouden en zonder uitleg uitgewezen uit grensplaats Fnidek. In Liechtenstein is de troonopvolgingsregel aangepast, waardoor vrouwen voortaan ook aanspraak kunnen maken op de troon. Het vorstenhuis heeft besloten dat het oudste kind, ongeacht het geslacht, automatisch als troonopvolger wordt aangewezen. Hiermee eindigt de exclusieve aanspraak van mannelijke telgen op de troonopvolging. In het Poolse dorp Konotopi is een Mariabeeld van ruim 55 meter hoog ingewijd. Aanzienlijk hoger dan het 38 meter hoge Christusbeeld in Rio de Janeiro. Honderden mensen woonden de prechtigheid bij. Initiatiefnemer Roman Kakozik liet het beeld bouwen als dank aan God na zijn herstel van een ernstige beroerte. Het dorp hoopt toeristen en pelgrims te trekken. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht is het helder met weinig wind en temperaturen van 6 tot 16 graden. Lokaal kouder in het noordoosten. Morgenochtend blijft het zonnig met enkele sluierwolken in het noorden en een oostenwind. En tot zover het nieuws.

radio aan en luister naar Wakker zonder Wekker. Het ideale programma om de dag mee te beginnen. 7 dagen in de week hoort u gegarandeerd de beste muziek op Radio Apeldoorn.

Altijd al iets bij de televisie willen doen? Kom dan onze tv-ploeg versterken als cameraman, editor of verslaggever. Maak een afspraak via ons mailadres pz@rtv-apeldoorn.nl of kijk op onze website rtv-apeldoorn.nl.

als er iemand bij me wegging. Even slikken en weer doorgaan. Even voelen en gewoon weer opstaan. Het deed me weinig. Maar om jou ben ik verdrietig. Zonder jou ontzettend nietig. Je stem die in mijn hoofd blijft zitten. Mij geen moment met rust laat. En dat er mensen zijn die lachen. En dat er mensen zijn die dansen. En dat er mensen zijn die innig zoenen. Dat kan ik nu niet meer begrijpen. Ik voel alleen de pijn van God, waar is ze?

Terwijl ik de lege lange dagen zonder jou voorbij gaan. Met geen enkele hoop voor morgen. Geen hoop op wat dan ook. Tel gewoon de lange dagen. Tel gewoon de lege lange dagen. Maar ik wil niet.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 1 uur.
2: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. De populariteit van campings die uitsluitend toegankelijk zijn voor volwassenen neemt toe. Bezoekers waarderen de rust en stilte die ontbreekt op reguliere campings, waar huilende baby's en schreeuwende kinderen voor overlast kunnen zorgen. Adults-only campings spelen succesvol in op deze groeiende behoefte. Het Marokkaanse leger hield 294 migranten aan die illegaal de grens met het Spaanse Ceuta probeerden over te steken. Opgepakte migranten werden met bussen weggevoerd, deels naar Ouarzazate, 800 kilometer van Ceuta. Spaanse

Journalisten van TVE en EFE werden aangehouden en zonder uitleg uitgewezen uit grensplaats Vniedek. In Liechtenstein is de troonopvolgingsregel aangepast, waardoor vrouwen voortaan ook aanspraak kunnen maken op de troon. Het vorstenhuis heeft besloten dat het oudste kind, ongeacht het geslacht, automatisch als troonopvolger wordt aangewezen. Hiermee eindigt de exclusieve aanspraak van mannelijke telgen op de troonopvolging. In het Poolse dorp Konotopi is een Mariabeeld van ruim 55 meter hoog ingewijd. Aanzienlijk hoger dan het 38 meter hoge Christusbeeld in Rio de Janeiro. Honderden mensen woonden de prechtigheid bij. Initiatiefnemer Roman Kakosik liet het beeld bouwen als dank aan God na zijn herstel van een ernstige beroerte. Het dorp hoopt toeristen en pelgrims te trekken. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht is het helder met weinig wind en temperaturen van 6 tot 16 graden. Lokaal kouder in het noordoosten. Morgenochtend blijft het zonnig met enkele sluierwolken in het noorden en een oostenwind. En tot zover het nieuws. Vandaag.

nieuws en evenementen. Wij besteden er graag aandacht aan. Maar dan moeten we het natuurlijk wel weten. Laat het ons horen. redactie@rtv-apeldoorn.nl. Voor al uw nieuwtjes en evenementen. Op radio, tv, kabelkrant of onze website. redactie@rtv-apeldoorn.nl.

Uw vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9.

0: Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Dan doolt Eddy Schouten muzikaal rond door de kerkers van Radio Apeldoorn. Radio Apeldoorn. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12.
1: Schouten.
2: Go ahead. Make my day.
1: Bij nacht.
3: Your brain may no longer be the boss.

Wij zoeken nog enthousiaste vrijwilligers voor radio, tv en onze website. Kijk eens bij de vacatures op rtv-apeldoorn.nl. Werken bij de lokale omroep. Dat is pas leuk.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 2 uur.
2: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. De populariteit van campings die uitsluitend toegankelijk zijn voor volwassenen neemt toe. Bezoekers waarderen de rust en stilte die ontbreekt op reguliere campings, waar huilende baby's en schreeuwende kinderen voor overlast kunnen zorgen. Adults-only campings spelen succesvol in op deze groeiende behoefte. Het Marokkaanse leger hield 294 migranten aan die illegaal de grens met het Spaanse Ceuta probeerden over te steken. Opgepakte migranten werden met bussen weggevoerd, deels naar Ouarzazate, 800 kilometer van Ceuta. Spaanse journalisten van TVE en EFE werden aangehouden en zonder uitleg uitgewezen uit grensplaats Fnidek. In Liechtenstein is de troonopvolgingsregel aangepast, waardoor vrouwen voortaan ook aanspraak kunnen maken op de troon. Het vorstenhuis heeft besloten dat het oudste kind, ongeacht het geslacht, automatisch als troonopvolger wordt aangewezen. Hiermee eindigt de exclusieve aanspraak van mannelijke telgen op de troonopvolging. In het Poolse dorp Konotopi is een Mariabeeld van ruim 55 meter hoog ingewijd. Aanzienlijk hoger dan het 38 meter hoge Christusbeeld in Rio de Janeiro. Honderden mensen woonden de prechtigheid bij. Initiatiefnemer Roman Kakao.